0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was daar voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het vannacht zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen... en er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen werden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.
2: BNN Para.
3: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
4: Let's do it.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van de slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. En het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 6:02. Welkom bij NPO Radio 2. De thee van Tannas zonder Tannas, maar met mij, Sam. En ik hoop dat je dat ook leuk vindt. Samen met goede muziek, want die heb ik wel voor je meegenomen, zoals je gewend bent. Van onder andere TLC, Sam Fender en Olivia Dean. Tot zo! Ster.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel.
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, 1,99. Dat is een prachtprijs.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog.
14: Nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
15: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.

0: Wat een heerlijke start van je zondag. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Dannas.
0: Ja, het is niet helemaal... Nee, het is niet helemaal zaterdag. Het is zondag, toch? Vandaag? Ja, het is zondag. Ik ben al bij. Ik ben helemaal in de war. Ik ben zoveel in de studio's de afgelopen dagen. Ik weet niet meer welke dag het is. En ik kom net van vakantie. Het is allemaal een beetje een warm. Goedemorgen, dit is de thee van Dannas. Of misschien moet ik voor vandaag zeggen de S van Sam. Tannas is op een zeer welverdiende vakantie en daar mag ik even op haar programma passen. De komende uren, uiteraard heerlijke muziek. Maar we starten natuurlijk, zoals gebruikelijk, met de deeltrack.
2: De deeltrack.
0: Nou, toen ik een jaar of zes was, toen kwam er een track uit die vanaf het eerste moment dat ik het hoorde me greep en heeft me daarna eigenlijk nooit meer losgelaten. Ik denk dat het een beetje de dromerige toon en de donkere synthesizer is of zo. Geen idee wat het nou exact is, maar ik heb dat nog steeds. Bijna 40 jaar later voel ik altijd iets bijzonders als ik deze track hoor. Een soort van spanning of zo en een verwachting die in de muziek zit. Maar het kan ook de videoclip zijn geweest. Want ik zag een vrouw op een straaljager staan met een soort van verbrand haar en een verbrand pak. Nou, dat zie je natuurlijk niet elke dag en zeker niet als je zes bent. En daarnaast natuurlijk ook nog de prachtige beelden van de film Top Gun met Tom Cruise. Ik heb het natuurlijk over Berlin en Take My Breath Away. Ja, en die muziek die deed echt wat de titel zei. It Took My Breath Away. Al 40 jaar lang. En dat wil ik dus graag even met je delen. Daarom ga je hem zo meteen horen. Maar voor ik hem instart wil ik je vragen... wat is nou jouw plaat die al tientallen jaren... om een goede of een onduidelijke reden meedraagt in je hart? Stuur dat even door via de NPO Luister-app. Of bel hem door, dat mag ook. Wel gezellig zo op zondagochtend. 0800-1122. Dan kun je ondertussen luisteren naar mijn deeltrack, Berlin.

0: De dames van TLC en No Scrubs op NPO Radio 2. De deeltrack. De deeltrack. Ik vroeg net welke track ligt een beetje dicht in jouw hart en heeft je eigenlijk nooit meer losgelaten. Die van mij was Berlin en Take My Breath Away. Ik weet ook niet precies wat het nou is met die plaat, maar het is altijd iets bijzonders. En net toen ik hem instartte, voelde ik het meteen weer bij die... En dan gaat alles tintelen van binnen gewoon als ik het hoor. Het is echt heel erg leuk. Ik kreeg verschillende reacties binnen, maar aan de lijn heb ik Nico. Goedemorgen, Nico.
1: Hele goedemorgen.
0: Hallo, jij vertelde dat je een track had die je heel bijzonder vond al sinds je 8e.
1: Ja, klopt ja. Ik was 8 jaar mannetje en toen hoorde ik I'm 18 van Alice Cooper.
0: Ja.
1: Nou, sowieso een intrigerend persoon als je 8 bent, hè, met zo'n man met allemaal van mooi geschminkte ogen. En I'm 18 en ik wilde ook graag 18 zijn toen ik 8 was.
0: Ah, dat was het.
1: En nu ben ik inmiddels 64.
0: Ja.
1: En nu zou ik willen dat ik 18 was.
0: Ja, echt waar? Zou je dat echt willen, Nico?
1: Nee,
0: 18 zijn
1: nee,
0: toch?
1: Dat is niet helemaal waar. Maar wel 40 bijvoorbeeld. Dat zou leuk zijn.
0: Ja, is dat leuk? Ja, nee. Nou, oké. Dus ik moet hiervan genieten. Want ik ben nu halverwege. Ik ben nu 45. Over een paar weken word ik 46.
1: Het is de beste tijd van je leven. Hè?
0: Nou, dat is mooi om te horen.
1: Ja, nee, dankjewel. Dat is waar. Maar okay. Het is trouwens wel een heerlijk nummer, I'm 18. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt.
0: Nou, ik moet zeggen, het deed me geen belletje rinkelen. Dus, maar ik ging wel even voorluisteren natuurlijk. Omdat ik dacht, even kijken waar Nico mee komt. En het verbaasde me niks, want ik ken jou natuurlijk al langer.
1: Ja.
0: En je komt altijd met hele goede muziek op de proppen.
1: En dit is natuurlijk ook sowieso een lekker nummer. En het heeft me zelfs geïnspireerd, want dat weet je dan waarschijnlijk niet. Ik heb jarenlang de Alice Cooper fanclub gehad in Nederland.
0: Ah, dat wist ik niet, nee.
1: Nee, dus vandaar.
0: Dus niet zo gek dat jij dan met deze plaat komt?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Nou, we gaan denk ik met z'n allen eventjes terugdenken aan de tijd dat we 18 jaar waren.
1: Lekker, top.
0: Dankjewel Nico, fijne ochtend.
1: Hey, dankjewel, hè. Fijne ochtend.
0: Hoi. De

Robbie Williams en Feel. Ja, die meneer Williams die had toen miljoenen fans en volle stadions. Gigantische carrière. Maar ja, hij voelde helemaal niet zoveel meer. En ik kan me dat ook wel voorstellen als artiest, denk ik, dat je dat heel graag wil, dat iedereen je ziet. En dan word je bekend en beroemd. En dan ziet iedereen jou, maar dan denk je, ja, ze zien alleen maar het merk Robbie Williams. Ze zien niet mij. Nee, zo kan het ook gaan natuurlijk. Boy George die schreef Karma Chameleon tijdens een vakantie in Egypte. Gaat eigenlijk over hoe je altijd moet aanpassen als een soort van chameleon. Diepgang, hè, voor zo'n opgewekt liedje.

Ja, een nummer dat eigenlijk niet echt over motoren gaat. De Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness. De motor die staat eigenlijk namelijk om voor vrijheid. Maar de Manics die vragen zich af, wat gebeurt er nou? Wat blijft er over van die vrijheid als je identiteit gewoon te koop is? Ja, dikke vinger naar de commercie dus. En iemand die graag middelvingers opstak naar iedereen was Amy Winehouse. Nou, gelukkig stak ze hem niet op naar Mark Ronson. Anders hadden we deze geweldige plaat ook nooit gehad. Je hoort haar samen dus met Mark Ronson en Valerie.

en Moaki hoor je op NPO Radio 2. Tijd voor muziek van Akda en de Munnik. En het is zo leuk dat ik deze mag draaien. Net had ik al Berlin en Take My Breath Away. En nu Ren, Lenny Ren van Akda en de Munnik. Als je het over mooie nummers hebt. Vooral de tekst. Oh, geweldig van deze plaat. Geniet ervan.

0: NPO Radio 2. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
10: It's funny because it's true.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
14: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
13: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: 7:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden de inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
24: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
14: Ik schrik ervan hoe snel je moet drukken, joh.
26: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
24: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
25: Hands van voordeel.
24: Aldi.
27: De T.

0: Daryl Hall samen met John Oates en Out of Touch. En daarvoor hoor je Ben Howard en Keep Your Head Up.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ja, ik wilde vandaag even een bakkie met je doen om een trucje te bespreken wat ik heb toegepast de afgelopen weken. Ik ben een weekje op vakantie geweest met de kinderen naar een camping. En op diezelfde camping, op datzelfde kleine terreintje, daar stond mijn vriendin ook met haar caravan. Nou, wij wonen niet samen. Zij heeft een zoontje, ik heb een zoontje en een dochtertje. En ik sliep bij mijn kinderen in de tent. En op datzelfde stukje grond stond een caravanetje. En daar lag mijn vriendin met haar zoontje. Maar ja, we zijn vrij vers. Ik denk 2 jaar of zo hebben we nu een relatie. En dan wil je toch ook wel eens een nachtje met elkaar doorbrengen of zo. Maar ja, met al die kinderen en haar zoon die slaapt bij haar in de caravan. Maar bij mijn kinderen dacht ik, ja, hoe doe je dat nou? Nou, daar had ik iets op gevonden en dat wilde ik graag even met je delen. Ik heb mijn kinderen namelijk gevraagd van, hey, wat zouden jullie ervan vinden om ons naar bed te brengen? In plaats van andersom, wij brengen jullie elke dag naar bed. Misschien vind je het leuk om dat ook eens een keer te doen. Nou, enthousiaste reacties, jongen. Die gingen helemaal uit hun plaat. Dus die dachten, nou, leuk. En om 10 uur 's avonds was het al zover. Normaal gesproken gaan zij op de camping echt om 11 uur naar bed of zo. Maar om 10 uur vonden ze, ja, jullie, het is wel tijd. Jullie moeten nu naar bed. Dus wij, met alle liefde natuurlijk het bed ingestapt. En gewoon heel goed gedaan. Alsof we al sliepen. En binnen 5 minuten hoor ik iemand door het raam kijken. En zei, nou, ze slapen al. Ze slapen. En toen dacht ik, ja, nu is het erop of eronder. Wat gaan ze doen? Gaan ze lopen eten? En dat deden ze gewoon helemaal niet. Ik hoorde binnen 5 minuten iemand zeggen, oh, zullen wij je tanden poetsen? Heb jij je tandenborstel? Nou, en 10 minuten later lagen ze er gewoon in. Helemaal niet keten en losgaan en zo. Dus dat is mijn tip. Als je wat privé-tijd wil, laat je kinderen gewoon jou naar bed brengen. Kan gewoon. En wie weet heb je dan nog wat meer avonden dan je had bedacht samen. Het kan nog, hè, want er zijn regio's die gaan pas over 2 weken weer naar school. Dus misschien heb je er nog wat aan op de valreep. Mijn vraag aan jou is, welke tip heb jij voor mij? Wat wil jij met mij delen? Misschien heb je ook wel een goede tip om je kinderen even weg te sturen of zo, zodat je nog even wat romantische tijd met elkaar kan doornemen. Laat het even weten, pak de NPO Luister-app erbij en geef het door. Dit is Snap en Rhythm is a Dancer op NPO Radio 2. Yeah.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ja, ik vertelde je net hoe ik tijdens de vakantie op de camping wat privé-tijd wist te creëren met mijn vriendin. Door de kinderen een beetje de taak te geven om ons naar bed te brengen. En ik vroeg je, welke tip wil jij met mij delen? Nou, Celine, die app, die zei, nou, we hebben een vakantie-ja-dag gehouden. Op alles wat de kinderen zeiden, gingen we dan ja zeggen. Dus 's ochtends zijn we bezig ontbijten met poffertjes. We zijn naar de bioscoop gegaan. En 's avonds hebben we met z'n allen geslapen in de woonkamer. Maar de volgende dag moesten de kinderen op ons verzoek alles ja zeggen. Dus dat betekent ook om 9 uur naar bed. Ja, dat is ook een slimme. Mieneke die zat op de app en die zei, nou, ik liet ze de honden uitlaten en heel veel boodschappen doen. Vonden ze heel leuk en ze hielden er ook nog heel veel sociale contact aan over. En Michael die kwam nog even op de lijn en die zei, haha, once there's a bun in the oven, the game is over, Sam. Welcome to parenthood. Ja, nou, daar ben ik niet helemaal met je eens, Michael. Je moet gewoon iets creatiever worden, weet je wel. Gewoon wat leuke dingen bedenken. Maar zoals Frank Stallone zei, it is far from over. Nou, die ga ik nu niet draaien, was wel een mooi bruggetje geweest. Maar dat is niet zo. Nee, wat ik voor je klaarstaan is heel iets anders. Talking Heads en A Road to Nowhere.

0: Yellow Taxi van The Counting Crows op NPO Radio 2. Eens even kijken naar het weer. Nou, ik kan het kort houden. Het is zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt tussen de 20 en de 26 graden. En voor het, de NOS-headlines zijn het, is hier Michel Koenen in de house. Michel, hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sam. Het dodental na de zware aardbeving voor het Indonesische eiland Flores is opgelopen naar 47. Er zijn ook meer dan 100 gewonden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. De ongeveer 2000 inwoners van het Duitse Gai die mogen weer naar huis. De natuurbrand die het Duitse dorpje niet ver van de Nederlandse grens bedreigde is geen direct gevaar meer. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. Nederlands succes op de EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen stuntte met goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. En Emma Oosterwegel die won zilver op de zevenkamp. En in Enkhuizen weten ze niet wat ze meemaken. Omdat cruiseschepen niet door rivieren als de Rijn kunnen vanwege de lage waterstand, wijken ze steeds vaker uit naar het IJsselmeer. Enkhuizen is nu een topattractie voor toeristen en de havenmeester is er maar druk mee.
2: Komt u maar naar de buitenkant van de Elsteiger en dan kom je aan de wal en dan krijg je straks nog een buurman.
1: Ja, zo druk is het daar. Dat het veel drukker is dan normaal in deze tijd van het jaar, dat merken ze ook in de lokale ijswinkel.
3: Ja, zeker. Het is hier echt ontzettend druk. Vooral toeristen die met die schepen komen, die komen hier heel veel ijsjes halen.
4: You like it, Enkhuizen?
5: Yes, absolutely.
6: Very nice. Very nice. Very,
7: ja. Super.
8: It's not Basel, but very well. Yes.
1: Nou, die klinken zwaar enthousiast natuurlijk. In plaats van Zwitserland zitten ze nu dus in Enkhuizen.
0: Ja, ook leuk. Openluchtmuseum is een aanrader.
1: Het openluchtmuseum daar? Ja. Ik kan alleen een beetje de haven daar herinneren, maar verder.
0: Je kan je gerookte paling. Je kan zelf paling roken en dan opeten.
1: Nou, ineens snappen we waarom Enkhuizen een nieuwe hotspot is. Dankjewel.
0: Dankjewel, Michel.
9: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek. Wat een heerlijke plek.
10: Even Google vertalen.
0: Ja, we gaan even Google vertalen. Jouw kans om een heerlijke autogeurhanger te winnen. Van Tannas, hoogstpersoonlijk uitgezocht is hij. En ik mag hem weggeven. Het enige wat je moet doen is deze opgave die ik je nu ga laten horen even vertalen naar het Engels. Want wij hebben vanuit het Engels hebben we naar het Nederlands vertaald. En dan insturen om welke track het gaat. Ik hoor je zo meteen.
9: Landwegen, breng me naar huis naar de plek waar ik thuis hoor, West Virginia. Bergmama, breng me naar huis, Landwegen.
0: Ja, Landwegen, breng me naar huis, Landwegen. Waar zou dat nou over gaan? Welk liedje is het? Als je het weet, pak de NPO-luister-app er even bij en stuur het in. En wie weet speel jij straks mee voor die fantastische, geweldige autogeurhanger.

0: Dames en heren, George Michael en Elton John en Don't Let the Sun Go Down on Me. Uit 1991 alweer plaatsje. Oeh, dat gaat snel, hè, jongens.
1: Even Google vertalen.
0: We gaan even Google vertalen. Je hebt zojuist de opgave gehoord. En dat was de kwalificatievraag. Kon je mee opgeven. En dat hebben een aantal mensen proberen te doen. En vandaag hebben we uitgekozen om met ons mee te spelen. Christian. Hallo, Christian.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Hallo. Jij bent een beetje fan van Radio 2, toch? Of niet?
2: Jazeker.
0: Want ik zie bijna elk programma dat ik presenteer, zie ik jou. Goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Ik denk, wanneer slaapt die gozer nou?
2: Ik slaap wel.
0: Wat zeg je?
2: Dat doe ik ook wel.
0: Wanneer dan? 10 minuutjes van die korte naps of zo tussendoor?
2: Nee, dat niet. Wel gewoon de nacht voor je.
0: De hele nacht?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja, bijzonder. Ik denk, nou, zelfs als ik 4 uur 's nachts hier start, dan zie ik een appje van jou vaak langskomen. Dus, maar ik vind het heel leuk, gezellig. Jij wilde meespelen met Google vertalen, sorry, dat is even kwijt. Wat was de kwalificatie? Nou, laten we nog eens even terughalen.
3: Landwegen, breng me naar huis, naar de plek waar ik thuis hoor, West Virginia. Bergmama, breng me naar huis, Landwegen.
0: Ja. Wat is daar voor het juiste antwoord?
2: Welke? Take Me Home, Country Road van John Denver.
0: Dat is goed! Country Road, take me home to the place I belong. Nou, onmiskenbaar, hè? Dat is John Denver met Country Road. Dus die is helemaal goed. De volgende, ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Jij wil natuurlijk die geurhanger winnen, denk ik, toch? Zo, of niet?
2: Ja.
0: Ja, dat is wel lekker. Die is helemaal met de hand uitgezocht door Tanas. Nou, komt hij aan. Die hebben we makkelijker gemaakt. Anders werd het wel heel moeilijk vandaag.
2: Zeker, dit is
0: doodstand
2: met
0: home. Dat is doodstand met home. Hartstikke goed, man. Goed gedaan. Oh, je krijgt hier nog een pingetje erbij. Zo, ping. Dus dat, je hebt er 2. Dus dat betekent dat je eigenlijk al die geurhanger in de wacht hebt gesleept. Maar het is nog wel leuk om deze dan ook nog even te raden.
3: Weer thuis, weer thuis. Op een dag weet ik het. Ik zal me weer thuis voelen. Opnieuw geboren, opnieuw geboren. Op een dag weet ik het. Ik zal me weer sterk voelen.
0: Ja.
2: Het is dat ze moet hier verschuldigd blijven zijn.
0: Wil je niet nog een keertje horen? Nog 1 keer? Hij was ook wel heel erg moeilijk.
2: Ja.
0: Hij is van een Michael. En meer aanwijzingen ga ik je niet geven.
3: Weer thuis, weer thuis. Op een dag weet ik het. Ik zal me weer thuis voelen. Opnieuw geboren, opnieuw geboren. Op een dag weet ik het. Ik zal me weer sterk voelen.
0: Ja, wat zoeken we?
2: Ja, dan moeten we misschien Michael McDonald's zijn.
0: Michael McDonald's? Nee, dat is helaas niet goed. Home again, home. Ja, weet je nu wel?
2: Michael Kiwanuka.
0: Ja, dat is Michael Kiwanuka. Ja, nou ja, goed, ja. Goed. Maakt er niet zoveel uit. Want je had al een beetje een soort van gewonnen. Maar, nou is alleen nog de vraag. Wat is het verband tussen deze platen?
2: Dat weet ik niet.
0: Het verband, nou, ik zal het je vertellen, want dat heb je ook niet nodig om te winnen. Het verband is dat de scholen weer open gaan en iedereen gaat weer naar huis vanuit de vakantie. Want heel regio Noord mag weer lekker naar school. Dus dat was hem. Hey, Christian, okay. Ik wil je toch feliciteren. Zometeen even je adres doorgeven aan Yvette, die hier naast me zit. En dan komt die fantastische, heerlijke geurhanger naar jou toe.
2: Dankjewel, Tim.
0: Graag gedaan. Wat wil je horen van deze 3 platen? Want je mag ook nog kiezen. Dotan en Home. Take Me Home, A Country Road van John Denver. Of Michael Kiwanuka en Home Again.
2: Doe maar John Denver.
0: John Denver. Old school.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we voor je draaien. Dankjewel. En ik wens je nog een hele fijne dag.
2: Jij ook nog.
0: En geniet van je geurhanger, hè.
2: Dat doen.
0: Doei. Doei.

0: mama that you had to see that.
1: Dread Rebel en Sorry Mama is allernieuwste. En ik kan me voorstellen dat deze jongen best wel veel heeft uitgehaald, waarbij zijn moeder toch wel haar hart vasthield. Ja, dat denk ik wel. Zo'n ongeleid projectiel, denk ik. Als ik het zo inschat, hè. Ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk. Maar goed. Sorry Mama dus, de allernieuwste van Dread Rebel. Nu

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
1: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
0: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.

0: Goedemorgen, Michel, hallo.
1: Goedemorgen. Rusland heeft vannacht Oekraïne weer aangevallen. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit. Over doden of gewonden is nog niets bekend. Rusland zou weer ballistische raketten hebben afgevuurd. Oekraïne heeft Moskou weer aangevallen met drones. Er zouden zo'n 600 naar de Russische hoofdstad zijn gestuurd. 3 mensen raakten daar gewond. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Daar werd gisteravond bij stilgestaan.
2: Wij denken aan het verdriet van diegenen die wij kennen en nog elke dag in onze gedachten zijn.
3: De binnenkampers, de buitenkampers en ook de veteraan. Er leven niet veel mensen meer die het nog na kunnen vertellen.
1: In totaal waren er op 75 plekken in Nederland en Indonesië herdenkingen. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van vrijdag. Dat zegt politievakbond ACP. 2 mensen kwamen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En een succesvolle dag voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham gisteren. Er waren 3 medailles. Brons voor Lieke Klaver op de 400 meter. Zilver voor zevenkamper Emma Oosterwegel. En goud voor Stefan Nillissen. En dat was eigenlijk wel de grootste verrassing, want hij stuntte op de 1500 meter.
4: Nillissen moet duwen. Moet die ontspanning zien te vinden. Whiteman gaat er overheen. Maar Hayward trekt door en Nillissen komt er. Nillissen, dit is een sensatie. Hij wordt hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een fantastische race. Wat een geweldenaar is hij. Van heel veel Nederlandse atleten had je kunnen denken, die gaat een medaille pakken. Maar bij Nillissen, nou nee.
1: Maar ja, werd het. Nillissen is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Het weer nog, het is zo goed als droog vandaag met een mix van zon en wolken. Nog altijd zomers warm, 20 tot 26 graden.
0: Michel, dankjewel.
5: Yes.
0: 8:02. Welkom bij NPO Radio 2, de T van Tannas. Maar dan zonder Tannas, maar met mij, Sam. Dus ik hoop dat je dat ook leuk vindt. Zometeen de goede muziek die je gewend bent. Deze keer van Roxy Music, Otis Redding en Daft Punk hoor je zometeen. En we gaan natuurlijk ook weer een geheel spelen. Hartstikke leuk!
6: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: De thee

0: Daft Punk samen met Pharrell Williams en Get Lucky. En daarvoor hoorde je R.E.M. met Man on the Moon. Tot groot genoegen van Dorine. Die zei, oh, dat is lang geleden dat ik dit liedje van R.E.M. heb gehoord. Leuk dat je hem draait. Nou, graag gedaan, Dorine.
1: Tijd voor tips.
0: Ja, het weekend is bij uitstek het moment om te genieten van je vrije tijd natuurlijk. En elke week heeft Tannas wat tips voor je. En vandaag heb ik ze voor je meegenomen. Dus daar gaan we dan.
1: Nummer 1. Dagje uit tip.
0: De dagje uit tip. Mocht je geen idee hebben wat je vandaag gaat doen, bezoek dan eens een hunebed. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar het schijnt heel leuk te zijn, want vandaag is de jaarlijkse dag van het hunebed. Op verschillende plaatsen in Drenthe organiseren het hunebedcentrum, het Drentse landschap, Geopark de Hondsrug en Staatsbosbeheer verschillende activiteiten zoals workshops en lezingen en wandelingen. En het doel van de dag is om mensen te laten zien waarom het zo belangrijk is om oude archeologische plekken en vondsten goed te beschermen en te bewaren.
1: Nummer 2. Waarom ook niet tip.
0: Ja, de waarom ook niet tip. De roem van de Beatles lijkt inmiddels groter dan de band zelf. In het boek Het Mysterie van de Beatles duikt schrijver en Beatles-fan Peter Eijgenhuizen in de vraag hoe die cultus nou is ontstaan. Waarom blijft hun muziek fris klinken en waarom willen we nog steeds alles weten over John, Paul, George en Ringo? Een verhaal over muziek, over mythes en ongekende roem. Het Mysterie van de Beatles van Peter Eijgenhuizen is dit weekend verschenen.
1: Nummer 3. Kijktip.
0: Ja, natuurlijk ook een kijktip, want dat is weer een andere vorm van mediaconsumptie. En dat doen we natuurlijk heel graag. Vanavond kun je op NPO 1 genieten van de muziek van Rob de Nijs. Dus je hebt iets te zien, maar ook iets te luisteren. Vorig jaar overleed hij en deze zomer kreeg hij postuum een muzikaal eerbetoon in het Rotterdamse Ahoy. Een keur aan Nederlandse artiesten zingt daar zijn bekendste nummers. Zo zingt André van Duin Ritme van de Regen. Douwe Bob die vertolkt Zondag. En Paul de Leeuw die brengt de versie van Het werd zomer. Zal toch net een andere versie zijn als ik het zo inschat. Ahoy zingt de Nijs. Dus vanavond op NPO 1 om 9:15 is dat. Tot die tijd hou je natuurlijk gewoon lekker bij radio. Dat is veel gezelliger. Roxy Music nu en More Than This op NPO Radio 2.

Tennessee, maar uiteindelijk werd het toch Texas. Ella Langley hoorde je op NPO Radio 2. Wel grappig, hè? Er zitten dan net niet alle clichés in, maar het gaat toch altijd wel weer over iets van whisky of zo, ja. Michael Jackson die had een behoorlijk serieuze boodschap, maar hij verpakte hem niet in een zware protestsong. Hij maakte er juist een enorme pophit van. Het is dansbaar, het is vrolijk, maar toch een hele duidelijke boodschap over gelijkheid. Dit is de generatie-overstijgende muziek van The King of Pop, Michael Jackson. Een black and white, or white.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2.

0: Ja, dan gaat hij toch wel wat harder op de koptelefoon, hoor. Kan ik je vertellen. Baby Cool van Nothing But Thieves. De topsong van deze week op NPO Radio 2. Even kijken naar het weer. Het is zo goed als droog. Met een mix van zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. En voor de headlines van het NOS Nieuws is hier Michel Koenen. Michel, hallo.
1: Goedemorgen. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 mensen om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond. Toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. In de bus uit Polen zaten 57 passagiers en 2 chauffeurs. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed in een woning op de 4e verdieping. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Een opruimactie op de stranden langs de Noordzee zijn dit jaar een kleine 80.000 sigarettenpeuken gevonden. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar. 2 weken lang liepen honderden vrijwilligers langs de kust tussen Schiermonnikoog en Katzand en verzamelden ze ruim 4.000 kilo afval. En gisteren begon het WK hockey in Nederland en België. Maar, je zou het bijna vergeten, dat was ook nog het WK Hockey Masters in Breda voor 65-plussers. In nogal zware omstandigheden. Het was natuurlijk warm, broeierig warm. Nou, de oudste deelnemers daar in Breda waren 90-plus. En het was eigenlijk wel een wonder dat de lichamen het toelieten om wereldkampioen te worden, zegt een van de winnaars.
2: Ja, we hebben drie hamstringblessures. Dus dat is eigenlijk wel fors. En als we er nog een hadden, dan hadden we met de klapvoeten mee. Nou, dan kwamen we bijna aan het eind van hadden we geen 11 fit spelers meer.
1: Duurde net niet te lang, dus ze zijn gewoon overtuigend kampioen geworden. Het was natuurlijk wel zweten in Breda en daarom was er onder meer extra ijs en water.
0: En duurde de wedstrijd dan ook langer? Nee, hè? Dat is dan...
1: Dat durf ik eigenlijk.
0: Dat alles iets rustiger aan kan gaan of zo, weet je wel. Meer pauzes ertussen en zo.
1: Nou, ik heb de beelden gezien. Het is een ziekelijk hoog niveau nog, hoor.
0: Ja?
1: Het zijn ook heel veel oud-ex-internationals en zo die meededen. Dus ze wisten nog wel een balletje te raken daar.
0: Nou, ik ga het eens even terugkijken. Dankjewel. Ja, zometeen spelen we het geheel. En de opgave daarvoor is als volgt. Wat is diep geworteld en groeit richting de hemel? Ja, als je wil kwalificeren moet je natuurlijk even het antwoord daarvan opsturen via de NPO Luisteren. Zo werkt dat.

Sem Shuega. NPO Radio 2.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Peter Fox, ein Haus am See auf MPO Radio 2. 2. Moet ik al zeggen, moet je wel goed doen, SM. We gaan het geheel spelen. Daarin stellen we 5 vragen en aan jou de taak om die goed te beantwoorden. Want die antwoorden kunnen samen weer een geheel vormen. Ja, en aan de telefoon om mee te spelen heb ik Niels. Hallo Niels.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Waar kom je vandaan, Niels?
1: Ik kom uit Heino.
0: Heilo?
1: Heino, Nico. Overijssel, bij Zwolle.
0: Oh ja, oh, bij Zwolle in de buurt. Oh ja, ja, ja. Nou, ik ken het een beetje daar bij Zwolle. En mijn moeder, die kwam, of nee, mijn oma, die kwam uit Kampen. Dat ligt daar ook een beetje.
1: Nou, daar was ik gisteren nog.
0: Oh, nou, kijk, wat leuk. Was het gezellig in Kampen?
1: Ja, dat was zeker gezellig. Zijn bij een foodtruck festival geweest.
0: Ja, op zaterdag is het daar lekker druk en gezellig. Op zondag is zelfs nog wel een beetje dicht, toch, daar?
1: Ja, dan is het wat minder. Ja, inderdaad, dan is het wat iets rustiger.
0: Ja, dan is het wat rustiger. Oké, jij gaat meespelen met het geheel. Dus ik ga het dan met jou spelen. Even kijken. Ja, dus dan ga ik deze indrukken.
2: Het geheel.
0: De eerste vraag was, wat is diep geworteld en groeit richting een de hemel?
1: ik dacht een boom.
0: Oh, een boom. Oh, wat goed. Vraag 2. Wat is de groene mat waar je op voetbalt?
1: Een grasmat,
0: helemaal goed. Welke slang zorgt voor een kunstmatige regenbui?
1: Een regenslang. Een tuinslang.
0: Oh, een tuinslang, ja, helemaal goed. Ja, want het is wel zo dat als je het fout hebt, dan gaan de lijnen open en dan ga ik iemand anders bellen.
1: Nee, sorry.
0: Ja, en, want je wilt natuurlijk gewoon die fantastische prijs wel gaan winnen zometeen. Het valt dan als theepakket.
1: Graag.
0: Ja, dat is het om te doen. Een rups verandert eerst in een pop en daarna wordt het een...
1: Vlinder,
0: heel goed. En wat koop je bij de bloemist?
1: Bloemen!
0: Nou, dat is helemaal goed. Dus jij mag je opmaken voor het geheel. Wat is het geheel dat wij zoeken?
1: We hebben een boom.
0: Een grasmat. Ja, misschien moet ik nog even alle dingen... Ja, boom, gras, tuinslang, vlinder en bloemen. Wat is het geheel dat wij zoeken?
1: Een tuin.
0: Een tuin? Ja, dat is goed! Geweldig! Ik dacht, ik moet allemaal weer mensen de lijnen gaan openzetten. Iedereen weer erin halen, liftmuziekjes instarten, weet ik veel wat. Maar dat is helemaal niet, want jij hebt in één keer de klus geklaard.
1: Dankjewel, geweldig.
0: Ja, nou, jij hebt het geweldig gedaan. Het was ook niet heel ingewikkeld.
1: Maar je moet erop komen, hè?
0: Je moet er wel op komen, ja. Want het ging bijna mis bij tuinslang. En toen ging het toch weer goed. En nu heb je voor jezelf in de wacht gesleept een heerlijk thee van Tannas theepakket.
1: Nou, dankjewel. Geweldig.
0: Hou je een beetje van thee ook?
1: Ja. En ik ook, maar mijn vriendin ook.
0: Nou, kijk eens, dan kunnen jullie samen lekker gezellig aan de thee. Met elkaar.
1: Perfect.
0: Lekker relaxed. Ja, toch?
1: Ja.
0: Hey, ik wens je nog een hele fijne zondag.
1: Dankjewel.
0: En geniet ervan.
1: Een goede uitzending.
0: Dankjewel. Doeg!
1: Doei.
0: En dit is Blondie en The Tide is High op NPO Radio 2.

Mark Knopfler die zingt hier over whisky, vrouwen, geld en geweld. Maar voor de duidelijkheid, het is niet echt een autobiografie. Hij vond het zelfs een beetje komisch als mensen hem omschreven als een soort van rock and roll beest. Want dat was hij helemaal niet. Henny Vrienten van Doe Maar, dat was wel een beetje een rock and roll beest. Ja, hij had het zo druk s'nachts dat hij dacht, op een gegeven moment, ik moet er gewoon een liedje over gaan schrijven. En dat heeft hij ook gedaan. Eén nacht alleen heet dat liedje. Ja, dat zegt al genoeg, toch? Het leverde wel een heerlijke plaat op. Je hoort hem nu op NPO Radio 2.

Omar en één nacht alleen op NPO Radio 2. Zometeen na het nieuws van 9 uur hoor je hier op NPO Radio 2 Jeroen van Enkel met Rinkel de Kinkel. Met natuurlijk weer het legendarische geluidenarchief. En ik laat je achter met deze classic van Mark Morrison. Oh, wat een heerlijke plaat is dit, zeg. Return of the Mac. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. En

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Magazijn leegverkoop bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeer.nl.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: De bassist van de band heet Mark King. En zijn spel is legendarisch. Level 42 komt eraan, vrienden. Eerst het NOS Journaal van 9 uur. Michel, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Jeroen. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond. De bus die kwam vannacht in de berm van de snelweg terecht en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Er zaten 57 mensen in de Poolse bus en 2 chauffeurs. België wacht met smart op de 2 Chinook-helikopters uit Nederland die helpen met het blussen van de natuurbrand daar. Onder meer Nederland en Zweden die helpen bij de bestrijding van het vuur. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen bijna 2700 hectare natuurgebied verwoest. Gisteren werden 2 dorpen geëvacueerd. Zo'n 600 mensen die moesten hun huis verlaten. Ook deze Nederlandse die daar op vakantie was.
7: Ik vind het verschrikkelijk, maar ja, ik vind het voor hun nog veel erger. Ik ga naar huis en ik weet dat het goed komt. En hun moeten nog afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, het is wat het is. Gaan we terug naar Nederland.
6: Ook een Duitse plaats, net over de Belgische grens, maakt zich op voor evacuatie, omdat de natuurbrand zich uitbreidt richting Duitsland. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. En in de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen moeizaam met 2-1 bij Excelsior. Trainer Peter Bos die was daarom iets enthousiaster dan de afgelopen weken. Hij vond...
8: Dat we een goede tweede helft gespeeld hebben, waarin we ontzettend veel kansen creëren. Goed voetbal spelen. Dus eigenlijk weer het voetbal wat ik gewend ben de afgelopen jaren. Dat heb ik gelukkig de tweede helft weer gezien. En dan zie je ook dat je vanzelf kansen creëert. Ja, het volgende zal zijn dat je die moet gaan maken natuurlijk.
6: Verder won Fortuna Sittard met 3-1 van Cambuur. AZ versloeg FC Utrecht met 4-1 in de Galgenwaard. En ook een 4-1 winst voor NEC, dat te sterk was in Tilburg voor Willem II. Het weer nog, het is zo goed als droog vandaag met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen dan bewolkt met wat regen. 'S Middags breekt de zon vaker door, dan 19 tot 22 graden.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.

0: lang geleden dat hij zo voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Enkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.

0: sorry hoor, maar ik zit gewoon een beetje te lachen. Zo vrolijk ben ik. En goedemorgen. Zondagochtend 16 augustus. 18 graden bovenop de tweemast. Zo direct officieel geopend het Rikkel de Kikkel geluidenarchief. Geluiden uit jouw huishoudelijke omgeving.
1: Hallo!
0: Ja, de trap af met Mark King en Lem.

0: In sommige nummers, in sommige andere nummers pakte Love Games bijvoorbeeld, pakte Mark weer meer de lead. Dan hoorde je die basgitaar weer meer. Dit was Star Child. En misschien voel je ook zo vanmorgen. Dat zou kunnen, I don't know. Ja. Heb je gisteren Rinkelskopen goed gelezen? En voel je nu een Star Child op dit moment in Tijd en Dimensie. Zondag 16 augustus. Meedoen met de radioshow. Dat kan natuurlijk via digitale doorgeefluik. NPO-luister-app. En straks gaat het geluidenarchief weer open, dames en heren. Het idee is heel simpel. Laat even horen hoe jouw zondagochtend klinkt met een opname via de app. En vergeet vooral ook niet daarna even te beschrijven wat we allemaal precies horen. Dat maakt het makkelijk voor ons. Je inzending daarvoor is alvast welkom vanaf nu. Het is de laatste vakantiedag. Voor de mensen in de regio Noord. Een diepe zucht. Kunnen een hoop mensen slaken. Het ligt weer achter je. Een vakantie is iets om naar uit te kijken. Maar ja, persoonlijk zelf heb ik altijd het einde van de vakantie. Dan verlang ik altijd wel weer terug naar het normale ritme. En mijn leuke werk. En nou ja, weer je familie te zien. Je vrienden en zo. Maar goed. De schooldirecteuren staan ongetwijfeld alweer te popelen om morgenochtend ook iedereen weer te verwelkomen. En ik denk dat veel ouders ook heel blij zijn dat de scholen weer beginnen. Ik ken er zo drie in mijn omgeving die zoiets hebben. Weer even een beetje op adem komen. En gisterenmiddag hebben honderden fans van Bonnie Tyler afscheid van haar genomen. Dat zijn emotionele gebeurtenis. Dat gebeurde voor haar huis in Wales. Een rauwe auto met haar kist, die maakte daarna nog een rit door de straten. De fans gooiden honderden bloemen op de auto. De een na de ander landde met een romantisch gebaar zo plof op de voorbijrijdende auto. En dat maakte ook veel los. Want iedereen moet terugdenken aan Bonnie en haar muziek.
1: I think everybody wanted to pay respects to Bonnie. I mean, she's well known, she's well loved. We call her a Welsh queen.
0: Ja, toch wel een dingetje hoor, hè? Bonnie Tyler. Morgen is de uitvaart, dames en heren. Mocht je daar interesse in hebben, ja, het is een beetje apart. Maar je kan, als je het wil, kun je het dus live volgen via de website van Bonnie Tyler herself.

Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.

man die opgroeide in Lower East Side, New York. Somber zou ik daar ook voor worden als ik daar was opgegroeid. Heel vrolijk worden, niet van de... Toch een van de lekkere deunen. Je hoorde dus officieel...

0: misschien toch wel even goed om te zeggen, nog 130 dagen tot kerst. Goed om even te weten, toch? Het weer, op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. En daar gaat hij dan. Oeh, ja. Mijn favoriete programmaonderdeel gaat weer open. Ik heb het over het...
1: Het geluidenarchief.
0: Ja, joh. Neem via de NPO luisterapp digitale doorgeefluik een geluid op. En vermeld even daarna wat het was. En we hebben natuurlijk ook even een voorbeeld voor je. Dionne stuurde vorige week een geluid dat zo gebruikt kan worden in een film. Luister goed.
2: Het zeppen van een mug in de slaapkamer.
0: Oh ja, dat is wel heel bevredigend. Mijn neef die had gisteren zo'n soort geweer en daar doe je zout in. Dan kun je mee op de mug op de muur schieten. Het beschadigt je wand niet, maar de mug is weg.
3: Ja, is veel te leuk om te doen ook.
0: Veel te leuk om te doen. Dat doet me dit een beetje aan denken. Maar dit is een soort Star Wars-achtig effect. Dankjewel. Dionne, Hendrik Schut hoorden we gisterochtend bij de TV van Tanas. Dat deed supergoed inderdaad. En aan het einde van de show had hij een inzending voor het geluidarchief voor ons.
4: Het is een Spaanse eclipsbril die naar geluid weer op tafel wordt gedonderd.
0: Oh ja, Spaanse eclipsbril, ja. Dat was geen kartonnen brilletje. Dat was duidelijk. En zo af en toe voegen we zelf ook iets toe. Mark, de vakantievervanger van Jesse Sprikkelman, die heeft er eentje. Want hij werd namelijk zo wakker vanmorgen. Wat er gebeurt hier, Mark?
3: Ja, dit is mijn dochter van 2,5. En die wil de laatste dagen heel vaak naar Eddie Keur luisteren.
0: Oh,
3: en dit hoorde ik dus via de babyfoon vanmorgen.
0: Ja, nog even één keer terug luisteren. Ja.
3: En ik vind, ik heb er even een vergelijkingje naast gelegd.
0: Ja, ja.
3: Ze komt wel aardig in de buurt.
0: Even wachten.
5: Goedemiddag.
0: Oh ja. Ja.
3: Ja, ik ben een trotse vader.
0: Ik kan me levendig voorstellen. Misschien het feit dat ze heel graag naar Eddie luistert, zou ik wel even onder de loep leggen.
3: Jawel, dan heb ik het later met
0: haar. Ja, dat is heel goed. Sorry Eddie, ik weet dat je luistert. Voeg ook jouw geluid toe aan het geluidarchief via de NPO Luisterapp. Digitale doorgeefluik. En dan wordt hij misschien straks uitgezonden in deze radioshow. Die zit ook leuke geluiden in dit. Hij staat bekend om heel veel goede geluiden. Kan je de videoclip nog herinneren? Een one-taker. Een zangeres die door een beetje Achternebbers achterbuurt loopt. Met veel winkeltjes en mensen. En ook

0: Radio 2 met Sarah, haar nieuwe single Girls Who Like Girls. Dat laat weinig aan de verbeelding over. Hartstikke goed dat ze er zo voor uitkomt en uit kan komen. Gelukkig leven we in een land dat het kan. Er is ook nog eens verwarring over. Katie Tunstall, die trad een keer op en die maakte in dat kader ook iets mee. Moet je horen.
1: I was kind of used to gay girls at the front shouting stuff at me. And this gig in Dublin, the girl at the front just goes, Katie! You're a lesbian! And I'm not! And finally, she threw a paper aeroplane onto the stage. And I'm just going, oh, for God's sake, just let me do my gig. And I opened it up and it said, we were saying legend.
0: Ja. Katie Tunstall daarvan wordt dus vaak gedacht dat ze lesbisch is. Maar ze zegt zelf dat ze dat niet is. En toen was er dus een dame vooraan bij een optreden die riep, hey, Katie, you're a lesbian! Maar dat was in Dublin en daar hebben ze al een beetje een accent. En toen zei ze, no, I'm not. Vervolgens gooide ze een papier vliegtuigje met daarop de tekst, we were saying, you were a legend. Dat lijkt een beetje op lesbien, ja. Maar goed, Sarah met de Pride heeft haar punten goed kunnen maken, dames en heren. Michel, jij kwam al binnenlopen. Ben je al even zover?
2: Ik ben er klaar voor. Als jij er klaar voor bent, Jeroen.
0: Het wereldleed. Ja, nou ja, ik moet me altijd mentaal voorbereiden. Maar ik ben dan toch wel heel nieuwsgierig wat er allemaal op dit moment gebeurt in de wereld.
2: Nou, Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer bestookt met raketten en met drones. In Kiev waren explosies en brak op een aantal plekken brand uit. Daar zijn ballistische raketten ingezet. Oekraïne zou zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. En daar zouden 3 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot bijna 300. Eenzelfde aantal mensen wordt nog vermist. De kans is klein dat ze nog leven. De brand op het bedrijventerrein in Hoensbroek in Zuid-Limburg is uit. Ook het NL-alert is ingetrokken. Gisteravond brak het vuur uit en bij een afvalverwerker was een hoop restafval in brand gevlogen. En bij het blussen werd onder meer een blusrobot ingezet. En vanuit vuurtorens over de hele wereld proberen zendamateurs dit weekend contact met elkaar te krijgen tijdens het Lighthouse Weekend. In Westkapelle, daar krijgt ook de jongere generatie een kans. De zendamateurs die leren ze bijvoorbeeld in Morse hun eigen naam verzenden.
3: Ja, wat is het?
4: Nou, je moest gewoon met dat apparaatje zo piep, piep doen. En dan kon er vanzelf een geluid uit en dan kon je je eigen naam doen. Streepje is iets van 3 seconden en een stipje is 1 seconde.
2: Ja, zo klinkt het dan. De zendamateurs die hoopten nog wat nieuwe leden te werven. Want ja, ook daar slaat de vergrijzing toe. Het jongste lid is rond de 40.
0: Oh.
2: Dus deze jongen, 10 jaar, was wel enthousiast te maken, maar hij kan nog niet zeggen of hij gelijk wilde worden.
0: Misschien moeten ze een morsebericht eruit sturen als wervingscampagne.
2: Ja, en dan ga je sowieso denken, wat zijn die piepjes? Dus dan wil je het sowieso even serieus nemen natuurlijk.
0: Weet jij de internationale morsecode voor SOS?
2: Lang, kort, lang of zoiets is
0: het. Kort, kort, kort, lang, lang, lang, kort, kort, kort, lang, lang, lang, kort, kort, kort.
2: Het is al duidelijk, ik ga het niet overleven als ik in de problemen kom.
0: Sorry, Michel, helaas. Had je nog een weerbericht?
2: Ja, zeker. Zo goed als droog vandaag. Ja, ik ben even van mijn apropos, dat snap je wel. Zo goed als droog vandaag met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden.
5: I mean, can you imagine an extraterrestrial disc jockey? Like listening to radio waves from space?
6: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Lijnen staan open, met name digitale doorgeefluik voor jouw geluiden die je in je omgeving hebt gehoord en aan ons doorgeeft.

0: You can see me now.
1: Hi, guys.
2: Hey, you're on.
1: Hey.
2: Here are your Irish pals from the script. What's the weather like in Holland today? Is it pissing?
1: Well, to be quite honest, it's rather good. Veel plaatsen droog. Zon, de wolken wisselen elkaar af. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden tot 26 in het binnenland. Ik ben benieuwd of ze hier iets van mij hebben gekregen. Het Nederlandse weerbericht, maar het gaat om het idee, vrienden. De tent hier, orde verwend. Bij jou Radio 2 met de officiële nieuwe ochtendshow. Dalia Lippels en Roelof de Vries. Morgenochtend om 6 uur zijn ze er weer. En niet om 6:30 of zo. Dat is een beetje laf. Om 6 uur zijn ze er al. Alrighty, even kijken. Want er komen leuke dingen binnen voor ons onderdeel wat we altijd doen op zondagochtend.
3: Het rinkelde kinkel. Geluidenarchief.
1: Bijvoorbeeld dit geluid van Anneke is binnengekomen.
4: De geluiden van de wasmachine en wasdroger, want we gaan bijna op vakantie.
1: Oh ja, maar het is een hele goede wasmachine en wasdroger. Ik hoor geen lagers rammelen, dat hoor je wel eens bij.
5: Ik vind hem ook heel stil.
1: Stil, hè? Eigenlijk wel. Verhoudingsgewijs, ja. Want zij zitten waarschijnlijk met de telefoon bovenop even nog eens eraan. Ja, relatief stil.
5: Ja,
1: dat is een fluistermode. Ik had ook een wasmachine op een gegeven moment, een fluistermode. Maar die speelde dan, als die klaar was, een heel melodietje.
5: Oh ja.
1: Dat is een heel... ding, ding, ding,
5: ding, ding, ding. Van 30 seconden,
1: ja,
5: dat je denkt,
1: ja.
5: Ik weet het nu wel.
1: Ja. Ja. En Koen, hey, goedemorgen Koen. Die komt met dit geluid.
6: Het openmaken van een blikje drinken.
1: Ja, ik weet niet of het bier is, Koen, maar ik hoop het niet. Dat is een beetje vroeg misschien. En Margot, die stuurde ons deze.
7: Goedemorgen Jeroen.
1: Hey,
7: dit is het geluid van het openen van de achterklep van onze auto.
1: Hey, mooi, goed opgenomen ook. En echt moeite ingestoken. Het lijkt me wel een speelfilmfragment, hoor. Goed gedaan, Margot. Dankjewel. Blijf je geluid besturen. Laten we er straks nog een paar horen.

0: Ja, het zal je misschien niet interesseren, maar ik had gisteren lekker gegeten. Bami. Maar dan Surinaamse bami. Heel pittig gekruid. En de volgende ochtend kun je daar dan last van hebben. Het valt wel mee, maar af en toe denk ik... Yo, het was inderdaad wel pedis, zoals de Indische mensen zeggen. Maar waarom ook niet? Vrienden, goedemorgen, je hoorde. The Weeknd, Save Your Tears. En ik moet eventjes Barry Hay feliciteren. Die wordt 78 jaar vandaag. Dan kunnen we misschien straks nog wel even iets van de earring draaien... vanwege zijn verjaardag. Madonna, die wordt 68 jaar vandaag. De officiële celebrity verjaardagen. En... We zijn bezig met het rinkel-kinkel geluidenarchief. Inzendingen vliegen laag over. Ik ga eventjes naar een inzending die binnen is gekomen van Tara. Die stuurt ons dit.
1: Het openritsen en dichtritsen van mijn nieuwe schooltas.
0: Oh, dat is een belangrijke onderdeel van de komende periode, Tara.
2: Het gaat weer beginnen, hè?
0: Veel succes ermee. Je tas klinkt heel erg mooi. En Bas stuurt een geluid vanuit de auto.
3: Dit is een klinkerweg. En heel onregelmatig.
0: Ja, dat horen we heel duidelijk. Dankjewel, Bas. We doen er nog eentje in.
4: Het rinkelde kinkel. Geluidenarchief.
0: Elise, die heeft dit aan ons gestuurd.
5: De ganzen die overvliegen over onze camping.
0: De wie, wat zegt ze?
2: De ganzen.
0: Oh, de ganzen.
2: Het zijn er behoorlijk veel ook.
0: Ja, inderdaad. Dat is een hele... Dat lijkt mij een horrorfilm. The Attack of the Goose. The Wild Goose.
5: De ganzen die overvliegen over onze camping.
0: Geluidarchief gaat weer dicht. Dank allemaal voor het doorsturen.

En zo doen we dat op zondagochtend met de muziek van Radio 2. Gary Moore kwam daar volledig tot zijn recht in Still Got the Blues. Ik zit even te kijken naar de zonnetoestand op dit moment in de Lage Landen. Via mijn webcams, je weet, als je wat vaker luistert, we hebben hier altijd webcams gericht op verschillende plekken in Nederland. Om te kijken hoe de weerssituatie is, vinden we leuk. En ik vind het ook wel leuk als we soms autootjes zien rijden en de mensjes zien lopen. Want dan weten we, dat zijn potentiële luisteraars. Of zoals wij dat ook wel eens noemen, klantjes. En dat vind ik leuk om daarnaar te kijken. Nou, de weerssituatie is echt overal prachtig. Ik heb hier de Erasmusbrug in Rotterdam vol in de zon. En ik heb hier de achterkant van het Centraal Station tegen het IJ in Amsterdam. Daar is een hele mooie camera gericht op een heel spoorweg emplacement. En ook daar staat het zonnetje volop, dames en heren. Op dit moment 20 graden. Bovenop de Radio 2 Centmast. Het is bewolkt. En straks in Rinkel de Kinkel met dubbele tong. En we gaan weer even een ode brengen aan de man die BNN oprichtte, Bart de Graaf.

0: Nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, pof jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Daar zijn we weer!
8: Carpets White komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpets White.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Oké, als je het goed vindt, ga ik zo de Boss draaien. NPO Radio 2, het is 10 uur geworden. Michel Koenen, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Vlak over de Belgische grens in Duitsland worden inwoners van een aantal plaatsen gevraagd om hun woning te verlaten. Door de wind breidt de brand in het natuurgebied de Hoge Venen zich verder uit in de richting van Duitsland. En tot nu toe is er een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Vrijdag was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. En de bond wil dat er altijd wordt ingegrepen bij dit soort acties.
12: Wij vragen om duidelijkheid en grenzen, zodat ook de demonstrerende partij zich ervan bewust is dat als je met je tractor op de snelweg terechtkomt, het apparaat in beslag wordt genomen en er wordt procesverbaal tegen je opgemaakt. En dat betekent dat je minimaal 14 dagen niet de beschikking hebt over je tractor. Ja, het is oogsttijd, of die zit eraan te komen. Ik denk dat dat signaal superduidelijk is.
11: Het OM zei enkele dagen voor de boerenactie dat er niet zou worden ingegrepen. En dat noemt de ACP een grote fout. Premier Jette zei het ook al. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De beving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. En een opvallende overwinning gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlander Stefan Nillissen stuntte door goud te pakken op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. In de laatste ronde zat hij eigenlijk nog ingesloten in het midden van het deelnemersveld. Maar hij wist zich los te maken.
13: Ja, toen met 100 te gaan, toen zei ik let's go en we gaan. En ja, ik zag mezelf gewoon loskomen. Op een gegeven moment, ik dacht, vandaag hoef ik niet om te kijken, want nu mag ik al uitgaan. Ik keek op dat scherm en ik zag, ik ben los en ik gewoon gaan. En ik had hem. Oh, yes. Geweldig.
11: Ja, Nillissen, 23 jaar uit Groesbeek, deed 3 minuten, 35 seconden en 70 honderdste over die 1500 meter. Het weer nog, het is zo goed als droog vandaag met een mix van zon en wolken. 20 in het noorden tot 26 in het zuiden.
14: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

muzikant die het mooiste van 1 tot 4 kan tellen. 1, 2, 3, 4. Dat is een officiële Bruce Springsteen lyric die je heel veel hoort. Dat is aan live performances, Human Touch.

0: een fanclub met slechts 2 leden. Deze stichtelijke gedachte laat ik je eventjes gaan. Is zondag 16 augustus. Goedemorgen, alles oké? Ik kan meedoen met de show via het digitale doorgeeflaak. En mocht je op vakantie zijn, laat even weten waar je naar deze show luistert. Wat de locatie is waar je bent. Er gebeurt weer een hoop in de wereld. In Amerika was het dit weekend weer tijd voor World's Ugliest Dog Contest. Oftewel de lelijkste hondverkiezing. Jeannie Lou, zijn mopshond, die is er met winst vandoor gegaan. Ze kijkt een beetje scheel en haar tong die steekt constant volledig uit haar mond. Oh, schattig. Je denkt misschien, waarom zou je zo'n hond in huis nemen? Nou, omdat hij super cute is.
1: We know that they're so ugly, they're cute. So I think it just goes back to that phrase where they're so ugly, it turns adorable again. We love dogs and they're cute no matter what. You
0: ja,
1: know?
0: Zo gaat het toch. En dan kan je, ja, de hond kan nog zo lelijk zijn. Het kan eigenlijk zo lelijk zijn dat je schattig bent. Ja, dat is een uitspraak om te onthouden. Ik zou hem niet op je vriendin proberen, dames en heren. Ja, jij bent zo lelijk, je bent weer schattig. Ik zou dat even niet doen om een beetje de rust erin te houden op zondagochtend. En als je de afgelopen week op het strand hebt gelegen, dan heb je misschien wel die gasten zien lopen. Hele toffe vrijwilligers van de Beach Cleanup. Zij maakten de stranden langs de kust schoon. Veel werk, maar zij deden het gewoon. Je staat erbij en je kijkt ernaar. En bij de schoonmaak hebben ze in totaal 79.242 peuken gevonden. Zo hé. Het is natuurlijk heel goed dat ze zijn opgeruimd. Maar de organisatie is zich wel behoorlijk kapot gezokken. Het zijn er namelijk ruim 25.000 meer dan vorig jaar. En ze vinden het trouwens niet alleen maar peuken.
2: Ik vind echt van alles. Dus van bestek, drinkverpakkingen. Ja, we hebben ook ooit zelfs toiletbrillen of kunstgebitten gevonden. Nou, dit jaar niet. Maar we zagen nu bijvoorbeeld wel een eclipsbril liggen. Dus ja, dat vind je dan ook wel. Ja,
0: dat kan ik me nog voorstellen. Dat is pas achter de rug, dus die liggen er nog wel. Maar zeg maar, de algemene boodschap is... laat niet zoveel rotzooi achter op het strand. Het is zo zonde voor de natuur. En ook die 79.242 peuken... Moet je ook even bij stilstaan. Die zijn dus ook allemaal opgerookt door mensen. Nee, ja, ik weet het niet hoor. Jongen. Misschien een goede hint om even te stoppen. Zeg, we doen het hier wel met z'n allen. Samen met elkaar, hè?
3: Met elkaar hebben we een web gecreëerd.
0: Gecreëerd.
3: Van feest, liefde, ontspanning.

0: Oh, prachtig, mooi. Bezongen door deze wereldstem Paul Young. De Brit die altijd mooie samenwerkingen wist te maken met bassist Pino Palladino. Dat was ook de bas die je hoorde op deze plaat, Every Time You Go Away. Dat is zo'n aparte sound. En die twee die werkten altijd heel goed samen. Pino dus op de bas en Paul op de stem. Een hartelijke goedemorgen. Dit is Rinkel de Kinkel op de zender waar we een nieuwe ochtendshow hebben. Ik weet niet of je al geluisterd hebt. Daniel Lippons en Roelof de Vries. Elke werkdag zijn zij er 's ochtends vroeg met een spiksplinternieuwe ochtendshow. Maar toch ook wel weer op de een of andere manier vertrouwd. Ik weet niet hoe ze dat doen, maar ik moet toch eens even opzoeken in het handboek voor DJ's. Even kijken wat daar bestaat. Vertrouwd overkomen terwijl je toch nieuw op een punt in de programmering zit. I don't know, het is echt goed.
1: TV history as it has never been written anywhere.
2: En dan gaan wij even die Emmy mee halen.
3: De volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
4: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
1: Rinkel de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Ieder weekend doen we een ode aan de man die Omroep BNN oprichtte, Bart de Graaf. Hij maakte de zondagavond van BNN en hij maakte daar een heel eigen versie van allerlei al bestaande tv-formats die dus op dat moment al te zien waren. En dat tilde hij dan naar een nieuw niveau. Zo maakte hij ook een zeer gevaarlijke versie van Ter Land, Ter Zee en In de Lucht. Hij bedacht bijvoorbeeld het onderdeel Met Je Bed van de Flat.
5: En het gaat dus zometeen om die snelle tijd. Hè? Wie het eerste bij die bel is, heel veel succes in Met Je Bed van de Flat. Nou, tot zover deze aflevering van Ter Land, Ter Zee en In de Lucht. Volgende maand staan we in Staphorst met Sla Je Oma in een Coma.
0: Dat is echt ongelooflijk. Dat was de Gouden TV, lieve mensen. Mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart de Graaf fragment, 0800-1122 of digitale doorgeefluik, de NPO luisterapp Bart de Graaf. Of zoals sommigen hem ook noemden, de Joker.

0: ja, meters hoge, ouderwetse, volledig betrouwbare zendmasten. Is dit Your Pal. Radio 2, we hebben de vijfde regionale hittegolf achter de rug deze week. En dus zochten we massaal de verkoeling op in de openlucht zwembaden, dames en heren.
1: Ik vind het heerlijk. Ja, lekker even verkoeling.
0: Ja, inmiddels lijkt de wekenlange droogte over te zijn. En kunnen we wat regen verwachten de komende dagen. En dat is toch stiekem wel een klein beetje lekker. Gisteren ook een paar buitjes. Ja, dan ging het ineens heel hard regenen en dan was het weer heel snel afgelopen. Maar ja, elke druppel is er één. Het groen stond te juichen en te dansen op de tafels. Haha, water, lekker. Hé, we gaan even een spel doen, een spelletje spelen. Je hoort twee woorden dwars door elkaar heen. Als je ze weet ontcijferen, nou, je kent het, hè, we noemen dat.
2: Met dubbele tong.
3: Met de brullen.
2: Dubbele tong.
0: Meteen bellen met 0800-1122. Komt direct bij ons in de uitzending. Maak kans op de officiële Rinkel de Kinkel Eye Catcher. Beide woorden. Goed luisteren, hier zijn ze.
4: Droogte.
0: Hoppa, dompa, pipmop. Yo, badema. Gelukkig is het stereo. Dat maakt het een stukje makkelijker. Ik laat hem nog even één keer horen.
4: Droogte.
0: Zo, het zijn twee woorden die te maken hebben met dingen die we al eerder in deze uitzending gezegd hebben. 0800-1122. En je komt direct bij ons in de uitzending. Goedemorgen, met wie spreek ik?
5: Je spreekt met Letty Gallé.
0: Hey, Gallé.
5: Letty Gallé.
0: Oh ja, je bent een beetje slechte car kid, heb je. Maar we gaan gewoon even aan je vragen. Welke twee woorden hoorde je daar?
5: Regen en droogte.
0: Ook nog eens, hoppa, yo. Regen en droogte, dat was inderdaad de goede oplossing. En wat was je aan het doen op dit moment? Nee.
5: Ik versta je niet, wat zei je?
0: Zeg maar. Wat je aan het doen was op dit moment, behalve luisteren naar de radio.
5: Oh, wij zitten in de auto, we zijn op weg, we wonen in Arts, dus we zijn op weg naar Glimmen.
0: Oh.
5: En daar maken wij een wandeling van Glimmen naar Haren.
0: Oh.
5: En in Haren wacht bij ons koffie en appeltaart.
0: Oh, is dat Haren bij Groningen daar?
5: Ja,
0: ja.
5: Bij Groningen.
0: Ah, ja. Prachtig mooie plaats. Heel vaak oud en nieuw gevierd daar.
5: Ja, oh, dus, wat leuk.
0: Ja, dat is gezellig.
5: Gingen we, studentenstad.
0: Gingen ze nog, doen ze nog steeds slepen? Dat noemden ze volgens mij zo.
5: Ja, met oud en nieuw, ja zeker. Ja, ja. Zeker.
0: Wat is dat ook weer? Kun je dat even uitleggen aan onze luisteraars? Slepen.
5: Nou, met oud en nieuw dan moet je zorgen dat alles wat buiten staat, wat los staat, binnen staat.
0: Ja.
5: Want alles wat los staat, wordt bij je huis weggesleept.
0: Ja, precies.
5: En bij andere mensen neergezet. En vervolgens heb jij je tuin volstaan met troep van een ander.
0: Ja, dat is echt super grappig. Ik heb er ook enthousiast aan meegedaan. Je krijgt van ons een leuk cadeautje. Als je de tekst kent, mag je meegellen. Je krijgt de Rinkel de Kinkel.
5: Wat krijgen we ook weer, Jan? De Rinkel de Kinkel.
0: Eye catcher. Eye catcher.

0: probeer te lachen, maar ik word nog altijd een beetje emo van Mike Scott en zijn vrienden, de Water Boys. Wat kunnen die gasten op een ongelofelijke manier die ene snaar in je hele zijn raken? Dat je nog altijd weer denkt, jeetje mina, wat een urgentie. Ik moet even luisteren naar deze belangrijke plaat. En hoewel, in alle eerlijkheid, ik hem natuurlijk 100.000 keer al gedraaid heb, The Hole of the Moon, komt hij toch altijd weer lekker binnen. Vooral deze lange albumversie. En je mag meedoen met de show. Ja, dat is een beetje interactiviteit. Vinden we leuk natuurlijk. Ja, bericht kun je sturen via digitale doorgeefluik. We noemen dat ook wel het NPO-luisterapp gebeuren. Dankjewel Johan voor je bericht. Johan luistert vanuit Oostenrijk samen met zijn zoon. Ah, mooie vader-zoon beleving. Quality time. En Janet is in Polen, lekker onderweg met de camper. En Han, die is zijn weekend heel anders aan het invullen. Moet even checken met hem.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Han. Goedemorgen. Radio 2. Vertel eens, wat ben je allemaal aan het doen?
1: Nou, ik sta sinds vanmorgen half acht hier in de rij om een broodje te gaan kopen.
0: Oh ja. Is het, vertel eens, moet je even uitleggen. Hoezo, wat gebeurt daar?
1: Nou, in Beekendonk is op het moment een foodtruck is een wereldrecordpoging aan het doen broodjes verkopen.
0: Ah.
1: Dus die is 72 uur lang voor het goede doel. Probeert hij zoveel mogelijk broodjes in de man te brengen.
0: En wie doet dat? Wie staat daar?
1: Michael's Broodjes heet dat.
0: Oh, hij heeft zelf een broodjestruck of zo?
1: Ja. Zo'n foodtruck omgebouwd tot broodjeszaak. En dat gaan we nu te wachten.
0: Kun je omschrijven, ziet hij er nog een beetje fit uit? Of staat hij al op instorten?
1: Nou, hij heeft wel een beetje walletjes onder zijn ogen. Maar.
0: Ja, en al die tijd heb jij nog niks gegeten?
1: Nee, klopt.
0: Nee,
1: ik zit er steeds te wachten. Dus ik hoop mijn lunchtijd toch wel dat we een broodje hebben. Ja,
0: dat hoop ik wel voor je.
1: Ja.
0: Hey, Han, veel succes daar. En wens Michael ook veel succes.
1: Gaan we doen. Hey, dankjewel.
2: NPO.
3: NPO Radio 2.

De soundtrack van je leven. Dit is Radio 2. Goedemorgen, het beautiful South, dat het raar kan lopen met tracks, met liedjes. Is een feit, gek genoeg. De plaat die ik nu ga draaien is in het thuisland Engeland eigenlijk niet echt een hele grote hit geweest. Wel is hij heel veel gedraaid op de radio. Bij ons ook. En bij ons is het wel succesvol geworden voor Stephen the Tears. Dit is Driver's Seat. Hit that drum, come on.

0: En het mooie is, de plaat gaat eigenlijk helemaal niet over autorijden. Maar is een metafoor voor het einde van een relatie en de ja, gefragmenteerde, conflicterende emoties die een persoon voelt op zo'n moment.
1: Ja, die gasten zijn altijd wel creatief bezig met die muziek, vind je niet?
2: Een heerlijke manier om de zondag te beginnen.
0: Oh ja! Hey, goedemorgen. Lekker bezig met Rinkel, de Kinkelshow. En dit is Post Malone.

Vrienden, straks in de show de officiële IRI Top 10 quiz. En Will.i.am komt met een opvallend plan voor de muziekindustrie. Meer hoor je straks.

0: voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dit is NPO Radio 2, nu met het NOS Journaal. Michel Koenen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds uit. De hoop is dat met hulp uit het buitenland het vuur onder controle is te krijgen. Inmiddels is er al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. En er worden ook Nederlandse Chinook-helikopters ingezet van Defensie. Die waren ook al druk met het blussen van bosbranden in Spanje. Op sociale media in Marokko gaan opnieuw oproepen rondom dit weekend naar de grens van de Spaanse exclave Ceuta te trekken. Vanochtend stonden er tot zo'n 150 mensen aan de grens. Daar worden ze tegengehouden door de Marokkaanse autoriteiten. In Ceuta zelf wordt alles op de voet gevolgd, zegt deze verslaggever van de VRT.
8: Sociale media worden heel strikt gemonitord en de grensposten aan beide kanten van de grens, dus zowel in Spanje als in Marokko, daar is de bewaking fors opgevoerd. De Spaanse marine is ook zichtbaar aanwezig, niet alleen in de haven van Ceuta, maar ook hier vlak voor de kust.
7: Gisteren verjaagde het Marokkaanse leger ook al honderden mensen. Met de droogte en het verbod om slootwater te gebruiken hebben veel kwekers van planten het moeilijk. Maar niet allemaal. Zo gebruikt deze cactuskweker uit Aalsmeer het water dat de miljoenen cactussen niet opnemen gewoon opnieuw.
9: Het water komt omhoog en de planten hebben de tijd om dat rustig op te nemen. Het overtollige water loopt daarna weg. En gaan we terug naar een opslagtank. Dus wij noemen het een vuilwateropslagtank. En dan wordt het weer voor een tweede keer of een derde keer of... Het water wordt hier eigenlijk altijd hergebruikt.
7: En het scheelt natuurlijk dat cactussen niet al te veel water nodig hebben. Ook enkele andere kwekers in de regio Aalsmeer die hebben inmiddels zo'n ondergrondse wateropslag. En de Amerikaanse komiek Nate Bargatze die heeft een record te pakken. Hij verkocht de meeste tickets voor een stand-up comedy tour. Voor zijn Big Dump Ice Tour zijn inmiddels ruim 2 miljoen kaarten verkocht. En daarmee heeft hij een plekje in het Guinness World Book of Records veroverd. Het oude record dat stond op naam van deze man.
10: Silence! I kill you!
7: Kent u hem nog? Buikspreker en comiek Jeff Dunham was het.
11: Ja.
7: Met zijn tour, met onder meer dus Ahmed the Terrorist, verkocht hij bijna 1,98 miljoen tickets.
11: Ja, geweldig. We gaan straks even een stukje laten horen van deze Nate. Want die is eigenlijk vrij onbekend.
7: Super bekend in Nederland inderdaad. Want wij moesten ook even wel opzoeken. Maar ik ben heel benieuwd wat je gaat laten horen.
11: Ja, we hebben een mooi fragment uitgekozen van Jordan straks in Rinkel de Kinkel. Maar eerst het weerbericht nog even.
7: Een mix van zon en wolken vandaag en zo goed als droog. Het wordt 20 tot 26 graden.
12: Ster. Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op tergazom.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Neem Tergazom op in je testament. Kijk op tergazom.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Voor mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Twijfel altijd. Altijd die twijfel. Die twijfel. De rode of de blauwe.
10: You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
9: Yes, okay.
10: You take the red pill. Mm-hmm. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
11: Rinkel de Kinkel.
12: Hoi. En Farah.
9: Hey, goedemorgen.
13: Zomer op je radio.
9: Vrienden, Will.i.am heeft een opvallend nieuw plan voor de muziekindustrie aangaande AI. Zo dadelijk hoor je er alles over.
14: Ah, ja?

Ja, die gasten van Elbo die zitten graag in hun eigen pub. Hebben ze gemaakt van een oud metrostation en de toilettengroep. Het zit onder de grond, maar het is wel heel gezellig. Daar zitten ze graag. Ze zitten een beetje te zwijmelen, een beetje te suipen en een beetje liedjes te schrijven. Je hoorde

0: En ja, het stond wel mooi. Honderden fans hebben gisteren afscheid genomen van Bonnie Tyler. Ah ja, dat was heel bijzonder. Een lange stoet verzamelde zich voor haar huis in Wales. En dat maakt veel los hoor, bij de fans.
1: I grew up with the music of Bonnie Tyler. I've always heard her songs throughout my life. It's just my way of coming here to pay my respects, because I think she was a very unique artist and she had a unique voice.
0: Morgen is de uitvaart. Die is live te volgen op haar website. Voor de fans is dat. Mooi om dan even te kijken en even een bloemetje naast de monitor te zetten. Voor het gevoel. Ja, en ik maak me ook zorgen over Dolly Parton, hoor. Qua gezondheid en, nou ja, et cetera. Blijft een probleem. Dit weekend zou ze dus in haar Dollywood zou ze een attractie openen. Dat was een nieuwe attractie. Maar toen zei de dokter, sorry, Dolly, je moet thuis blijven. Het gaat niet heel goed met haar. Ze heeft last van uitdroging en duizeligheid. Dat vertelde ze in een videoboodschap waar je ook hoort wat haar toestand is. Luister goed naar de stem.
2: But I've had a few little health issues. And sometimes I get a little dizzy. And so my national doctor is saying, you ain't traveling this week. So I guess if your doctor tells you, you ain't traveling this week, you ain't traveling this week.
0: Ja, nou, zo is het wel natuurlijk. Je moet altijd luisteren naar je geneesheer, je dokter. Maar ze klinkt wel een beetje gammel, niet zo raar. Ze heeft al langer last van infecties, nierstenen en duizeligheid. En uiteraard wensen wij haar heel veel geluk. Ja, ik vind het echt fantastisch dat je luistert. En we doen het samen, hè?
3: Met elkaar hebben we een web gecreëerd van feest, liefde, ontspanning.
0: Ontspanning, alles hebben we hier.

dat ook. Dat je op een gegeven moment bij bepaalde liedjes denkt... oh ja, oh, oh, dat was de jaren 80. Wat ik dan de laatste tijd echt heb is... ik zoek dan een film op uit de jaren 80. Nou, deze plaat, Saint Elmo's Fire... is natuurlijk gekoppeld aan de gelijknamige film. En ik heb die film heb ik een tijdje geleden weer zitten kijken. Ja, dat is toch wel... jongen, jongen, jongen. Met al die gasten die je nu kent met hun oude koppen. Toen nog heel jong, net aan hun carrière beginnend. Demi Moore zie je dan. En weet ik veel. Oh, dan mis ik het wel hoor, de jaren 80. Oh, ik begin nu echt een beetje een oude lul te worden. Dat weet ik ook wel, maar... ik spreek het maar gewoon even uit. En daar met veel genoegen gedraaid.

0: planeet.
1: Goed gezelschap met Radio 2, zondag 16 augustus. Over een week is het hele Formule 1 circus in Zandvoort. Yeah, baby. Vandaag begint het feest daar al. Over een klein uur start namelijk in het centrum van de badplaats de zeepkistenrace. John Lemmens is een echte Zandvoorter. Voor hem is dit het grootste feest van het jaar.
2: De deelnemer zelf die komt van een grote container af en moet de Oranjestraat af zo snel mogelijk. En onderaan begint het spannend te worden, want moet hij een hele scherpe bocht naar links maken en dan is hij pas bij de finish.
1: Omdat John zelf al redelijk op leeftijd is, moet hij het stuur van zijn zeepkist overdragen aan de jongere generatie.
2: Ik had liever zelf gereden, maar mijn kinderen vonden het toch beter dat er wat jongeren instapten. Dus ik ben maar de manager geworden, de coach.
1: Ja. Op een gegeven moment moet je gewoon toch accepteren dat je wat ouder bent. En je hoort het net bij Michel in het NOS-journaal. Nate Bargatze. Ik gok een beetje hoe je het uitspraakt. Dat is die Amerikaanse komiek die breekt op dit moment alle wereldrecords. Hij heeft de meeste tickets ooit verkocht vooruit voor een stand-up comedy tournee. Er zijn er nu op dit moment ruim 2 miljoen verkocht. En ik zat te denken, wie is die gast die Nate Bargatze? Wat is dat voor gozer? Ik heb nog nooit iets van hem gehoord. Ik heb even een stukje uit een van zijn shows gehaald voor je. Voor iedereen herkenbaar, denk ik. Hij heeft het namelijk over ouder worden.
3: I miss being young. Your 20s are great. Your friends call you. They're like, do you want to go? You're like, I'll go. You don't even know where you're going. You're like, I'll move, dude. I'll set my apartment on fire. What do you want to do? Your 30s come, and you're like, where are we going? How late are they open? Is it loud? I am going to drive separate.
1: Ja, dat is komisch. Goede manier van dingen brengen, dus ik begrijp het wel. Ja. Oké, Nate Bargatze dus, met zijn 2 miljoen verkochte tickets. En dan kunnen de Pumas nog een puntje aanzuigen. Maar ze hebben wel met z'n allen hele mooie tracks gemaakt.

0: Carly Rae Jepsen, hoorde je daar. Ja, dat is toch lekker. Op zondagochtend wakker worden met zo'n gezellige deun. Het is 16 augustus. Dat is de dag vandaag, 64 jaar geleden, dat de Beatles besloten om drummer Pete Best te vervangen door Ringo Starr, waar ze waarschijnlijk ook wel goed aan deden, want Pete was niet heel best. Wat zou ik zeggen, Pete Best. Ringo was wel een betere drummer, maar ik kan me voorstellen dat Pete in de jaren daarna wel eens op zijn hoofd gekrapt heeft van, hey, wat ben ik toch allemaal misgelopen? Zeg, we gaan de Irie Top 10. Ja, we gaan die doen. Leuk. Oh, de Irie Top 10 quiz. De hele quiz gaan we doen. Het hele land viel over Fred heen. Hij is een van de deelnemers in B&B Vol Liefde. Als hij Ellen op bezoek krijgt, blijkbaar weer dat hij echt wel een botte lul is. Hij herkent haar niet en doet ook heel afstandelijk. En na een kort gesprekje met haar zegt hij dit.
1: Ellen is een oma en ze gedraagt zich als een oma. Hij heeft ook de hele tijd over kleinkinderen. Maar fysiek is het een oma. Ze is echt al oma aan het spelen en aan het doen.
0: Hij lijkt erop dat hij niet echt manieren heeft meegekregen. En met zo'n hoofd zou je denken, je moet je toch wel enigszins nederig opstellen. Wil je nog wat voor elkaar krijgen bij de dames, maar oké. Okay. Hij zegt, je kan natuurlijk een te gek brilletje winnen. Dus de vraag heeft er ook mee te maken. Want deze week was de zonsverduistering. Heel het land droeg een eclipsbril. Tenminste, als je er eentje kon scoren. Want ze waren op veel plekken uitverkocht. De zon was voor 90% bedekt in ons land. En dat is vrij uniek. En daar gaat de vraag ook over. De quizvraag die ik je wil stellen. En 0800-1122 is het telefoon waar je direct kunt bellen. Kom je hup in de uitzending. De quizvraag is, in welk jaar is er in Nederland pas weer een zonsverduistering die net zo groot is als die we hebben meegemaakt, of zelfs groter? In welk jaar gaat dat plaatsvinden? We zijn weer een kleine IQ-test op de luistervrienden van de Rinkel de Kinkel Show. In welk jaar is er in Nederland pas weer een zonsverduistering die net zo groot is, of zelfs groter dan degene die wij hebben meegemaakt? 0800-1122 is het telefoonnummer. Schuif staat open. Als je belt, kom je direct in de uitzending. En ik zeg goedemorgen.
2: Goedemorgen. Met Leo.
0: Met wie, sorry?
2: Met Leo.
0: Leo, hi. Ja, hi. Ik versta het. Oh. Dus dat is heel bijzonder. Leo, wat is het antwoord erop?
2: 2080, dacht ik.
0: Hi. Nee, Wil, dat is niet. Leo, dat is niet goed. Sorry.
2: Jammer, helaas.
0: Hey, rij rustig en voorzichtig verder. Gaan wij nog een andere eventjes in de show halen. Goedemorgen, met wie?
3: Met Ellie.
0: Tandy?
3: Nee, met Ellie.
0: Oh, Ellie, ja. Ja, op mijn leeftijd hoor je het allemaal niet zo goed meer. Ellie.
3: Nee, daar heb ik ook last van.
0: Hoe oud ben jij, Ellie?
3: 66.
0: Oh, mooie leeftijd. Super jong. Wat is het goede antwoord? In welk jaar is in Nederland pas weer een zonsverduistering?
3: 2081.
0: Kom maar. Ja. Wow. Ongelooflijk goed. Heb je het stiekem even snel opgezocht of wist je het gewoon uit je hoofd?
3: Nee, ik heb van de week opgezocht van de eclipse.
0: Ja.
3: Wanneer die was. En daar stond het ook bij.
0: Ah,
3: en toen zei ik ook op de tv.
0: Ja. Ja, goed hoor.
3: In het nieuws.
0: In het nieuws, 3 september is de verwachting dat het gaat gebeuren, 2081. Ja, Ellie, wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt vanaf het moment dat je vanmorgen wakker wordt en wij nu met elkaar spreken? Belangrijkste?
3: In de tuin gewerkt.
0: Oh ja. En wat heb je in de tuin gedaan?
3: Ik heb houtsnippers opgeruimd en deels alweer van die matten ingelekt.
0: Matten?
3: Om daar dan kiezels in te doen. Dan.
0: Oh ja.
3: Is die onderhoudvrij.
0: Ja, dan komt er geen onkruid doorheen. En dat soort dingen.
3: Ja.
0: Ja, hartstikke goed. En je krijgt een ontzettend leuk cadeau, vind ik zelf altijd. Jij krijgt van ons de officiële Rinkel de Kinkel.
3: I catch
0: you. Oh, Ellie, je zit er goed in. En ik wens je een fijne dag. Succes met de tuin.
3: Jullie ook.
0: Heel fijn. Heel fijn. Het wordt nog fijner op de radio met Keith Urban.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Het bloed komt uit de speakers als je Patti Smith hoorde. Uitgestraald voor iedereen.
1: Van Parijs tot Milaan, tot Amsterdam.
0: Vanuit heel Billydorp, het centrum van de belangstelling, gaan we straks een man horen op Will.i.am. De bekende muzikant van de Black Eyed Peas, weet je wel. Die heeft een heel interessant plan. Het gaat over AI-muziek, waar we allemaal mee te maken hebben. Wat we soms een beetje suf vinden. Ik zou gewoon lekker hier houden.
2: Dansen, bewegen. Het wordt dus echt een feestje.
0: Een feestje wordt het, ja.
1: Our clock is still going strong.
3: NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Martin Garrix, U2. Ook tegen jullie zeggen wij. Good morning. Welkom in onze show met z'n allen. Good morning. Fireflies. Ach, we halen overal inspiratie van. Dat is mooi ook. Je moet ook een beetje in de muziek. Je moet altijd een beetje verder kijken dan je neus lang is. En dat doet Martin. En Udos, zoals in Spanje zeggen. YouTube. En je hebt ongetwijfeld meegekregen dat Dave Roelvink gaat trouwen met Marijn Kuipers. Super romantisch. Aanzoek was het in de sneeuw. In een nieuwe aflevering van De Roelvinkjes blijkt dat vader Dries helemaal geen romanticus was. Dat vertelt Lucien, zijn ex-vrouw.
1: Nou, mijn was het meest onromantische aanzoek wat je je maar kan voorstellen. Ik geloof dat ik thuis kwam met een tas van de supermarkt met boodschappen. Die zette ik neer en toen zei hij, we gaan trouwen.
2: Oh. Het was een mededeling.
3: Ja, top hè.
0: Ja. Zelfs denkt Dries er anders over trouwens.
2: Ik ben de romanticus en dat geef je dan door.
3: Dat denk ik ook, ja.
2: Aan je zoons.
0: Ja, natuurlijk. Heel erg leuk. Ja, laatste maanden gaat het veel over AI-muziek. Misschien denk je bij AI wel, dit wordt niks. Maar het tegenovergestelde is waar, want het is al iets. En we hebben er erg veel last van. Spotify gaat bijvoorbeeld een label aan AI-muziek geven, waardoor het voor ons duidelijk wordt dat het niet door mensen is gemaakt. Ook Will.i.am van de Black Eyed Peas, die houdt zich daarmee bezig. Hij heeft wel een interessante theorie, wel een interessant idee. Hij duikt meer in het technische gedeelte, want tot nu toe heeft AI-muziekbestand dezelfde naam als menselijke muziek. Je kan het wel, je kent het misschien wel. Dan heeft zo'n bestand heeft dan aan het einde MP3 of WAV, W-A-V bijvoorbeeld. En hij vindt dat er op een bepaalde manier onderscheid moet komen en weet ook al hoe dat zou moeten gaan heten.
4: And that file, I call it the POL, the Proof of Life file.
0: De POL, de Proof of Life file. Dus in plaats van de MP3 komt daar dan POL te staan. Grote vraag blijft hoe je dan Proof of Life krijgt. En daar heeft Will ook al over nagedacht.
4: Drummers are gonna drum with the freaking watch. And they're gonna have biometrics. It's connected to the location and time and perspiration. You need something that differentiates it from the other stuff.
0: Ah, een slim idee van Will.i.am, want hij zegt, een drummer die drumt, het kan zijn dat hij een smartwatch om heeft, en die kan dan vaststellen dat daar een menselijke beweging gemaakt wordt, en dus kan het een POL-bestand worden. Geldt ook voor gitaristen bijvoorbeeld en andere mensen die iets actief doen. Op de een of andere manier kun je dan vaststellen dat het echt door mensen gemaakt is. En dan zouden die files dat predicaat POL moeten krijgen. En dat is eigenlijk, vind ik wel, een heel grappig idee van Will.i.am om dit probleem aan te kaarten. Weet je wat ook altijd helpt? Waardoor je zeker weet dat het real-life musicians zijn. Het is gewoon live optreden, waar je bij staat en waar je voor juicht en dan gewoon gezellig daar een beetje op de drum slaat. De gitaren en zo. 1, 2, 1, 2. Yes, ladies and people. John Mayer is here waiting on the world to change.

0: kisten, vrienden. Dat is altijd fijn. Hey. Weet je wie er ook is? Zo dadelijk Evelien de Bruin is er.
1: Hoera!
0: Yes, baby! Straks op deze zender Radio 2. En Prikkel de Kikkel is er volgende week weer. Laatste is voor het

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Een bijzonder goedemiddag. Het is bijna 12 uur. Je gaat luisteren naar het NOS Journaal als Michel Koenen er helemaal klaar voor is. En dat is nu. Goedemiddag.
3: Zeker. Goedemiddag, Evelien. Een festival in Wormer in de kop van Noord-Holland is gisteravond uit de hand gelopen. Dat gebeurde nadat een grote groep mensen niet meer na een bepaalde tijd naar binnen mocht. Agenten die schoten de beveiliging te hulp en bij de ongeregeldheden raakte één persoon gewond. Er is niemand opgepakt voor de mishandeling. En de laatste act van het festival in Wormer zou zijn afgelast vanwege de onrust. Bij de natuurbrand in het Belgische natuurpark Hoge Venen is al 3000 hectare verwoest. Het is de grootste natuurbrand ooit in België. En blussen valt niet mee, want de wind blijft maar uit verschillende richtingen komen en ook woedt de brand ondergronds in de veen. En twee Nederlandse Chinook-helikopters die gaan helpen om met grote hoeveelheden water vanuit de lucht te blussen. En ook is er veel rook en die is in de wijde omtrek te ruiken. Ook deze man in zijn camper die heeft er last van.
4: En ja, er juist is de eigenaar dan zelf komen inspecteren hier op het terrein. Dat er niemand niet met barbecues of zo bezig was. Hij zei dan ook dat die brandgeur kwam van de Hoge Venen. Dan gaan wij ons klaarmaken om te vertrekken, want dat is, allee, dat is niet leuk dit, hè.
3: En om te zorgen dat helikopters water kunnen halen uit een groot meer, mogen daar voorlopig geen bootjes varen. Bij een uitslaande brand in een flat in Oosterhout in Brabant zijn afgelopen nacht twee mensen gewond geraakt. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd de hele flat ontruimd. En bewoners die werden door de brandweer in ambulances opgevangen.
5: En toen ben ik even buiten gaan kijken en toen heb ik daar geroepen, brand, brand, brand.
6: En dan haalt ze over kop, hè? Je kon maar net iets aandoen en wegwezen.
5: Dus de vierde etage is volledig uitgebrand. En de rest van de woningen zijn ook allemaal goed en waterschade.
3: Zo'n 100 bewoners die moesten tijdelijk hun appartement uit. En een klein dorp in Polen heeft Rio de Janeiro verslagen. Met wat dan, zul je denken? Nou, ze hebben daar een groter beeld dan het bekende Christus de Verlosser beeld in de Braziliaanse stad.
2: Size does matter.
3: It does matter indeed. In Polen staat nu de heilige maagd Maria van, pak even de centimeter erbij, 55,6 meter hoog. Nou, dat is toch een slordige 20 meter hoger dan dat Christusbeeld in Rio. Een miljonairskoppel betaalde voor het gigantische Mariabeeld. Hoeveel, dat willen ze niet zeggen. En het is een uiting van hun dankbaarheid naar God, zeggen ze. Het weer dan nog. Zon en wolken vandaag. Het is 22 graden in het westen tot lokaal 26 in het zuidoosten.
2: Dankjewel, Michel. Tot later.
3: Yes, tot zo.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Evelien.

Ik denk toch dat het een klassieker in wording is, hoor. Deze. Toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik, een beetje saai, maar hij groeit en hij groeit. Harry Styles was dat met American Girls. En hij heeft inmiddels ook een Guinness World Record op zijn naam staan voor de langste reeks concerten in het Wembley Stadium. Coldplay die had er in 2025 10 op rij. Harry heeft 12 uitverkochte shows daar gehad. En daarvoor hoorde je de Rolling Stones met Mixed Emotions. Evelien. En dat blijkt dus ook een geurtje te zijn, Mixed Emotions. En wil je natuurlijk weten hoe het ruikt, ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Dus dat hebben we even uitgezocht. Troostende tonen van Maté en de scherpe zoetheid van Cassis worden omgeven door berkhouten basis. Er is meer. Mixed Emotions verrast met de geruststellende geur van zwarte thee dat als het ware verstoord wordt door het bloemige viooltjesblad. Doet mij een beetje denken aan mijn oma. Hartelijk zondag en de scherpe zoetheid van Cassis worden omgeven door berkhouten basis. Er is meer. Mixed Emotions verrast met de geruststellende geur van zwarte thee dat als het ware verstoord wordt door het bloemige viooltjesblad. Doet mij een beetje denken aan mijn oma. Hartelijk zondag. Vandaag is het 16 augustus.

0: oceaan overstak. Ze deden er 5 dagen over. En in 2008 loopt Usain Bolt een wereldrecord op de 100 meter. En in 2009 loopt Usain Bolt een wereldrecord op de 100 meter. Dit klinkt een beetje verwarrend, maar het is wel echt zo. Want precies een jaar na zijn verpletterende race in 2008... deed hij er dus nog een schepje bovenop.
1: Er gaat een lichte golf van opwinding door dit Olympiastadion. Ja, en Bolt heeft een aardige start. En iedereen gaat staan. Iedereen gaat staan. En iedereen is benieuwd wat voor een tijd er hier op de klok komt. Bolt, glorieus, in 9:58. Dit is onvoorstelbaar.
0: Ik krijg hier gewoon nog steeds kippenvel van. Ja, en die 9 seconden en 58 honderdste, die staat nog steeds die tijd. Net als het publiek destijds. En wat ook nog wel aardig is, is dat de coach van Usain Bolt eigenlijk heeft gezegd dat hij in 2008 best wel harder had kunnen rennen als hij niet zo laks over de finish was gekomen. In 2009 ging dat dus een stukje beter. Ja, en dan komen we weer bij de wijsheden van het leven. En Alanis Morissette. Usain Bolt, ook voor jou geldt. You live, you learn.

Make Love Room 5. En ja, hij wordt ook genoemd Oliver Cheatham. Namelijk de man die het origineel heeft gemaakt. In 1983. Klinkt ook wel heel lekker, hè? Maar de versie die ik nu draaide, ja, die werd gebruikt bij een reclame voor deodorant. En daardoor is het eigenlijk in de oneindigheid gekomen, deze song. Lekker, hè? Ja. Get Down Saturday Night heet hij. En dat was gisteravond en daarom ga ik hem niet helemaal draaien. Ik heb een ander liedje voor je meegenomen. En dat is wel geinig. Ik heb veel in de auto gezeten de afgelopen tijd. Dus allemaal lijstjes draaien. En toen had ik even de lijst van The Bear opgezet. Mijn lievelingsserie. En toen kwam deze voorbij. En toen dacht ik, nou echt, alles valt nu samen. Want het is ook nog een oude topsong. Eddie Vedder is dit.

Je hoort het verleden galmen. Het galmen van Pompeii. Bastil hoorde je op NPO Radio 2. Ja, toch even wat positiefs. We hebben veel commentaar op AI, maar er zijn ook wel hele bijzondere berichten. Want kunstmatige intelligentie wordt tegenwoordig gebruikt om de eeuwenoude papyrusrollen uit Pompeii te lezen, die tijdens de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 zijn verbrand en verkoold. En hoe werkt dat nou? Nou, die rollen die zijn nog steeds opgerold. En als je die uit wil rollen, ja, dan is het boef helemaal weg. Dan vervalt het in stof. En dan zijn er speciale röntgenscans en computeralgoritmen die daar doorheen kunnen kijken en daardoor de letters kunnen lezen die er geschreven zijn. En daardoor kunnen wij weer meer te weten komen over Griekse filosofie en allerlei andere mooie gedachtes die er in die tijd al op papier werd gezet. Papyrus. Je luistert naar NPO Radio 2. Het is jouw zondagmiddag. Bijna 12:30. En ik heb zo'n mooi liedje voor je meegenomen. Curtis Mayfield.

0: ik nou een vlindertje om je hoofd vliegen?
1: Zo'n soort liedje is dit, hè? De Cardigans hoorde je met Love Fool. Het is iets over 12:30. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen. En ik ga in ieder geval één iemand blij maken. Want ik kreeg al een appje in de NPO Luister-app met een verzoek voor een band die je gaat horen. Maar ik moet even eerst nog het een en ander uitleggen. Want it's giving, it's running in the family.

Heb je het verband een beetje in de gaten? Ja, ik denk het wel. De Hanson Brothers met Bob Teske Brothers. Brothers in Arms. De House Martins. He's my brother. Ja, inderdaad. Dan de broertjes Gallagher van Oasis. Don't Look Back in Anger. En Hey Brother van Avicii. Ja, want als tweeling groei je op met een echo naast je. Elke melodie die je bedenkt, die lijkt te wachten op een tweede stem. En dat zegt Tangerine, die afgelopen vrijdag een nieuwe album Family Tradition hebben uitgebracht. En daar staat een lekker liedje op, heel zomers. En dat hebben ze dan weer gemaakt met vier andere broers. De mannen van Venice. Dat zijn namelijk twee paar broers. En Venice speelde al samen met de grote der aarde, zoals Bruce Springsteen, Sting, Melissa Etheridge, Dolly Parton, Stevie Nicks. En dan heb ik nog niet eens de Nederlandse grootheid Yellow Pearl genoemd. Ja, en met z'n zessen hebben zij dus een fantastisch, familiair zomersnummer gemaakt. En het heet By Your Side.

0: Annie Kershaw, Wouldn't It Be Good? NPO Radio 2 is waar je naar luistert. En wat ik jou wel gun, is wat dopamine. En ja, dat kan je op verschillende manieren tot je krijgen. Met name uit jezelf. Maar Antoinette, hallo, fijn dat je er bent.
1: Hallo.
0: Redactie, productie en eigenlijk alles wat ik nodig heb tijdens deze uitzending. Dopamine kan je ook nog op een andere manier vinden.
1: Ja, er zijn dus mensen die een dopamine-interieur hebben.
0: Oh. Ja?
1: Ja, ik weet niet of hoe jouw interieur eruit ziet. Want dopamine-interieur is dus heel veel kleurtjes. Heel veel, ja, niet dat minimalisme, maar gewoon echt overal iets. En dingen waar je letterlijk blij van wordt. Veel goud, veel schreeuwend. Hoe ziet jouw huis eruit?
0: Ja, heel rustig, gelukkig. Okay. Ik heb het van mezelf.

0: hoe was jouw zaterdagavond? Als Chumbawamba? Dan heb je een leuke avond gehad. En dan heb je misschien een langzame start op deze zondagmiddag. En heel veel meer hoef je ook niet, hè. En voor Chumbawamba hoorde je Purple Disco Machine met Dopamine, voor het geval je het nog niet door had. We gaan ons vakantiebandje weer aanvullen. En Antoinette, jij bent er even in gedoken. Mm-hmm. Want wij vinden het altijd leuk om een vakantiebandje te maken, maar dan wel een beetje met een thema. En jij had het heel mooi en breed bedacht, want het is zomer. De temperatuur schommelt harder dan een kind van 6. Mooi. En wat gebeurt er dan met zo'n zonnetje dat de ene keer verstoppertje speelt achter een wolk en de andere keer kiekeboe doet? Ja, daar word je, als het goed is, een beetje bruin van. Wel goed smeren, goed smeren.
1: Ja, dat is echt wel goed bruin.
0: Ja, maar dat komt omdat ik heel goed smeer.
1: Ja?
0: Ja.
1: Huh?
0: Ja. Gewoon eerst beginnen met 50.
1: Ja.
0: Dan naar 30.
1: Ja.
0: En dan naar 20. En dan wordt het zo mooi. En het blijft ook heel lang zitten.
1: Oh.
0: Ja, want als je verbrandt, dan is het ten eerste niet zo lekker. En vervolgens vervel je weer. Kan je weer opnieuw beginnen.
1: Ja, laten we niet al de huidkanker vergeten.
0: Nee, precies. Daarom. Dat wil je.
1: Nee,
0: dat wil je allemaal.
1: Dat willen we niet.
0: Nee. Maar goed, dus jij had als thema bedacht niet bruin,
1: nee,
0: maar
1: bikinilijntjes.
0: Nice. Dan kunnen we aan ABBA denken bijvoorbeeld. Our Last Summer.
1: Ja, want dan kijk je terug naar
0: de vorige keer dat je bruin,
1: ja,
0: was.
1: Of het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Ah ja. Ja, zo voelt het nu ook een heel klein beetje. Hè?
1: Het is weer bijna voorbij.
0: Ja, maar er schijnt nog wel weer mooi weer aan te komen, hoor. Ik wil alleen maar zwemmen van Spinvis.
1: Oeh, die is ook leuk. Maar als we het over bikini hebben, dan natuurlijk Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.
0: Geestig. Of alles van Teddy Swims. Nou, dit is wel genoeg,
1: ja,
0: denk,
1: ja,
0: ik.
1: Nee. Maar ook mooie lijntjes misschien?
0: Oh ja. Een mooi baslijntje of zo. Zoals in, weet ik veel, Paul Simon.
1: Ja.
0: You call me al.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat mag ook. Met andere woorden, wees creatief, mensen. Wees creatief. En stuur een leuke plaat in voor ons vakantiebandje dat we aan het verzamelen zijn. Daar houden we van. Gaan we samen zwemmen? Dat is ook een leuk idee, toch?
1: Ja.
0: Even plonsen. Dit is NPO Radio 2. Die verzoekplaat die je instuurt via de NPO Luister-app, die hoor je na Michael Jackson en Billy.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wauw.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Liedjes over of voor de bikinilijn, dat is wat we zoeken. Gaan we zo meteen een plaat draaien. Je kan het laten weten in de NPO-luister-app. Eerst het nieuws van 1 uur, Michel Koenen.
13: Goedemiddag. Bij de aanvallen vannacht over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen vielen 5 doden en in het Russische Rostov kwamen ook 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Moskou stelt dat er meer dan 800 Oekraïnse drones zijn afgevuurd. De situatie in het Duitse grensstadje Monschau is verbeterd. De Belgische natuurbrand die breidt zich niet uit richting Duitsland. Evacuatie van de Duitse plaats is dus voorlopig niet nodig. Al zijn ze daar wel op alles voorbereid, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
14: Er staan waterbassins klaar, bluswater om als het vuur daar komt dan te kunnen blussen. Het Rode Kruis heeft wagens al klaargezet om medische hulp aan te kunnen bieden, mocht dat nodig zijn. Een deel van de dieren, bijvoorbeeld paarden, die zijn al in veiligheid gebracht. En er is een boerderij die heeft laten weten dat als het nodig is, dat ze hun 200 koeien binnen 2 uur naar andere plekken kunnen brengen om ze in veiligheid te brengen.
13: In het Belgische park de Hoge Venen is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied afgebrand. Oud-Feyenoorder Gernot Trauner heeft per direct een punt gezet achter zijn voetbalcarrière. Na zijn vertrek uit Rotterdam zat de Oostenrijkse verdediger van 34 zonder club. De laatste jaren had hij veel last van blessures. Trauner die kwam 5 jaar geleden over van LASK Linz en haalde gelijk met Feyenoord de finale van de Conference League. En het ouderwetse fotohokje lijkt terug van weg geweest. Ja. Ze werden natuurlijk al geregeld gezien op feestjes, ja, partijen, bruiloften. Daar ken je ze denk ik wel
12: zeker
13: van. Maar nu zie je ze ook steeds vaker op straat. In bijvoorbeeld grote steden zoals Amsterdam. En er staan dan lange rijen met vooral toeristen.
15: Ik vind dat heel leuk voor de herinneringen en zo. Dan kan ik met mijn kamer zitten.
16: Ja, aandenken aan Amsterdam. Leuk.
17: I think it's great to have a physical keepsake. And I think it's so fun.
18: I think it's kind of iconic with the tiny strip of photos.
19: There is a line for 50 to 100 meter.
17: Yeah, people wait in line for a lot of stuff these days.
20: We like to be near each other.
13: Yes. Op een bruiloft loop je al weg als er 2 mensen in de rij staan. Dan
12: ja,
13: denk je
12: precies, ja. Ja, maar het is een heel Engels fenomeen eigenlijk, hè? Dat queuen. Are you in queue?
13: Dan
12: sluit je keurig aan. Nou, ja, hier dus ook.
13: Dan zijn de Russen, dan gaan ze gewoon lekker voordringen. Daar zijn ze goed in. En op sociale media worden al die foto's die dus gemaakt zijn in die Amsterdamse hokjes massaal gedeeld. Het weer nog. Zon en wolken bij 22 graden in het westen tot lokaal 26 in het zuidoosten. Morgen eerst regen, later op de dag droog en dan weer zon bij 19 tot 22 graden.
12: Dankjewel, Michel. Dan is er ook nog ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag.
21: Hallo. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer, 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de A12 bij Utrecht. Rijden mensen om via de A1 dus. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, de grenscontroles. Het geeft 10 minuten vertraging nu in 2 kilometer file. Er is een muziekfestival in Dronten en daarom staat er een file op de N307 Kampen-Lelystad bij de aansluiting met de N711. 3 kilometer stilstaand verkeer.
12: Dankjewel.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
23: Hands van voordeel.
20: Aldi.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
25: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
26: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In Tussen Kunst en Kitsch krijgt u antwoorden. Tussen Kunst en Kitsch, vandaag om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
25: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
27: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
28: Rustig, adem in,
27: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
28: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
29: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
30: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
31: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
32: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
33: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
34: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Evelien.

We hebben even gefactcheckt of het nou eigenlijk wel klopt dat all good things to an end come to an end komen. Oh, hi. Antonetti wordt ondertussen even gebeld. De tweede wet van de thermodynamica die stelt dat alles in het universum zich van nature van orde naar wanorde beweegt, oftewel entropie. Volg je me nog? Structuren, relaties en zelfs mooie momenten kosten constant energie om in stand te houden. Zodra die energie wegvalt of opraakt, vervalt alles onvermijdelijk weer naar chaos. Dus eigenlijk moeten we bij deze constateren dat we chaos moeten omarmen. Nou, dat doe ik dan graag. Oeh, die bikinilijn die heeft wel veel losgemaakt vandaag.

0: voor het vakantiebandje. Want de creativiteit die werd gevraagd en vervolgens ook beantwoord. Bijvoorbeeld Blurred Lines kwam binnen. Wat hebben we nog meer binnengekregen? Ja, de White Stripes bijvoorbeeld. Ja, die wil je niet. Ach, ik heb een keer op vakantie gehad. Was iemand met een klein bakkie op in de zon in slaap gevallen. En toen heeft iemand anders op zijn rug een hart getekend met ketchup. Het gedeelte dat niet de ketchup was, dat was rood. En er stond dus een heel mooi wit hart uiteindelijk op die rug. Goed, dat soort dingen dat gebeurt. Ik heb aan de telefoon Amira, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ben jij op vakantie geweest naar een land waar veel zon was?
1: Nou, nee, ik ben in Ierland geweest.
0: Oh!
1: En dat staat niet echt bekend om zijn zon, nee.
0: Nee, maar misschien is daar ook de zomer wel goed geweest dit jaar. Hoe was het?
1: Het weer was best wel lekker. Een beetje rond de 20 graden. Hier en daar zon, hier en daar regen.
0: Hmm.
1: En de dag dat ik ging wandelen met niet per se mega veel zon, heb ik toch wel een tanline gekregen van mijn armband.
0: Ja, zie je. Ja, van het buiten zijn. Ja. Daar krijg je het al van. Is het een mooi land, Ierland? Ik wil er graag een keer heen.
1: Schitterend. Ja, ik wil eigenlijk weer terug.
0: Ja, echt waar? Oh, te gek. Nou, dat gaat dan vast nog wel een keer gebeuren. Maar misschien pas volgende zomer.
1: Wellicht, ja.
0: Wij vroegen om liedjes die iets te maken hebben met een bikinilijn of het creëren daarvan. En jij hebt een fantastische plaat uitgekozen.
1: Ja, weet je, als je een beetje zo'n bikinilijn hebt, dan heb je dus niet goed gesmeerd. Maar dat moeten we allemaal wel doen.
0: Ja.
1: Dus de Sunscreen Song van Baz Luhrmann.
0: Everybody's free to wear sunscreen. Ja, het is een niet bindend advies, maar toch dan ook weer wel. En het is een geweldig verhaal van deze man. Over wie het verhaal gaat. Dat hij het hele verhaal dat je zo meteen in 5 minuten gaat horen ook eens een keer voor een diploma-uitreiking heeft gedaan. Maar dat is een fabeltje. Of misschien ook weer niet over een paar jaar. Je weet het niet, hè? We horen het vanzelf wel een keer. Maar geweldige keuze. Dank je wel. Heb een fijne zondagmiddag, Amira.
1: Ja, jullie ook.
0: Hoi, hoi.
2: Ladies and gentlemen of the class of 99. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long.

Zeker op Radio 2, direct met Won't Fall. Maar live moet je ze ook echt een keer meemaken. Dat zou ik nog willen voegen aan het lijstje van Baz Luhrmann zo meteen. Ga één keer naar direct. Maar ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor een heleboel bands. Ach, er zijn zoveel liedjes over vrouwen gemaakt. En dit liedje gaat over Rosanna Arquette van Toto. En wat ze daarvan vindt, dat hoor je zo meteen.

need you. Kom maar weer tevoorschijn. En daarvoor hoorde je Toto met Rosanna. Ja, en ik zei al, dat liedje gaat over Susanna Arquette. Dat is een actrice die je misschien wel kent van Desperately Seeking Susan, Pulp Fiction of The Whole Nine Yards. Bijzonder knappe en intrigerende vrouw. En zij vindt het eigenlijk helemaal niet leuk dat Rosanna over haar geschreven is. Misschien heeft dat te maken met het feit dat zij heeft gebroken met de toetsenist van Toto, Steve Porcaro. Daarna, ja, some girls have all the luck, is er nog een liedje over haar geschreven. Namelijk door de man met wie ze ook gedate heeft, Peter Gabriel. En dat gaat zo.

0: Hij voelde zich heel compleet met haar, maar zij niet met hem. Suzanne Arquette heeft maar liefst 4 scheidingen achter de rug. Echt gelukkig in de liefde wilde ze dus niet worden, maar ze heeft wel 2 liedjes op haar naam staan. En dat terwijl er een heleboel vrouwen zijn die daar enorm op hopen en het maar niet voor elkaar krijgen. Nou, ik heb dan weer mazzel, want er is een liedje over mij gemaakt en dat is ook nog de topsong deze week. Van Nothing But Thieves, die heet Baby Cool Evelyn. Die hoor je zo meteen.
1: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: de kut.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2.

0: lekker topzong hoor. Nothing But Thieves met Evelyn.
1: Evelyn.
0: In dit programma heb ik het graag over opmerkelijke sportberichten uit de media. En deze week is dat weer gelukt, want er zijn mensen die bij zichzelf afvragen: hoeveel rent mijn hamster eigenlijk als ik slaap? Thijs de Buk die vroeg dit zich af en die is dat als een ware onderzoeker gaan testen. En nu heeft hamster Molly, want zo heet hij, een eigen Strava Premium account, en heeft Molly honderden volgers die elke ochtend willen weten wat de statistieken zijn van deze hamster. En ik ga natuurlijk niet met Molly zelf bellen, maar wel met zijn baasje Thijs. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het lijkt wel of jij een hele fitte hamster hebt.
2: Ja, die doet niet heel veel anders dan slapen en rennen. En slapen is goed voor zijn herstel, schijnt. Het is een combinatie die werkt voor hem. Hij is vannacht weer meer dan 10 kilometer gerend. Dus, ja.
0: 10 kilometer?
2: Dus lekker bezig.
0: Ja, ja, maar, ja. En even voor de duidelijkheid, dat doet hij in zo'n ratje, in zo'n hok?
2: Ja, klopt. Ja, dus hij doet gewoon heel erg veel rondjes van hetzelfde wiel. En dan gaat hij af en toe om zich heen kijken of hij al ergens anders is. En dat verandert helaas niet echt, dat is een beetje sneu.
0: Ja, dat vind ik dan een beetje zielig.
2: Maar hij is wel
0: ja,
2: lekker druk bezig. We hebben heel veel andere speeltjes ooit gegeven, maar het wiel is het enige dat hem echt interesseert.
0: Het wiel is de bom. En hoe kwam je dan op het idee om dat op Strava bij te gaan houden? En hoe doe je dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. Twee goede vragen. Eén ding is dat ik zelf ook redelijk wat hardloop. En dan houdt je horloge allemaal statistieken bij die op Strava gaan. Maar over onze hamster hadden we geen idee. Dus ik dacht, het zou wel leuk zijn als we dat wel konden weten. Dus ik heb met een sensortje en een magneetje een systeem gebouwd die het elke keer meet als het wiel een rondje draait. En dat wordt dan allemaal opgeslagen en elke ochtend automatisch naar Strava toegezonden. En op die manier krijgen we elke ochtend een nieuw berichtje op Strava met alle resultaten en de afstand en de snelheid van Molly van die nacht te zien.
0: En wat is het record van Molly?
2: Ietsje voorbij de 11 kilometer in één nacht.
0: Ongelooflijk. Hoe lang doet hij daarover? Want wat is dan zijn gemiddelde snelheid? Dat weet Strava dan ook.
2: Ja, daar doet hij lang over. Hij is er meestal ongeveer 8 of 9 uur mee bezig, waarvan hij van 4 uur aan het rennen is.
0: Ja, en hij maakt dus af en toe ook even rustpauzes.
2: Ja, dat het is een soort van intervaltraining de hele nacht lang.
0: Ja.
2: Af en toe drinken, dat is ook belangrijk. En dan gaan we weer door.
0: Fantastisch. Nou, denk ik bij mezelf, ja, het is natuurlijk een leuk geintje dat je Molly aan Strava hebt gehangen. Maar op een of andere manier is het ook nog een gigantisch succes. Want hoeveel volgers heeft Molly?
2: Ja, mijn idee was dus, het is wel leuk als een paar vrienden of familie of zo hem kunnen volgen. En dat hij elke ochtend 3 duimpjes krijgt op Strava. Maar het is een beetje opgeblazen. En inmiddels zit hij boven de 14.000 volgers vanochtend. Dus dat is ietsje meer uit de hand gelopen dan ik zou denken.
0: Ja, weet je wat nou eigenlijk het leuke, tenminste wat ik het leuke van Strava vind, is dat je eigenlijk ook aan elkaar kan meten. Hè? Dus dat stukje fietsen bijvoorbeeld of hardlopen, dat kan ik beter dan degene die voor mij dat stukje heeft gelopen. Dus eigenlijk moeten we misschien een oproep doen om iedereen met een hamster dit ook te laten doen, zodat er ook een beetje competitie komt.
2: En dan kan je ook echt, ja.
0: En dan kan je dus ook echt zien of Molly wel zo fit is als je denkt. Want misschien zijn er wel hamsters die 15 kilometer per nacht lopen.
2: Ja, dat zou ook, ja. Ik zou onder de indruk zijn, maar het is een goed idee, de hamster leaderboard op Strava.
0: Ja, maar jij bent natuurlijk wel heel trots op je eigen Molly. Dat begrijp ik natuurlijk ook.
2: Ja, hij doet het in ieder geval een stuk beter dan ik zelf. Dus hij, zowel qua populariteit als qua afstanden die hij aflegt. Dus ook al heeft hij geen hamster leaderboard, dus de mensen weten nog steeds een hoop mensen te verstaan.
0: Nou, heel veel plezier met Molly. Ik hoop dat hij heel lang heel erg fit blijft.
2: Dat hoop ik ook.
0: En ja, we gaan hem en volgen. Dan,
2: hartstikke bedankt. Ik kijk naar uit, ja.
0: Fijne middag, Thijs de Buk.
2: En fijne middag.
0: Veel liefst voor Molly en een worteltje. Zo. Extra kracht.
2: Gaan we doen.
0: Hoi, hoi.
2: Doei.

0: Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear. Hier is wel een koninkrijk. Het koninkrijk dat NPO Radio 2 heet. Maar je hoeft er natuurlijk helemaal niet bang voor te zijn. En helemaal niet als Jasper de Vries hier binnenkomt lopen. Goedemiddag.
1: Zoveel liefde hangt hier in de lucht.
0: Ja, echt hè? Ja, ik ben blij weer even te zien. En zometeen ook te horen op NPO Radio 2.
1: Ja, het is altijd de vraag wie het echt om 2 uur in het weekend krijgt.
0: Ja, het is wel een hele gezellige tombola, toch?
1: Ja, maar er gaat wel weer een einde aankomen op een gegeven moment natuurlijk. Hè. Maar goed, voor nu eventjes ben ik vandaag de omroeper van dienst.
0: Ja, wat leuk. En ik ken jou natuurlijk niet alleen als programmamaker, maar ook als begenadigd muzieksamensteller. Dus je hebt vast een heel mooi lijstje voor jezelf gemaakt.
1: Heb ik niet zelf gedaan.
0: Nee?
1: Nee, dat laat ik af op de anderen.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, nee, serieus, vind ik leuk. Ja, degene die dat voor jou doet, doet het ook voor mij.
0: Dat is Demi. En die krijgt altijd een hele grote krul van mij ook.
1: Ja, ik mag haar naam niet noemen op de radio, wordt ze altijd heel ongemakkelijk.
0: Oh, ja, echt waar?
1: Maar Demi, fantastische lijst heb je weer gemaakt vandaag.
0: Oh, leuk. Kan je uit je hoofd ook een liedje opnoemen? Een pareltje waar jij zin in hebt?
1: Ik heb enorm zin in een pareltje van Talk Talk vandaag.
0: Oké, leuk. Ja. Nou, dan gaan we ons daar alvast op verheugen. Eindig ik met een van de liedjes die ik eigenlijk deze week heb leren kennen. Er is namelijk een Belgische band, die heet Stash.
1: Oeh.
0: Die ken jij waarschijnlijk wel. Want
1: ik zie ook wie erop meedoet.
0: Die band, dat is dus een Belgische band en die hebben een schitterend liedje gemaakt. Sadness, dat ken ik al heel lang. En als het een beetje een grijze herfstdag is, dan moet je die plaat opzetten. Ja. Maar ik zat dus een beetje in zo'n algoritme-achtig dingetje. En toen kwam deze ineens bovendrijven. En dit is een duet met toen nog Sarah Bettens. Ja. Nu Sam Bettens. En het heet I Need a Woman. En ik ben heel blij dat ik deze als laatste mag draaien. Echt heel erg mooi. Fijne zondagmiddag zometeen met Jasper. En ik spreek je volgende week weer. Dan ben ik er weer om 12 uur. Hoi.

0: for listening. Until next time. Lots of love.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Twee uur. Zometeen hallo met Jasper met onder andere Dolly Parton en Mando Jao. Eerst het laatste nieuws. Michel Koenen, goedemiddag.
10: Goedemiddag Jasper. In grote delen van Wallonië is de luchtkwaliteit zeer slecht vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Door de rook hangt er veel fijnstof in de lucht. Het blussen van de brand gaat moeizaam. Onder meer omdat hij zich ondergronds verspreidt via de veengrond. De steeds draaiende wind en een gebrek aan blusmiddelen. En de hoop is dat snel Zweedse blusvliegtuigen naar België kunnen komen. In België is het aantal eiceldonoren flink afgenomen. Bij verschillende vruchtbaarheidsklinieken is er een forse daling. Zo kreeg het centrum in Gent vorig jaar nog 46 aanmeldingen. Dit jaar zijn het er maar 4. Het heeft allemaal te maken met een wetsontwerp waarbij donoren niet meer anoniem zijn. En de gevolgen voor het aantal behandelingen is groot natuurlijk. Zo kreeg deze vrouw een mail van haar behandelaar dat haar IVF-traject wordt afgebroken.
11: Omwille van het mogelijk veranderen van de wetgeving kunnen we u waarschijnlijk in de toekomst niet meer verder helpen. Dat is uw wereld die instort. Hè? Het besef dat je misschien nooit mama gaat kunnen worden.
10: De Belgische minister van Volksgezondheid zegt dat hij niet op de hoogte was van het nieuwe tekort, maar dat hij de situatie in de gaten zal houden. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, dat meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles ineens stil, was door een storing in de verkeersleidingssystemen. En sommige metrostellen die moesten worden ontruimd. En een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. En het is de tweede dag van het WK hockey in België en Nederland. Gisteren trapten de Nederlandse vrouwen het toernooi af met een 2-0 zege op Chili. En veel jonge hockeymeiden die zaten op de tribune en dat vindt de toernooidirecteur fijn.
12: Is gewoon heel leuk, want ja, we zitten zelf ook gewoon allemaal op hockey. Dus
13: ja, het is leuk om een keertje echt je idolen in het echt te zien.
14: En wij vinden dat heel fijn als er heel veel meisjes komen, want die kunnen ontzettend veel herrie maken. Daar lijkt het alleen maar voller van. Ja, en misschien is het ook wel de Nederlandse cultuur waardoor we ja, wel alles pakken waar we voor betalen. En dat is vanaf 8:30, dus dan komen ze. Maar daar zijn we wel blij mee.
10: Ja, want je kunt 's ochtends naar binnen en pas 's avonds laat weer naar buiten. En over 2 uur dan komen de hockeymannen in actie tegen Nieuw-Zeeland. Het weer, zon en wolken, 22 graden in het westen tot lokaal 26 in het zuidoosten. En morgen begint de dag met regen, maar later op de dag droog en zon weer 19 tot 22 graden.
9: Nou, bij de ANWB, Erwin de Hart, waar staan de files?
15: Er staat een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 2 kilometer lang. Vanaf knooppunt Oud-Dijk heb je een kwartier vertraging ongeveer tot aan Duitsland. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem tussen afrit Beek en Duiven 9 kilometer file. Komt door vakantieverkeer. 20 minuten is daar de extra reistijd. Ook bergingswerkzaamheden die houden de rechte rijstrook dicht. En in Limburg op de A76 vanuit Geleen richting Limburg tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. 25 minuten vertraging in 2 kilometer file.
9: Oké, dankjewel.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
16: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
8: Hallo, met Jasper.
9: BNN Vara. Zomer op je radio.
10: Dan knaspen. Lekkere plaatjes, Jasper.

0: En ook in het weekend wordt er gewoon hard doorgewerkt, hoor, Dolly.
1: Hallo met Jasper, NPO Radio 2.
0: 9 to 5, Dolly Parton. Ja, het is de dame die eigenlijk altijd op alles een gevatte antwoord heeft. Die dame. Ja, ik ben een groot fan van haar. En ook om haar gevatte antwoorden. Ook als ze vragen kreeg, bijvoorbeeld laatst in een talkshow, toen iemand in het publiek een vraag aan haar mocht stellen, toen kreeg ze deze vraag.
2: Hi Dolly, I'd like to know how long does it take to do your hair?
3: How would I know? I'm never there.
0: Verder nog vragen. Nou ja, en zo schudt ze er gewoon ter plekke nog een paar leuke antwoorden even uit. Dat is Dolly Parton. Niet alleen een fantastische muzikant, maar ook een fantastisch mens. Dat ze nog maar lang bij ons mag blijven natuurlijk. Hé, hey, het is hallo met... Ja, het is altijd even afwachten deze dagen wie je voor je kiezen krijgt. Vandaag dus hallo met Jasper, maar we spelen wel gewoon de Zapsurfers. We laten een aantal nummers aan je horen. En als je kan raden wat het is, hebben we fantastische prijzen voor je klaar liggen. Maar zover is het allemaal nog lang niet. We verplaatsen ons ook eventjes lekker in de muziek. En die is fijn hoor. Van de farm onder andere. Altijd.

Jonas Blue en Melle. Ja, waar Instagram al niet goed voor kan zijn. Hè? Deze twee hebben elkaar dus gevonden dankzij Instagram. En nee, niet een of ander als een soort van datingplatform, maar meer. Jonas die hoorde het werk van Melle voorbij komen en stuurde hem toen een berichtje met de vraag van, joh, zullen we misschien samen even gaan werken? En ja, de rest is eigenlijk geschiedenis, maakte gewoon een grote hit met elkaar. En ja, zo is social media ook tenminste nog ergens goed voor dan alleen maar narigheid in de wereld natuurlijk. Hey, iets waar ik al jaren fan van ben, eigenlijk in de 90's is het gekomen, dankzij Jeroen van Inkel. Nou ja, Jeroen van Inkel hoeft geen introductie, lijkt mij hier zo bij NPO Radio 2. In de jaren 90 kwam hij en iedere radioneurt wilde die cd hebben met zijn Van Inkel's Choice uit. En daar stonden allemaal nummers op met, ja, toch niet de grootste hits, maar wel van die heerlijke nummers die het zo lekker doen op de radio, omdat ze zo'n waanzinnig lekker intro hebben bijvoorbeeld. En ja, en als Jeroen van Inkel het stoer vond, dan vond je het als een radiorukkertje natuurlijk ook automatisch stoer. Maar ik vind het nog steeds fantastisch. Dankzij Jeroen ook wel. Deze Looking Glass

Het liefst zou ik iedere dag David Bowie willen bedanken voor alles moois wat hij heeft achtergelaten. Maar eigenlijk zou ik hem ook moeten bedanken voor het zijn van een inspiratiebron voor Keane. Ja, Somewhere Only We Know. Keane, die hadden geluisterd naar Heroes van David Bowie. Hadden ze iets van, oh ja, zo'n episch nummer. Die drive die daarin zit, dat willen we ook eens eventjes bereiken. En toen kwam er een moment, dat was mooi. Dat Live Aid natuurlijk in de 80's, maar dat werd in de Zero's nog een keer gedaan. Ook om politiek leiders te dwingen om armoede te bestrijden. En Keane mocht daar spelen. En wie trad er na hen op? David Bowie. En die stond tijdens het optreden van Keane alvast eventjes te kijken. Ze waren zenuwachtig, maar ze kregen een goedkeurend knikje van Bowie zelf. Oh.

0: Live versie van UB40, Food for Thought. En het weer voor vandaag, zon en wolken. Dat past er eigenlijk wel bij. Altijd de muziek van UB40 past eigenlijk altijd wel. 22 graden in het westen, lokaal 26 graden in het zuidoosten. Morgen eerst nog regen, later op de dag droog en zon bij 19 tot 22 graden. Het is bijna half drie exact. Tijd voor het laatste nieuws. Michel Koenen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie houdt rekening met een misdrijf. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. In Wormer in Noord-Holland is een muziekfestival gisteravond eerder beëindigd, omdat buiten de hekken een grimmige sfeer was ontstaan. Een paar honderd jongeren mocht niet naar binnen en ze waren het daar niet mee eens. En de plashoeve in Vinkeveen die is toch wel onlosmakelijk verbonden met...
0: Andere Hazes.
1: Zeker, iedereen kent het wel.
0: Stop de tijd.
1: Zat hij inderdaad met zijn biertje.
0: Oh.
1: Die zat er dagelijks, dat verbaas je misschien. Het was een populair café ook waar je in de jaren 90 echt wel in de rij moest gaan staan om binnen te komen. Het houten gebouw staat sinds de coronatijd leeg en is behoorlijk aan het vervallen. De gemeente wil op die plek huizen gaan bouwen, maar de plashoeve is een gemeentelijk monument. Dus ben je dan verplicht als gemeente er goed voor op te komen. Het gebouw wordt daarom verplaatst.
2: Het is niet best meer en dus gaat hij heel voorzichtig in stukken. Die stukken worden allemaal genummerd. Die krijgen allemaal een apart nummertje en dan worden ze in een loods allemaal opgeknapt. En dan worden ze weer op de nieuwe plek netjes in elkaar gezet. Deze sfeer hou je, die balken blijven. De bar blijft erin, houten wanden, de raamindeling, is allemaal precies hetzelfde. En wat we kunnen behouden, dat behouden we.
1: Het gebouw is al een keer eerder verplaatst, want begin 20e eeuw toen stond het nog gewoon in Diemen aan het water. Dus in hometown Vinkeveen van André Hazes.
0: En de bierglazen en de flesjes staan er ook nog steeds daar.
1: Allemaal in de oude Heineken-logo's, hoop ik.
0: Och ja, allemaal. Dat mocht het kosten, inderdaad. Ja. Ja, mooi. Mooi dat dat bewaard blijft, toch?
1: Ja, toch ja. Een beetje cultureel erfgoed.
0: Ja, anders maak je er een zuipkeet van, toch, met elkaar. Ook prima. Bij de ANWB, Erwin de Hart, waar staan de files?
3: Nou, er staan achtereenvolgens op de A6 Ermelo richting Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband, 2 kilometer. Op de A7 Heerenveen-Hoorn, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland, 4 kilometer file bij Den Oever, een kwartier vertraging. En aan de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem, 2 kilometer file bij de grens, een kwartier vertraging.
0: Oké, okay, dankjewel. Ja, met zometeen nieuwe muziek van Jungle, waar ik helemaal...

0: Pain, damn those eyes.
1: De Zapservice.
0: Ja, zometeen spelen we de Zapservice. Een hoop dingen veranderen momenteel bij Radio 2, maar dat niet. Voorlopig in ieder geval niet. Spelen we het gewoon nog hier in het weekend. Vijf platen hoor je in een rap tempo voorbij komen. Aan jou de taak om zometeen te raden welke nummers het zijn. We hebben alleen de titel dan zometeen van je nodig. Maar voor iedere goed geraden titel hebben we wel een prijs. Dus dat is dan weer mooi. Heb je zoiets van, oh, dat lijkt me wel leuk. Ik zit me toch een beetje nu te vervelen. En ik heb wel behoefte aan een spelletje en leuke prijzen. Laat je gewoon lekker verrassen. Stuur dan eventjes, ik wil zappen. Dus ik wil zappen. Stuur dat eventjes in via de NPO Luisterapp. En wie weet spreken we elkaar zometeen voor de Zapservice. Afgelopen vrijdag kwam het album van Jungle uit. Fantastisch gezelschap die R&B, soul, disco, funk eigenlijk allemaal perfect in een blender met elkaar doen al jarenlang. Dit is inmiddels alweer een vijfde album dat ze uit hebben. Ja, het past ook wel echt inderdaad nog net in het staartje van de zomer. Sunshine, zo heet het album. En daar staat een single op. Nou, je verwacht het bijna niet, maar dat ding heet ook Sunshine. En ook al zit je in een donkere bui, de zon gaat vanzelf schijnen als je dit hoort. Jungle!

0: Circle Shaggy en The Good Heart. En daarvoor de nieuwe van... Jungle. Wegtrekker. Wat draaide ik ook weer? Sunshine natuurlijk, ja. Moet ik zelf helemaal blijven, maar ik weet niet meer waarvan ik blij werd. Oh ja, van Sunshine natuurlijk. 3 november staan ze trouwens in de Ziggo Dome in Amsterdam. En als ik dan ook nog tegen die tijd weet wie ze waren, dan hoop ik ook naartoe te gaan. De Zip Service. En check dat nieuwe album van Jungle. Echt te gek. Nou, goed. Nu weet ik weer dat het om Jungle ging. Even kijken. Ik ben heel goed in naam vandaag. Robert, hallo. Hoi, Robert.
1: Hoi. Goedemiddag.
0: Hey, je bent lekker de camper nog even aan klaarmaken, want je gaat nog op vakantie.
1: Nog een weekje werken en dan ga ik lekker op vakantie, ja.
0: Oh, heerlijk. En waar gaat de reis heen?
1: Nou, de plan is Italië en dan met de boot naar Griekenland en dan via Albanië weer terug.
0: Oké, je komt nog wel een keer terug. Ja, gelukkig.
1: Dat is wel het plan.
0: Ja, nee, niet even je kwijt zijn. Daar ben ik blij op. Daar ben ik blij op. Hey, luister Robert, om even de zin een beetje te verzetten. We gaan 5 fragmenten op je afvuren. Aan jou zometeen de vraag om de titels te noemen. Dus we hoeven niet de artiesten te horen. Is leuk als je het weet hoor, maar het gaat met name om de titels. Dus 5 titels willen we zometeen van je horen.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, nou hier komen ze. Luister goed.

0: Nou, wat hoorde je allemaal voorbij komen?
1: Nou, ik hoorde ze allemaal voorbij komen. Ik ken ze allemaal. Maar ik hoorde ze heel slecht. Ik weet er geen eentje van erg, hè?
0: Oh, dit meen je niet.
1: Ja, ik hoorde door de telefoon en het kraakt echt enorm. Ik hoorde ergens David Bowie, maar wat nou, ik kon het heel slecht horen.
0: Zullen we het nog één keer dan doen dan?
1: Ah ja.
0: Vind ik wel zover. Als je niks kan noemen. Oké, okay, nou, luister heel goed. Hier komen ze nog één keer. Bij wijze van uitzondering, omdat ik hier toch niet zo vaak zit.

0: Nou, ik hoop dat je nog iets hebt kunnen horen dan nu.
1: Nou, het zal aan de verbinding liggen, maar ik hoor het echt heel slecht. Ik hoor het gewoon niet.
0: Oh, dat vind ik echt wel treurig. Nou ja, dan,
1: ja, ik ook.
0: Dan wil ik je niet, want ik hoorde wel je David Bowie noemen. Heb je wel artiesten herkend? Gaan we artiesten kijken?
1: Ja, maar ik hoor alleen David Bowie, maar de anderen hoor ik bijna niet eens.
0: Oh nee, af en toe is die techniek inderdaad. We zeggen het vaker, hè, we kunnen mensen naar de ruimte sturen. Dat is allemaal niet het probleem, maar gewoon een simpel telefoongesprek is lastig, hè? Dan wil ik je in ieder geval één goede belonen. En dan ga je er vandoor met de blauwe tuinhandschoenen met aardbeien en een bloemenmotief.
1: Ik doe maar los.
0: Ja. Ja, en je mag dan nog wel kiezen, want ik ga nou even zeggen welke nummers dat waren. Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars. R hoorde je voorbij komen, nee, jij dan niet, maar All I Need. Amy McDonald, This Is The Life. Linkin Park met Numb. En David Bowie dus inderdaad met China Girl. Die zat er ertussen.
1: Nou, ik heb ze niet herkend, maar Linkin Park is mijn beste.
0: Ja, nou, dan gaan we die toch even lekker draaien. Lekker. Nou, top. Hey, wens ik jou een mooie vakantie.
1: Zet ik de box eraan.
0: Hoi.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: AllSafe.
6: Geeft ruimte.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Zometeen de Foreigner Cold as Ice. Ja, ja, we weten wel wat we uitzoeken. Eerst het laatste nieuws hier bij NPO Radio 2. Michel Koenen, goedemiddag.
14: Goedemiddag. In België kunnen de Zweedse blusvliegtuigen nog niet worden ingezet bij de natuurbrand in de Hoge Venen. Papierwerk is nog niet in orde. Wel zijn twee Nederlandse Chinook-helikopters alweer enkele uren aan het blussen. Die werden gisteren ook ingezet. België is blij met de buitenlandse hulp, omdat ze zelf niet over al hun materieel kunnen beschikken, zegt correspondent Chris Ostendorf.
15: Er zijn ook blusvliegtuigen normaal gesproken in België gestationeerd, maar die kunnen nu niet worden ingezet omdat ze in Griekenland en Frankrijk en Turkije zijn om daar natuurbranden te bestrijden. Dus die Chinook-helikopters van Nederland die zijn zeer welkom. En premier Bart De Wever, die zelf trouwens op vakantie is in Japan, heeft op X laten weten dat hij grote waardering heeft voor het werk van de Belgische brandweer en ook heel veel dank voor de hulp van de Duitsers en van de Nederlanders.
14: Ook tientallen boeren en truckers in België die helpen sinds vrijdag de brandweerkorpsen met de waterbevoorrading. Joey Veerman heeft zijn transfer te pakken. Hij wilde al een tijdje naar het buitenland en dat gaat nu gebeuren. De PSV'er gaat een contract tekenen bij Borussia Dortmund. Morgen zou die worden gekeurd in Duitsland. De PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor Joey Veerman. In de Eredivisie heeft FC Groningen een makkelijke middag gehad. In en tegen ADO Den Haag werd het 1-4.
16: ADO begint het seizoen net zoals de andere twee promovendi. Met twee duidelijke nederlagen. En de gepromoveerde ploegen staan dus gepositioneerd met het beste uitzicht van alle Eredivisieclubs op de KKD. Zo is het.
14: Het was inderdaad niet best, zegt ADO-speler Daryl van Michem.
17: Ja, vandaag hebben we wel een goed lesje Eredivisievoetbal gekregen, ja.
14: Feyenoord speelt nu tegen Go Ahead Eagles. En later vanmiddag dan komt Ajax zonder de voor €55 miljoen verkochte gods nog in actie tegen Heerenveen. En de politie heeft gisteravond in Enschede een skinny bike van de weg gehaald. Dat is een soort fatbike, maar dan met dunnere banden. En de aangehouden skinny bike die kon 120 kilometer per uur halen, zegt de politie. Het gebeurde allemaal met een illegaal hendeltje. De skinny bike is in beslag genomen en het voertuig zal worden vernietigd. En de eigenaar Die krijgt, zegt de politie, een forse bekeuring.
13: Het is nu
14: een
13: mini-skinny bike dan waarschijnlijk.
14: Inderdaad, ja. Zoiets. En nog altijd 120 kunnen halen. Het weer, zon en wolken bij 22 graden in het westen... tot lokaal 26 in het zuidoosten. Morgen begint de dag met regen, maar later op de dag wordt het weer droog. En dan komt de zon er weer bij, 19 tot 22 graden.
13: Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Goedemiddag. Waar staan de files? Hi.
1: Er staat een file op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... tussen Vianen en Utrecht-Leidse Rijn. 12 kilometer langzaam rijden betekent 10 minuten vertraging. De A6 Emmeloord richting Muiden. 5 minuten extra bij Almere Oostvaarders. Op de A7 Heerenveen-Hoorn. De afsluitdijk is het nog steeds druk. Richting Noord-Holland 4 kilometer file... tussen Breesandijk en Den Oever een kwartier vertraging. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens... een kwartier vertraging en 2 kilometer file.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea... van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Hallo, met Jasper.
19: BNN Vara.
18: Jasper, ouwe platenfluisteraar.

0: Nog nooit iemand zo mooi beschaafd horen praten over gewoon een moord ordinaire in de club. Hè? Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor.
1: Hallo met Jasper, NPO Radio 2.
0: Sophie Alice Baxter hier op NPO Radio 2. En hallo met Jasper. Zometeen hebben we een nieuw onderdeel. Ja, sommige dingen zijn nieuw, sommige dingen zijn oud en vertrouwd. De platte speler. Ik ga zo meteen uitleggen hoe dat allemaal werkt. Maar eerst de man, ja, de schoonvader van Harry Styles, Lenny Kravitz. Die ooit op een dag, ja, wie heeft het niet willen doen, hè, dat je uit wil gaan naar een club. Hè, en niet om een moord te begaan, maar gewoon dat je gewoon lekker een avondje uit je dak wil gaan. Maar ja, eigenlijk mag je niet van je ouders. Wat doe je dan? Ja, Lenny Kravitz, die had zoiets van, dan moet ik de auto van mijn vader wel eventjes zien, ja, mee te krijgen. Alleen, ja, hoe krijg ik dan die sleutels in de handen?
2: Because I had to enter my parents' room, crawl on the carpet to the side of my parents' bed on my dad's side. There was this little closet. I had to get in that closet and then I had to feel on all the different shelves, get the keys, close the door, get back down on my hands and knees, crawl back out and go. That took about literally 20 minutes. To steal the keys. And then I would have to put the car in reverse and push. And it was a whole thing.
0: 20 minuten lang grabbelen naar sleutels. In de hoop dat je dan eigenlijk weg kan met de auto van je vader. Maar het is hem uiteindelijk wel gelukt. Lenny Kravitz in Eindhoven, till it's over.

0: Mark Ember. Good to be. Fluitend eventjes je zondagmiddag door hier op NPO Radio 2. De Platterspeler. Ja, waar het tijd voor is nu voor de Platterspeler. Ja, Gijs Hakkert heeft het vorige week al geïntroduceerd. We laten een stukje tekst horen uit een hele grote hit, maar dan vertaald in het Nederlands en eigenlijk in dialect. En in dit geval ingesproken door onze fantastische collega Tim Op het Broek. Wat kan die man niet? Nou ja, hij kan onder andere sowieso natuurlijk heel goed de Limburgse taal beheerst hij. Want is het dialect. Eigenlijk dialect, hè, moet ik zeggen. Taal mag je alleen maar over Friesland zeggen. Maar goed, ik geef hem nu op glad ijs. Het Limburgs dialect. Hij heeft het over een bepaald gedeelte van een legendarisch nummer. En als je weet uit welke song dit stukje tekst komt, dan geef het antwoord eventjes over via die NPO Luister app en maak je kans op een BNN Vara prijzenpakket. Luister goed, hier is Tim.
1: Wanneer ik in de problemen kom, komt je moeder Maria naar me toe en spreekt u Wiesbeurt.
0: Laten we nog één keer doen, gewoon omdat het zondagmiddag is.
1: Wanneer ik in de problemen kom, komt je moeder Maria naar me toe en spreekt u Wiesbeurt.
0: Ja, over welk legendarisch nummer gaat het? Heb je een idee? Even je vinger opsteken via de NPO Luister-app. En wie weet spreken we elkaar zometeen. En beloon ik je met het BNN Vara prijzenpakket. En daar zit een linkse prijs in vandaag. Alleen maar linkse prijs heb ik nog.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.

0: Dat is altijd eer om als eerste live aan de bak te mogen. Als eerste live act bij Daniel Roelofs en op onze nieuwe ochtendshow hier op NPO Radio 2. Afgelopen vrijdag waren ze er Feline en Mel. De topsong van afgelopen week, Remember Us. En het weer, ja, vandaag zon en wolken bij 22 graden in het westen tot lokaal 26 graden in het zuidoosten. Morgen toch zwaar wat regen. Later op de dag dan wel weer droog en zonnig. En dan temperaturen tussen de 19 en de 22 graden. Dan verkeer bij de ANWB zitten. Erwin de Hart. Erwin, waar staan de files?
1: Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 4 kilometer, 10 minuten extra reistijd. Dat komt door werkzaamheden op de A12 bij Utrecht, vanuit Den Haag naar Utrecht. En mensen rijden daarvoor om. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogbaarde en Nieuw-Vennep 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer. De vertraging is zo'n 10 minuten. A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 4 kilometer file. En op de A76 in Limburg van Kleen naar de Duitse grens 2 kilometer file en 20 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel. Ja, over Limburg gesproken. In het Limburgs kan Tim op het broek aan hele mooie dingen vertellen, zoals dit bijvoorbeeld.
2: Wanneer ik in de problemen kom, komt je moeder Maria naar me toe en spreekt u Wiesbeurt.
0: Ja, over welk nummer?

0: boze M&M en een opgewekte Rihanna. En dat brengt dan tezamen de monster in je los.
1: De plattenspeler.
0: Hey Heike, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt een rustige dag. Morgen moet er weer gewerkt worden.
2: Ja, precies.
0: Ja, dus je bent een beetje mentaal aan het voorbereiden?
2: Nee, ik ben gewoon heel druk bezig met andere dingen.
0: Oké, mooie afleiding. Nee, maar je hoeft ook niet te denken aan de dag van morgen. We zitten nu gewoon heerlijk zondagmiddag. Het is een lekker relaxte middag. En jij hoorde onze collega Tim op het broek voorbij komen in zijn, in zijn moerstaal eigenlijk.
3: Wanneer ik in de problemen kom, komt je moeder Maria naar mij toe en spreekt u Wiesburgt.
0: Hoe is jouw Limburgs, normaal gesproken?
2: Ja, ik heb wel heel lang in Limburg gewoond, maar mijn Limburg is normaal slecht. Maar ik dacht, die kan ik wel.
0: Ja, en wat kon je ervan maken?
2: Ik dacht net een bee van de Beatles.
0: Ja, want wanneer ik mijzelf in tijden van moeilijkheden bevind, dan komt moeder Maria snel naar mij toe en spreekt dan woorden van wijsheid. Oftewel, let it be, hè? Ja. Hey, dat is hartstikke goed. Dat betekent dat we jou gaan belonen met het BNN Vara prijzenpakket.
2: Yes.
0: Ja, en
2: ik
0: dan
2: heb geen idee wat het is.
0: Nee,
2: maar
0: het grappige is, ik ook niet. Leuk, hè?
2: Okay.
0: Ja. Nee, maar laat jezelf verrassen. Dat is altijd het leukste, vind ik eigenlijk, in het leven. Omdat je dingen af en toe krijgt dat dingen nog een verrassing zijn. Dat je het openmaakt en denkt, oh, ik heb nog nooit een bierviltje van een platenpleis gehad, bijvoorbeeld.
2: Nou, precies. Helemaal leuk. Ik was het al.
0: Veel plezier ermee. When I find

Swift, I Knew It, I Knew You. Ja, ze is eindelijk weer naar buiten gekomen. Ze is natuurlijk in juli getrouwd en toen was het eventjes een tijdje even radiostilte. En nu was ze weer, was ze weer nieuws, want ze heeft geen nieuw album aangekondigd. Ze is ook niet zwanger, nee, ze is gespot met een nieuwe haarkoep. Nou ja, je moet goed kijken, want ze ging van lang haar naar een schouderlange koep. Ja, je moet echt twee keer knippen en denk je, oh ja, ik zie het. Ja, ja. Je bent naar de kapper geweest, toch? Altijd zal ze zeggen tegen een vrouw. Want anders, dan heb je big trouble natuurlijk.

in het leven. Onder andere dat je deze plaat niet alleen op vrijdag hoeft te draaien. Maar dat je ook The Cure met Friday I'm In Love op zondag gewoon gerust kan draaien. En een zekerheid in het leven is altijd dat Tim op het broek altijd wel programma maakt bij NPO Radio 2. Ja, want zo meteen na 4 uur is het tijd voor Tim. Veel plezier met Tim zo. Dit is Amy McDonald.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
9: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuurd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen wat regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen en het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zometeen de hulp Klaas. Mijn naam is Tim. Maar eerst gaan we naar de ANWB. Daar zit Erwin de Hart. Waar staat het stil op dit moment, Erwin?
11: Goedemiddag, Tim. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam zit 11 kilometer file tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel. De vertraging is 12 minuten. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 10 minuten extra bij de Duitse grens. 2 kilometer file. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond Oost. 7 kilometer file. Naast de extra reistijd wel 20 minuten. En een half uur inmiddels op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens in 2 kilometer file.
10: Dankjewel. Zometeen muziek van Sam Fender. Doei.
12: Ja, hoor.
10: Sam Fender, Olivia Dean en Whitney Houston ga ik voor je draaien.
13: Ster. Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.
12: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
16: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
16: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: Fluitje van een cent dus?
16: Nou, het was wel wat meer dan dat.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.

0: Antoinette is er ook. Goedemiddag, Antoinette.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er bent. Wat gaan we doen vandaag? Nou ja, sowieso gaan we even kijken wat er vorig jaar qua nieuws allemaal speelde. Mm-hmm. En of dat is opgelost anno 2026. Ja. We hebben wat gevonden over hockey, hè?
1: Hockey, ja.
0: Ik ben helemaal ingedoken nu, begrijp ik.
1: Ik weet nu alles van de bal tot de stilk.
0: Heel goed. Slik, slik, slik. Ja. Gaan we straks over hebben. Ik was gisteren op het Zomerparkfeest in Venlo. Dat is een gratis festival. Dat is ieder jaar. Dat duurt ongeveer 4-5 dagen. En ik vind het zo cool dat het nog steeds gratis is. Want echt grote artiesten die spelen daar. Jungle by Night, die sloot gisteravond het festival af. Spinvis was er ook. En ik was met echt de grootste Spinvis en de liefste Spinvis-fan ooit was ik daar. En we waren allebei echt tot tranen geroerd hoe ongelooflijk gaaf het was. Want wat deed hij? Hij speelde de liedjes zoals we het kennen. Ze kennen natuurlijk. Maar wel allemaal in een andere versie. Hij heeft zijn hele band namelijk opgedoekt. En hij is daar met een vrouw, Saartje. En Saartje kan alles. Je Klaas kan alles, maar Saartje kan ook echt alles.
1: Echt?
0: Ja, van zingende zaag tot keyboards tot melodica. Alles kan zij bespelen.
1: Wow.
0: En dan met Erik Spinvis ernaast gewoon. Het was prachtig. Op een gegeven moment speelden ze Small Film. Maar dat had je echt pas na 2 minuten door of zo. Dat het Small Film was. Dat was zo cool. En hij mixte het ook nog met Fade to Grey. Dat New Wave heetje van Visage. Het was echt fantastisch. Oh ja, en Jolien zat er ook nog tussen. Jolien.
1: Van Dolly Parton.
0: Ja, precies. Ja, van Dolly Parton. Mixte die gewoon allemaal door elkaar. Het was zo gaaf. Dus mocht je Spinvis ooit binnenkort gaan zien. Denk eraan, je krijgt wat je niet verwacht.
2: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Guns N' Roses. Oh, echt. Fluister nog een beetje.
1: Yesterday.
0: Hij klinkt net zo eng fluisterend als ze dat hij zingt, vind ik, Axl Rose.
2: Ik ben nog steeds in verwarring hoe je meerdere gisteren had.
0: Je had Yesterday van de Beatles. Dat bedoel je toch?
2: Nee, als in
0: Yesterday's. Yesterday's. Gisterens. Ja. Dat is gek eigenlijk. Heel raar. En we gaan even terugkijken wat er vorig jaar allemaal gebeurde. Dat is wel fijn, dan kun je een beetje relativeren namelijk. Hè? Want we leven in de gekke tijden natuurlijk. En als je dan kijkt van wat speelde er vorig jaar op 16 augustus 2025. En is dat een beetje veranderd, de ja of de nee? Nou, Donald Trump die gaf aan een plan te steunen om de Oekraïense Donbass aan Rusland te geven. Dit zou voor vrede moeten zorgen. Nou, ja. Hoe staat het daarmee nu, Antoinette?
2: Het is heel raar, maar dat ging niet door, dat plan. Wel zie je dat die Donbass een soort van strategisch puzzelstukje wordt in die onderhandelingen. Ja. Zo is er ook dus het idee om Donbass om te dopen naar Donnyland.
0: Echt waar.
2: Geen grap. Ik heb dit ook 3 keer geresearched in de hoop dat Trump zou moeten overtuigen steun aan Oekraïne te garanderen. Ja, het is bizar.
0: Maar dan krijg je dus een soort van pretpark met Donald Trump. Een hele grote Donald Trump bij binnenkomst. Moet je ook een speciale groet doen zoals bij het land van ooit?
2: Oh, dat zou wel tof zijn. En dat dan alle suikerspinnen in oranje zijn.
0: Ja, dat is inderdaad leuk. Ik zal een hele andere groeten drinken bij Donald Trump. Maar dit is inderdaad een veel beter idee. Ook vorige zomer genoten mensen natuurlijk van het ongelooflijke lekkere warme weer. Lekker in de park, zonnen met een drankje, lekker eten. En wat is er dan beter dan een goede pizza? Door al die pizzadozen zijn de afvalbakken natuurlijk wel heel snel vol. Maar gelukkig werd daar vorig jaar de pizzaprullenbakken voor in het leven geroepen.
2: Ja, tof, hè?
0: Ik heb ze niet gezien.
2: Nee, ik moest het ook nog dubbel checken. Ja. Maar elke zomer worden die bij recreatiegebieden geplaatst.
0: Daar kom ik nooit, dat is het waarschijnlijk.
2: Dat is het. Okay. En het zijn wel echt seizoensproducten. Dus die bakken, zodra het niet meer lekker weer is, dan gaan die bakken ook weer weg.
0: Ik vind het wel slim. En ook dit jaar weer zijn ze er gewoon.
2: Ze zijn er weer. Ze zijn nu met meer.
0: En vorig jaar gebeurde er dit.
3: Prins, en die gaat erin. Duitsland heeft de Europese titel. De titel die Nederland nu kwijt is. Ze zijn er dolgelukkig mee. Ze waren minder in het veldspel. Nederland laat de Europese titel hier liggen.
0: Nee, het gaat eens een keer niet over voetbal. Ik heb het over hockey, want vorig jaar verloren de Nederlandse hockeymannen die finale van het EK. Na shootout moesten ze in Duitsland hun meerdere erkennen. En die spelen nu op dit moment toch weer in Nederland?
2: Op dit moment, live.
0: Nou, en?
2: Nederland, Nieuw-Zeeland, 0-0.
0: Nieuw-Zeeland.
2: Oh, Nieuw-Zeeland heeft nu de bal.
0: Oh, en? En?
2: En
0: even live verslag, kom.
2: En nu zit misschien gaat hij links, misschien gaat hij rechts. En hij is dus, helaas, maar ik zie 3 oranje poppetjes.
0: Radio 1 belt net voor jou, Antoinette.

0: week is het weer tijd voor Lowlands. Zijn eigenlijk luisteraars van Radio 2 die naar Lowlands gaan? Of is dat vooral de generatie Lowlands is Lowlands niet meer? Ja, jij was er vorig jaar, Antoinette.
1: Was er vorig jaar.
0: Jij bent 32.
1: Ja.
0: En je voelde je te oud voor Lowlands.
1: Ik voelde me te oud, niet cool genoeg. En ik deed te weinig drugs.
0: Oh, nou dan. Ja. Nou, zonde eigenlijk, hè? Ja. Dat je dat voelt, bedoel ik dan, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik merkte ook dat ik misschien meer Pinkpop en een beetje vieze festivals. Echt, als ik naar een festival ga, dan was ik me niet 3 dagen. En dat was wel raar op Lowlands.
0: Dat klopt. Ja. Want het zit vol met influencers, maar ook echt goede artiesten. Zoals bijvoorbeeld Billie Eilish speelde in 2019 en in 2023. Hoe zij een heel veld kan pakken gewoon in haar eentje. Dat vind ik bewonderenswaardig. Vind ik echt, nou, vind ik zo knap. Je hoorde haar hier op NPO Radio 2 met Everything I Wanted. Straks Roxette met een liedje gebaseerd op een uitspraak van Paul McCartney over zijn samenwerking met John Lennon. Hij zei erover, het was één grote joyride. Dat hoor je straks nu, Bill Withers.

0: vergeten bent ook alweer. Roxette en Joyride, NPO Radio 2. En daarvoor draaide ik nog Bill Withers, A Lovely Day. Ja, en Bill Withers met zijn longinhoud. Het is ongelooflijk hoe lang hij dat kan volhouden. Lovely day. Toen zei ik nog semi-grappend. Nou ja, die kan meedoen aan het Eurovisie Longfestival. Oink, oink. En toen zei jij, Antoinette, oh, dat kan ik ook wel.
1: Ja.
0: En van, oh, oh. En jij kan dit, hè? Dit ja. is echt... Maar we gaan een kleine wedstrijd houden. Bill Withers versus ja. Antoinette.
1: Oké, heb ik een soort van aftel? Want ik moet wel echt diep ademhalen hiervoor.
0: Nou, begin maar alvast.

0: deed het wel echt fantastisch. Dit is zo
1: maar
0: knap.
1: Net niet lang genoeg, hè?
0: Nee, net niet. Maar net deed je het wel lang genoeg.
1: Ja,
0: dus gewoon, de tweede keer is altijd lastiger.
1: Ja, maar nu stond er druk op. Nu luisterden mensen.
0: Ja, precies. Dat was zo. Goed gedaan.

nodige luchtigheid en soms loodzware wereld kies ik deze week voor Wrecking Ball van Lenny Monsoon. Al vaak op NPO Radio 2 gedraaid. Emily draait het al, weet ik. Daniel, Leo ook. Ja, wat is het eigenlijk? Het is een soort van glamrock, zou je kunnen zeggen. Ik heb hem al een paar keer live gezien, die Lenny Monsoon. En het is echt heel cool. Hij durft weer een beetje stoer te zijn onsteeds. Hij omarmt die glamour en ik vind dat echt aanstekelijk en lekker. Het nummer heet Wrecking Ball. En ik denk dat je hem al vaker gaat horen op NPO Radio 2. Zo aanstekelijk. Luister maar.

0: Don't Dream It's Over. Straks gaan we een ongelooflijk leuk spel spelen. Ik mag wel zeggen, een van de leukste spellen van NPO Radio 2.
1: Het allerleukste spel.
0: Oh, sorry, het allerleukste spel.
1: 4 en 6 op zondagmiddag.
2: Ja, het schattenspel.
0: Exact. Hoe werkt het? Nou, we hebben 3 inschattingsvragen voor je. En degene die het beste geschat heeft, die wint de schat. Het spel speel je met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Met misschien wel je beste vriend of vriendin.
1: Of je partner. Of iemand die kan praten, dus niet je huisdier.
0: Nee, dat is wel belangrijk. Ja. Ja.
1: Misschien zit je wel met iemand in de auto.
0: Oh ja, en dan kun je er gewoon samen mee spelen. Dus de een moet iets proberen te raden en de ander ook. En degene die de meeste inschattingen goed heeft, die wint een echte schat.
1: Een echte schat,
0: en dat is niet mis, hoor. Dat is echt...
1: Poof. Lekker.
0: Ja. Nou, lekker is het. Dat zeg je heel goed. Mm. Wil je meedoen? Laat het weten met de NPO Luisterend. Door gewoon even te appen schat, dan weten wij genoeg. Doe mee!
1: Op de bank.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

toen ik voor het eerst Die on This Hill hoorde van haar. Zo'n moment dat ik echt alles uit mijn handen liet vallen. Ik vond het zo ongelooflijk mooi. Ja, ze brengt die neo-soul een klein beetje terug. Maar weet er wel een eigen twist aan te geven. Dat vind ik heel goed. Niet zomaar een Dusty Springfield imiteren of zo. Maar gewoon echt haar eigen geluid overheen gooien. En dat maakt het zo mooi. Je hoorde Shanna Spyro en Material Lover. Straks spelen we nog het schattenspel. Arctic Monkeys komt eraan. Eerst Fleetwood Mac, Everywhere.

0: Tijd voor het leukste spel van de zondag tussen 5 en 6 eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Een benaderingsspel zou je kunnen zeggen, toch? Een inschattingsspel.
1: Inschattingsspel.
0: Je mag geen gokspel noemen natuurlijk, hè, want dat gaat je een boete opleveren.
1: Maar het is ook geen gokspel, het is inschatten. Het is iets heel
0: het is
1: anders.
0: Iets echt iets heel anders.
2: Het schattenspel.
0: Ja, en dat doen we met twee schatten. En wie hebben we vandaag, Antoinette?
1: Oeh, nou,

0: twee
1: Doe
0: hele
1: nog eens,
0: leuke
1: wat
0: kandidaten.
1: Deze daar?
0: Nou ja, ik vind het gewoon heel leuk. We hebben hele leuke kandidaten.
1: Oké, okay, cool, cool.
0: Op de eerste lijn zit Justin.
2: Hallo.
0: Zie je, dat is toch gewoon al meteen leuk?
1: Ja, dat is heel goed, ja. En hoe oud is Justin? Even voor de check.
2: Ik ben 14.
1: 14. En met wie ga je het spel spelen?
2: Ik ga vandaag met mijn broertje Tim.
1: Die roept al. Maar het is heel grappig even de situatie. Tim zit in de auto, hè, als het goed is, met je vader.
2: Ja.
1: En jij staat buiten, Justin. Jij bent buiten de auto gezet eventjes. Oké, okay, cool.
0: Maar papa mag niet helpen, hè?
1: Nee, dat mag niet. We horen hem wel lachen, maar hij mag niet helpen. Nee, precies. We gaan wat vragen. Papa gaat zijn mond houden. Heel goed. We gaan even wat vragen stellen. 3 in totaal. En nou goed, uiteindelijk wint de winnaar een schat. En dan is de vraag of diegene ook die schat gaat delen, ja of nee. Maar laten we beginnen met de vragen. Maar dat doen we niet natuurlijk voordat we kop of munt hebben gedaan, Antoinette.
0: En de jongste mag kop of munt zeggen. Dus okay. Tim, wil jij kop of munt?
2: Ik wil kop.
0: Kop. Ik heb een hele mooie Efteling Ducaat. Okay.
1: Hij valt en het is...
0: Kop.
1: Kop, dus Tim, je mag...
3: Het schattenspel.
1: Beginnen met de allereerste vraag. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Komt-ie, let op, hè. Koeien kunnen lekkere melk maken, maar hebben koeien ook een beetje smaak? Hoeveel smaakpapillen hebben koeien op hun tong?
2: 1000.
1: 1000, zeg jij. Oké. Dan gaan we eventjes aan Justin vragen. Hoeveel, denk jij?
2: Ik denk...
0: Je mag meer of minder?
2: Minder.
1: Minder, zeg jij. Antoinette, hoeveel smaakpapillen heeft de koe?
0: Ja, die heeft dus 2,5 keer meer smaakpapillen dan de mens. Dus 25.000.
1: Wow, oké. Okay. Dus ja, Tim ligt voor, want hij zegt 1000 natuurlijk. En Justin zei minder. Gaan we naar vraag 2. Spannender en spannender. Guinness World Records heeft de meest gekke wereldrecords natuurlijk. Hè. Zo ook eentje. Die van de meeste tanden in een mond. Ik dacht altijd dat mensen even redelijk veel tanden hadden.
0: Dat klopt ook voor een gemiddeld mens. Maar een gemiddeld mens bestaat niet. Dus,
1: nee, dat is waar.
0: Okay. Dus het kan soms ook afwijken.
1: Dus, wie heeft de meeste tanden in een mond? Hoeveel tanden zijn dat, denk jij?
0: Justin.
2: 500?
0: Het is een mens, hè?
1: Ja, dat is een mens.
2: Oh,
1: 30. 30, zeg jij. Oké. Okay. Tim, meer of minder dan 30?
2: Minder.
1: Minder, zeg jij. Nou ja, het goede antwoord is meer. 42 namelijk, gevestigd door een Maleisische man. Die had 42 tanden. Even voor de duidelijkheid, een mens heeft gemiddeld 32 tanden.
0: Ja, een volwassen mens. Dus ik snap wel dat dan 30 gegokt wordt.
1: Ja,
0: maar...
1: ja, een mond vol tanden. Echt letterlijk en figuurlijk. 42.
0: Ja, maar het staat nu wel gelijk.
1: Ja, dus de vraag 3 wordt alles beslissen natuurlijk. En ja, we hebben een liedje voor jullie even uitgezocht. Het is, mag ik wel zeggen, niet eentje uit dit jaar. Het is een vrij oud liedje, denk ik. Luister goed.

0: Het klinkt zelfs een beetje prehistorisch, vrees ik in jullie oren. Maar het is de Urban Cookie Collective en The Key. De vraag is, uit welk jaar komt dit, Tim?
1: 1950.
0: 1950, zeg je al. En wat denk jij, Justin?
2: Lager.
0: Minder, oké.
3: Als in minder oud? Of minder... Of nog langer geleden?
2: Juist nieuwer.
0: Oké. Het is... Een nummer komt uit 1993. Dus

0: Je had de meeste goed in elk geval, toch? Ja, dat is echt super knap. En dat betekent dat wij een schat aan jullie gaan toesturen. De vraag is alleen, Justin, ga je hem delen met Tim?
1: Ja, zeker.
0: Oh, wat goed, wat goed, wat goed. Hoe lang moeten jullie nog? Want jullie moeten nog samen in de auto ook. Wat een spannende rit waarschijnlijk.
1: We moeten nog ongeveer 1 uur en 20 minuten rijden.
0: Oh, oké, okay, oké. Okay.
1: We zijn helemaal naar Leeuwarden.
0: Oh, god. Nou, moet je misschien vol te houden met elkaar in die auto, terwijl de een gewonnen heeft en de ander verloren.
2: Ik kan heel veel andere spelletjes nog leren.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is inderdaad
1: waar. We hebben woordzoekers in de auto.
0: Oh, prima. Nee, dat komt helemaal goed. Wil je nog wat zeggen, Tim, tegen Justin?
3: Gefeliciteerd, schatje.
0: Ja! Yeah! Oh, de liefde op de radio spat uit je speakers. Dankjewel, jongens. Fijne reis nog, hè.

0: is happening. Inderdaad, zo meteen over een half uurtje de verrukkelijke 15. Weer een nieuwe lijst met Leo Blokhuis, die al toevallig hier is om het voor te bereiden.
1: Nou, dat is niet toevallig. Je moet echt op tijd binnenlopen.
2: Nee, weet jij toch ook? Hoe lang kom jij van tevoren voor een radioprogramma?
0: Dat wisselt. Daar wil ik me verder niet over uitlaten. Soms is dat een uur, soms is dat 20 minuten.
2: Je weet, de grote Felix Meurders, die zat tijdens het nieuws, zat hij al beneden in zijn auto met draaiende motor, want hij had geen zin om dan. En tijdens de ster ging die naar boven.
0: Ja, ik weet het.
2: Nerve-wracking die man.
0: Ja, ja, maar dat was puur ook voor de energie, zeg maar. Daarom deed hij dat.
2: Ik ben heel blij dat jij, en zeker ik, ook een andere vorm van energieopwekking hebben dan onze held. Tenminste, mijn held.
0: Absoluut,
2: in ieder geval.
0: Absoluut waar. Felix, absoluut. Ja. Hey, ik wil het even hebben over Annie Lennox. Want jij bent een paar jaartjes ouder dan ik, niet zoveel. Wanneer heb jij Annie Lennox voor het allereerst gezien? En wat was je gevoel daarbij? Meen ik serieus deze vraag?
2: Wat was je gevoel daarbij?
0: Ja, nee, echt.
2: Nou, ik had daar geen gevoel bij. De eerste keer dat ik haar zag was met de Eurythmics.
0: Ja.
2: En dat vond ik prima. Weet je wel, zo. Ik had er geen hekel aan, maar ik had daar ook niet een enorme passie mee. Dus zeg maar, het was voor mij gewoon zo'n hitmachientje die ook weer leuke dingen deed.
0: Nou, ik vond het echt waanzinnig. Ik zag haar voor het eerst tijdens... Nee, maar niet, tijdens Freddie Mercury tribute concert. In 1994 daar ergens. Net na de dood van voor Freddie Mercury, Wembley Stadion. En toen zong zij samen met David Bowie Under Pressure.
2: Ja.
0: En die versie was waanzinnig. En ze had zo'n boevenmasker had ze geschilderd op haar ogen. Ik vond het zo waanzinnig.
2: Dat was wel waanzinnig, maar toen kende ik haar al. Dus dat was voor mij anders.
0: Precies. Ja.
2: En dit was het moment, want dat is dan wel grappig, want dat was een groot ding. Dit was het moment waarop ik, en ik weet veel meer mensen die van muziek houden.
0: Ja.
2: Ik bedoel niet een echte muziekliefhebber, maar mensen. Ja. Dat George Michael ineens opviel als een onwaarschijnlijk goede zanger. Wij dachten altijd dat hitmannetje van Wham en hartstikke... Een beetje ook dikke prima, helemaal niks mis mee. Maar die gast die ging Somebody to Love zingen.
0: Ja, dat was fantastisch, hè? Maar ik had dat met Annie Lennox dus heel erg.
2: Ik snap dat ook wel. Ik snap dat ook wel,
0: Dus ben ik een beetje terug gaan kijken wat ze nog meer heeft gedaan. En toen kwam ik dus bij de Eurythmics uit.
2: Ja,
0: zo gaan die dingen.

0: Samieu en Feels Part 2.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Oh, Antoinette, zeg me alsjeblieft niet dat er weer een dag van is vandaag.
2: Absoluut wel.
0: Oh, wat is het deze keer?
2: Nou, het mag enthousiaster. Gefeliciteerd met de dag van de hunnebed.
0: Doe normaal.
2: Yay.
0: Oh, maar daarom heb ik zo slecht geslapen waarschijnlijk. Ja. Ik voelde me echt wel pijn in mijn rug toen ik wakker werd. Ja, hunnebeddag. Wat leuk. Georganiseerd door onder andere Staatsbosbeheer van het Drents Landschap. Ja. Omdat ze meer mensen naar de natuur brengen om daar de hunnebedden te zien. Ik moet het echt gaan kijken.
2: Heb je echt nog nooit een hunnebed gezien?
0: Ik kom uit Limburg. Ja. We hebben heuvels.
2: Kan ook uit Limburg.
0: Oh ja, dat klopt. Dat is mij gelukt. Ik ben hier in Hilversum terechtgekomen. Nou, verder rijdt het niet, blijkbaar. Nou,
2: hunnebedden zijn heel erg mooi, maar om het...
0: Wacht even, stop. Hunnebedden zijn niet mooi.
2: Jawel.
0: Esthetisch is het niet mooi.
2: Is het jou ooit gelukt om in jouw achtertuin 3 stenen op elkaar te plaatsen?
0: Ja.
2: Ook in de vorm van een hunnebed.
0: Maar niet in de vorm van een hunnebed. Nee. Maar het is niet mooi, toch? Het is indrukwekkend, maar het is niet per se mooi.
2: Ik merk dat wij anders.
0: Net zoals ik indrukwekkend ben, maar niet mooi. Dat is verschil, snap je? Nou goed.
2: Oké.
0: Hunnebedliedjes.
2: Hunnebedliedjes, ja.
0: Wat zat je te denken?
2: Bed of Roses van Bon Jovi.
0: Oh, hunnebed of... Oh ja.
2: Hunnebed, ja.
0: They don't care about us.
2: Waarom?
0: Hun. They, them. Hun. Us. Hun. Hun. Hunnebed. Hunnie. Liedjes over stenen. Dat kan
2: I love
0: ook.
2: Rock and roll.
0: I love rock and roll. Mooi, mooi. Nou, of niet zo over slapen, kan natuurlijk op zich ook wel. Ja. Als het maar iets met een hunnebed te maken heeft. Heb je een goed idee? Laat het weten met de NPO Luister-app. Dan nu Daft Punk. And The Weeknd. I feel it coming.

0: Spiders and Learn to Fly. Het is vandaag hunebeddag, je verzint het niet. En toen dachten wij, misschien wel leuk om een liedje te draaien wat gaat over een hunebed of wat daarmee te maken heeft. Jordi, of is het Jordi?
1: Het is gewoon Jordi.
0: Gewoon ja, Jordi. Dan zeg ik toch Jordi, vind ik het leuker. Jordi, goedemiddag. Jij staat op de camping op dit moment.
1: Klopt.
0: Ja, en zit je dan in een huisje op wielen, een caravan of wat? Waar slaap je in?
1: Gewoon in een tent.
0: In een tent, eigenlijk lekker.
1: In een tent.
0: Maar echt zo'n tent met stokken en dergelijke? Of heb je echt een hele luxe tent?
1: We zijn wel van de luxe. Heel dus goed. Deze gaat met opblaasbogen. Wordt die klaargezet.
0: Oh, ja. Wordt die klaargezet? Ik begrijp. Dus die komt aanrijden en dan staat hij al.
1: Nee.
0: Oh,
1: nee. We doen het wel zelf.
0: Ja. Oh, nou, dat vind ik wel heel wat.
1: Ja. Maar je pompt hem vol en hij staat. Dat is het een beetje.
0: Wat heerlijk, joh. En hoe lang ben je daar dan mee bezig?
1: Met dat opzetten?
0: Ja.
1: Ja, het opzetten is eigenlijk zo gebeurd. Uurtje staat alles wel en dan komt het inrichten.
0: Vind nog langer een uurtje eigenlijk.
1: Ja,
0: het
1: is fantastisch.
0: Nou, geniet ervan. Hoe lang sta je nog op de camping?
1: Nog een week.
0: Nog een week, oké, goed zo.
1: Ja.
0: Hopen dat het een beetje droog blijft. Nou ja, eerlijk gezegd hoop ik het niet. Want het is echt overal zo droog en dor dat het wel een beetje mag regenen. Vind je ook niet?
1: Nou ja, dat wat je hier ziet liggen, dat kan je geen gras meer noemen.
0: Nee, maar dat hè. Dat is echt zo.
1: Ja.
0: Nou goed, we hebben het over hunebedden vandaag. Wat vind je ze mooi?
1: Ja, het is historisch.
0: Juist, dan spreken we dezelfde taal. Het is historisch, ja. Maar niet per se mooi.
1: Ja, voor de verhalen is het mooi.
0: Voor de verhalen is het mooi, maar het is nog steeds niet mooi.
2: Goed genoeg.
0: Maar goed genoeg, ja precies. Ja. Zeg, welke plaats zou je graag willen horen voor de hunebedden?
1: Ja, ik zou wel veel zin hebben in Papa Was Rolling Stone van de Temptations.

2-1. En daar is je hoor, Leo Blokhuis met de verrukkelijke 15. Hoor je straks op NPO Radio 2. Eerst zijn favoriete band nog draaien voor hem. Queen, You're My Best Friend.

0: is NPO Radio 2. Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag.

0: NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In Tussen Kunst en Kitsch krijgt u antwoorden. Tussen Kunst en Kitsch, vandaag om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 6:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: De

0: Goedenavond en van harte welkom bij een nieuwe editie van de Verrukkelijke 15. Ik heb weer een hele mooie versie voor je klaar liggen, samengesteld door jou. Veel verschuivingen deze week, 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat we ook afscheid nemen van 3 platen. En we hebben dezelfde nummer 1 als vorige week. Maar dat is dan ook alles. We beginnen heerlijk zomer op nummer 15.
1: Verse in de Verrukkelijke 15.
0: Zei ik heerlijk zomer, heerlijk zomers. Van het album Sunshine van de Britse band Jungle. En dat is echt een fijne plaat. Hoor je Someday, Somewhere. Nieuw binnen op 15 deze week.

0: Someday, Somewhere van Jungle is de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 15 deze week. Van harte welkom bij een kakelverse editie van de Vruchtelijke 15. Ik ben de Bas is er weer.
1: Goedenavond, Leo.
0: En als Bas er is, betekent het dat Annelie er niet is. Die twee sluiten elkaar uit. Nee, Bas is op dit moment de vervanger van Annelie. Die geniet van een welverdiende vakantie. En tot 9 uur hoor je ons twee hier op de zender. De Vruchtelijke 15 heeft de drie nieuwe binnenkomers. De eerste hoorde je zojuist dus Jungle, Someday, Somewhere van een nieuw album Sunshine van deze Britten. En dat is een heerlijk fijne zomerse plaat. Straks komen er nog twee en we nemen dus afscheid van drie platen. Tove Lo en Stromae met De Fleur, die staat niet meer in de lijst. Ook Somber met het prachtige My Body Isn't Ready is ook uit de Vruchtelijke 15 gekukeld. En Nothing But Thieves met het heerlijke Evolution staat ook niet meer in de lijst. Maar de fans van Nothing But Thieves niet getreurd, want daar hebben jullie zelf een hele goede oplossing voor gekozen. Dat ga je straks vanzelf tegenkomen. En terwijl, ja, aan de overkant gasten al binnenkomen voor...
1: Komen hier de mannen van Paper Towns binnen.
0: Ja, daar gaan we straks veel meer over vertellen, want we zijn nu even met deze bezig. We gaan even snel verder op nummertje 14. Een klein stukje van Temper City, Self-Aware, net als vorige week op die plaats.

In België ontstond veel oproering over deze band. Is het nou AI en deugt het allemaal wel? Ik moet me daar nog in verdiepen, maar het klinkt niet helemaal kosher wat hier gebeurt. Wij gaan ondertussen gewoon lekker met nummertje 13. En dat is wel heel kosher en een hele fijne plaat. Kwam vorige week nieuw binnen op nummertje 15. 2 weken dus voor deze man, Micha. Met een heerlijk zomerse track. Hij heet Lose My Life. Op nummer 14 dus deze.

0: Temptation, zo heet hij. En het klinkt als heerlijke oude soul. En dat is Bas uit het hart gegrepen. Want hij heeft een mooie stekspet op, Bas.
1: Ja.
0: Is dat... ja, jij doet de soul show ook, hè?
1: Ja, dus ja. Uit Memphis.
0: Uit Memphis, dus, ja, zeker. Ben je er geweest?
1: Ik ben er geweest. Ja, en daar is hij gekocht.
0: Ja, heel goed, heel goed. Ja. Nou, de soulmuziek doen we straks alweer. Opener van mijn derde uur is altijd een goede oude soulplaat. Maar we zijn nu bezig met de verrukkelijke 15. Dit was Jalen Gonda. 3 weken voor die plaat. Blijf staan op nummertje 12. En dan komen we bij de editor. 6 weken in de lijst. Vorige week stond The Rush op nummer 8.

0: week de verrukkelijke 15 in je inbox met muziektips en een link om te stemmen? Meld je aan voor de nieuwsbrief via nporadio2.nl/v15.
1: Nummer 10.

0: that you had to see that.
1: Ach, ja, jongen. Jet Rebel is dat. Hij debuteerde met zijn comeback single Changes Around the Band. Die kwam op nummer 1 in de Vrukkelijke 15. En dit is de tweede van zijn, neem ik aan, aankomende album Sorry Mama. Jet Rebel is inmiddels 10 jaar clean en doet zijn excuses, zijn welgemeende excuses aan zijn moeder. Niet omdat hij alvast heeft laten staan, maar vanwege zijn drugsverleden. En dat moet als moeder inderdaad een ingrijpende gebeurtenis geweest zijn. Hartstikke goed liedje. Maar nummer 1 plaats zit er denk ik niet meer in. 4 weken in de lijst voor Sorry Mama. Vorige week op 5 en hij zakt nu naar nummer 10.

0: van Ella Langley. En André vraagt, waarom is dit zo'n bijzonder lied? Niet lelijk of zo, maar nogal saai. Ja, dat kan. Er zijn ook mensen die dit juist een geweldig country... Ik zie Bas met een verontwaardigde blik kijken die hem juist te gek vindt.
1: Ik zei net tegen jou, dit nummer is perfect... voor zowel zonsopgang als zonsondergang.
0: Ja, ik snap dat. Ik snap dat ook. Eigenlijk gaan wij er niet over. Dit is nou precies een uur radio waar je zelf de vinger in de pap hebt. Je kunt gewoon zelf stemmen. Dan ga je naar nporadio2.nl/v15. En dan stem je op alles behalve deze. En dan komt het misschien voor jou goed. Maar ik snap wel dat deze het goed doet. Het is een heerlijk liedje. En dat Texas geluid, of dat Nashville geluid is het eigenlijk. Dat vind ik helemaal niet verkeerd. Als dat van u dan eens een keer doordringt tot ons. In Amerika is dit een allemachtig grote hit. Weken op nummer 1 en verkoopt daar als een tierenlier. En dan komen we bij de volgende nieuwe, de tweede nieuwe binnenkomer. En dat is er eentje van mannen die en een vrouw. Als ze een plaat uitbrengen, komt die gewoon binnen. Want een stevige fanbase hier in Nederland. Ik heb het over Son Mieux. En de nieuwe track heet Feels Part 2. En dan soms denk je wel eens Part 2. Hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, dit is wel grappig. In 2025 schreef Camille Feels. Oh, I don't know. Ja, dat is Feels van vorig jaar. Nee, vorig jaar. 11 jaar geleden. Ik zei 2025, maar het is 2015. Dus dit is een hele vroege Sommieu. Nee, ik zie het toch. Nee, ik zie. Het gaat over. Nee, het komt uit 2015. Ik zie twee jaartallen in mijn tekst en daar ben ik door verward. Het is een nummer van 11 jaar oud. En nu is het daar dus een deel 2.
2: Versen in de verrukkelijke 15.

0: Ga je even op vakantie? Is Lola Jong eens even gezakt, zegt Mark. Ja, zo kan het gaan, Mark. Maar vanaf nu kun je weer stemmen. Je bent niet de enige die stemt. Want we gaan even bellen met iemand die gestemd heeft. Wie is dat eigenlijk, Bas?
1: Koen hebben we aan de telefoon.
0: Koen, goedenavond.
2: Goedenavond, Leo.
0: Goedenavond. Ben jij een trouwe stemmer?
2: Sinds een paar weken eigenlijk pas, ja.
0: Oh, heerlijk. Nou, welkom bij de club. En dat wordt meteen, het stemmen wordt beloond met een verrukkelijke 15 boxje. Waarmee je met je telefoon of weet ik het wat, gewoon die verrukkelijke 15 overal kunt luisteren. En andere dingen die je leuk vindt. Maar ik vind het wel leuk als je even zegt waar je op gestemd hebt.
2: Ja, ik heb gestemd op Ella Langley, net eruit.
0: Daar was net wat dispuut over, maar waarom is dit een goede plaat voor jou?
2: Ja, net wat Bas ook zegt. Ik vind het echt zo'n lekker nummer. Ik stel me dan voor dat ik echt in zo'n cabrio op die route 66 rijd met de zonsondergang. Weet je wel. Ja, heerlijk.
0: Juist, ja. Helemaal goed. Ja, prima. Oké, die. Ella Langley, welke nog meer?
2: Ik had zelf een eigen suggestie gedaan van een band Royal Blood. Aha. En die hebben een nieuwe single uit. En die heet 10 over 10.
0: Pittig ding.
2: Ja, maar wel heerlijk. Ze zijn maar met z'n tweeën, een basgitarist en een drummer. En ze hebben zo'n volwaardig geluid, het klinkt als een volledige band. Maar ik vind het echt een hele vette sound.
0: Oké. En hebben we er twee en heb ik nog eentje? Of niet?
2: Ja. En de derde was van de Strokes.
0: Ah ja, hartstikke goed. Nou, mooi, dankjewel hiervoor. Leuk dat je even aan de telefoon wilde komen en dat spiekertje komt naar je toe.
2: Superleuk, dankjewel.
0: Fijne avond.
2: Hetzelfde.
0: Hoi.
3: Verse in de verrukkelijke 15.
0: En wij gaan verder met de verrukkelijke 15 op nummer 6. De hoogste nieuwe binnenkomer. Nothing but Thieves.

week kwam hij veelbelovend nieuw binnen op nummer 4. En deze week blijft hij daar staan. Dus ik ben benieuwd, komt hij nog hoger of is het vanaf hier naar beneden? Teddy Swims, Break Up in Reverse. 2 weken vruchtelijke 15. En dan gaan we door met nummer 3. Daar staat de plaat die vorige week nog op 9 stond. Het is Nova Star met Today Yesterday.

On My Soul, dat brengt ons bij het overzicht van deze week. Op 15 kwam nieuw binnen Jungle met Someday Somewhere. Op 14 blijven staan Temper City. Micha staat op 13 deze week. Op 12 blijven staan Jalen de Gonda. En de editors zakken van 8 naar 11. Jet Rebel zakt van 5 naar 10. Ella Langley pakt er een plekje bij en staat op nummer 9 deze week. En nieuw binnen op nummertje 8, Son Mieux met Feels Part 2. Op nummer 7 van 3, Lola Young, From Down Here. De hoogste nieuwe binnenkomer deze week is op 6, Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn. Lenny Monsou staat op nummer 5 deze week met Wrecking Ball. Teddy Swims, Break Up in Reverse, blijft staan op nummer 4. Nova Star stijgt met een reuzensprong van 9 naar 2, naar 3. En op 2 blijft staan Bruno Mars. En dat betekent dat wij dezelfde nummer 1 hebben als vorige week. Feline samen met Melle met Remember Us, tweede week op nummer 1.

0: is NPO Radio 2.
1: Magazijn leeggekoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
2: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
3: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Welkom bij de Verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip werd het een gelijkspel. In een slotfase met veel schoten op doel raakten beide ploegen nog een keer de lat. Maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In Tussen Kunst en Kitsch krijgt u antwoorden. Tussen Kunst en Kitsch, vandaag om 20:30 bij Avro Tros op NPO 1.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: Blokhuis.

0: 1986. Het was een hit voor de House Martins. Stond ook in de verrukkelijke 15 in dat jaar. In juli, in de zomer van 1986. En het haalde toen de derde plaats in die heerlijke lijst.
1: Dit is Blokhuis. NPO Radio 2.
0: Ja, de House Martins uit Hull in Groot-Brittannië. Norman Cook was de bassist, de man die wij later leren kennen als Fatboy Slim. En daar keek Bas toch een klein beetje van op.
2: Ja, ik moet bij Fatboy Slim alleen maar denken aan het grote concert op Brighton Beach.
0: Ja, ja.
2: En niet aan dit nummer.
0: En de handige samplaar en de man die de boel in elkaar knutselde. Maar hij kan bassen en het is een ontzettend leuk, aardige man. Ik heb hem wel eens ontmoet. De House Martins waren dit. De eerste plaats, je hoorde de stem van Bas. Bas die de komende, of deze week, de komende drie weken eigenlijk... Ja. De van vandaag ook. Annelie vervangt, want die is natuurlijk heerlijk op vakantie. En dat is haar gegund. Wij hebben vanavond weer een prachtig pakket voor je samengesteld. We hebben namelijk een wereldhit. Waar gaan we naartoe, Bas?
2: Schotland gaan we heen.
0: Schotland, niet zo ver. En het is, ja, dat is een hele fijne. We hebben live muziek in de studio. Twee mannen zitten hier. En ze heten Paper Towns. En een van die twee, denk ik dat je kent, dat is Jamie Faulkner. Die solo ook nodig indruk heeft gemaakt al als singer-songwriter. Ik heb net stiekem meegeluisterd met de soundcheck.
2: Klinkt heel veelbelovend.
0: Wordt heel erg mooi. Het volgende uur gaan we dat horen. We gaan zo meteen een kijkje nemen in de kluis van Blokhuis en het tippakket voor de verrukkelijke 15 aanvullen. En over dat tippakket gesproken. Daar staat in ieder geval dit nummer in. Dat wordt toegevoegd aan dat tippakket. Want dit is gewoon een hele fijne. Ik heb hem vorige week ook al gedraaid. Een indie band met meiden uit Wicklow in Ierland. Gaat wereldwijd hartstikke lekker. Amerikaanse tour in september is al uitverkocht. En zij hebben een nieuwe track die heet 7563. En dit is fijn hoor. Straks de rest van het tippakket, maar nu alvast deze. Hier kun je opstemmen als het gaat om de verrukkelijke 15. Florence Road.

0: Schitterend. Massive Attack met Teardrop. Ik krijg allemaal appjes binnen die nu zin hebben om naar, van mensen die nu zin hebben om naar House te kijken. Blijf nog even hier, jongens. Blijf nog even bij ons, want ik heb nog veel meer prachtige muziek. Maar ja, dit hoorde bij die serie House met Hugh Laurie. Die trouwens zelf ook mooie platen gemaakt heeft. Maar goed, nou drijven we veel te ver af. Dit was Teardrop van Massive Attack. En die prachtige stem, die hoort Elizabeth Fraser toe. De zangeres van Cocteau Twins. En toen zij dit inzong, Teardrops, dat zong ze in net nadat ze gehoord had dat haar vriend Jeff Buckley was verdronken. De ontzettende emotie in haar stem, meen ik te horen. Het is een aangrijpend verhaal en zij maakt trouwens nog veel meer prachtige platen. Ik heb over Massive Attack een tijdje geleden een podcast gemaakt. Dit soort verhalen zitten daarin. Mocht je dat leuk vinden, maar nu gaan we even door met de
1: Verrukkelijke 15. Verrukkelijke tips.
0: Juist, want ik heb je het tippakket voor te stellen van de Verrukkelijke 15. Ik ga ze niet alle 15 draaien. Het zijn, zoals je weet, 15 tips die erin staan. We hebben er 5 nieuwe toegevoegd deze week. De eerste heb ik je net al helemaal laten horen. Dat is die nieuwe single van Florence Road, 7563. Een prachtige plaat als je het aan mij vraagt. En de volgende, ja, dat is een bijzonder geval, want die heeft al een keer in de Verrukkelijke 15 gestaan. Niet zo heel hoog. Dat was Tame Impala met het nummer Loser. Dat was september vorig jaar, dus bijna een jaar geleden. Maar wereldwijd is dit zo ongelooflijk aan de hand met dat nummer. En dat heb je soms, hè? Dat een single opeens weer een hit wordt. En dat heeft alles te maken met de Spider-Man film. Ik weet niks van films, zoals je weet, maar hier, ik zie alleen maar, ik zie Hans en Basti
2: ik ook niet
0: keihard nee te schudden. Maar doordat het in die film zit, staat het nu nummer 1 wereldwijd op de streamingdiensten. Dus dat is, ja, dat is toch misschien een reden om nog eens een keer te kijken naar Tame Impala's Loser.

Ja, als ik I'm a Loser Babe hoor, dan denk ik er altijd achteraan. Why Don't You Kill Me? Maar dat was Beck van heel lang geleden in de jaren 90. Dit is Tame Impala Loser. De tweede nieuwe tip deze week in de Vrukkelijke 15. De derde komt uit eigen land. En ja, we kijken altijd ook naar de vrije keuzes. Dat wordt wel eens gevraagd. Maar als mensen veel vragen om een liedje, ja, dan zet hem gewoon in het tippakket. En dat was bij deze zeker aan de hand. Muzikant uit Volendam heeft al 3 keer de Vrukkelijke 15 gehaald. Onder andere met Just Let It Out. Met Mich vorig jaar bereikte toen de tweede plaats. Maar nu is die helemaal alleen. Blanco met het nummer Brothers.

heeft zich gestort op het werk van The Talking Heads. En dat hoor je, vind ik wel, als je hem hoort. Gewoon een lekkere track is dit. Oh, Brothers van Blanco kun je ook opstemmen vanaf deze week. En dan, ja, de Ierse band die op Pinkpop speelde. En vorig jaar...

Kingfisher, zeker niet in dit nummer. For the Boys heet hij. Dat is de vierde nieuwe toegevoegd aan het tippakket. En de vijfde, ja, dat is er eentje, kon ik niet laten. Ik draaide hem vorige week en ik vond hem zo lekker. Dit is geen single. Dit is niet iets wat andere stations draaien. Maar hey, tikje eigenwijs zijn we altijd. Het is die track van Shearwater van hun laatste album. En die heet The New World. Dit is het prachtige Slugs in the Marigolds. Een vertaling daarvan? Slakken in de Afrikaans.

0: Volgend jaar bestaat het debuutalbum van Elvis Costello, My Aim Is True, 50 jaar oud. En daar staat dit nummer op, Watching the Detectives. Zij zeggen, nou, volgend jaar mooi feestje dan. Nee hoor, dat doet Costello gewoon dit jaar. In oktober komt er een heruitgave van dat album My Aim Is True uit. Op het originele album staan iets van 14 liedjes. En dat wordt even opgerekt tot maar liefst 104 tracks. Ik ben benieuwd wat dat allemaal op gaat leveren. Wel absoluut fan hoor van Costello. Ik maakte een tijdje geleden een podcast juist over deze beginperiode van hem, die ik fantastisch vind. En daar hoort zeker Watching the Detectives bij uit 1977.
1: De kluis van Blokhuis.
0: En in de kluis van Blokhuis, daar zitten de liedjes die gedraaid moeten worden, maar die buiten alle formats passen. Nou, vallen, dan maak je gewoon een nieuw format. De kluis van Blokhuis, daar treffen wij vandaag een liedje uit 2010. Een band, ja, die even verdwenen is, lijkt het wel. Conor O'Brien was de centrale man van Villagers. Het is een Ierse band. We zitten goed in de Ierse muziek vandaag. En dit liedje, daar won hij een Ivor Novello Award mee. En dat is echt een serieuze Britse prijs als je die wint. Maar ja, het deed verder niet zo heel erg veel. Dus het past niet in het systeem van de gouden oude op deze zender, terwijl het toch zo wonderschoon is. We hebben het over Villagers en het schitterende Becoming a Jackal.

wat een plaat is dit toch? Memories van Earth and Fire. Het was hun eerste nummer 1 hit in 1972. De tweede die zou in 1979 komen. Dat was natuurlijk Weekend. En ik draai Earth and Fire omdat ik het fantastische muziek vind. Het is voor deze zender wordt het eigenlijk te oud gevonden. Maar fuck it, dit is zulke goede muziek. En los daarvan, wij herdenken natuurlijk de geweldige zangeres Joni Kaagman. Die anderhalve week geleden overleed. En wat een fantastische muziek laat zij na. Ik heb er uiteraard een podcast over gemaakt. Die vind je op NPO Luister of op alle podcastplatforms. Spotify, Apple, maakt niet uit. Daar vind je Blokhuis de podcast. En de laatste gaat over Earth and Fire. En als je daar al die toffe muziek achter elkaar hoort, dan raak je weer helemaal geïnspireerd. Ik ben weer lekker The Song of the Marching Children aan het draaien thuis en zo. Want het is echt geweldig. Goed, Joni Kaagman, zij was een hele grote en ook een hele vriendelijke en lieve vrouw. Ik heb haar persoonlijk mogen kennen. En dat was echt een voorrecht. Ik ben ooit een keer, belde ze na een programma waar ik in iets vertelde over Den Haag, waar zij kwam uit Voorburg. En toen zei ze, oh, daar was ik bij en dit en dat. En vind ik leuk om je te vertellen. Ik zeg, wil je meer vertellen? Ja. Zal ik eens langskomen? Ja, graag, zei ze toen. En toen heb ik een middag, letterlijk, met haar. Met een stapel plakboeken uit de jaren 70 in haar woonhuis. In Blaricum heb ik gezeten. Bert Ruiter, de bassist van Earth and Fire. En daarvoor de bassist van Focus. Die heeft thee voor ons gezet. Het was zo'n onvergetelijke middag. Dus die vrouw die kan absoluut nooit meer iets kwaad doen bij mij. Maar los daarvan een geweldige zangeres. En wij herdenken haar met louter warme gevoelens en prachtige muziek. Goed, door met de Alabama Shakes. Ze zijn weer terug. En hoe? Hier is Garden.

0: 1991. Jesus Jones met Right Here, Right Now. En nu dat ze schreven naar aanleiding van de val van de Berlijnse muur. En daarvoor hoorde je de nieuwe track van de Alabama Shakes. Die band ken je misschien nog van Hold On. Maar dat is best wel lang geleden. 11 jaar geleden dat zij nieuwe muziek uitbrachten. Maar in die tussentijd bracht zangeres Brittany Howard 2 solo-albums uit. Maar fijn dat ze weer bij elkaar zijn. Sound is iets veranderd, maar het bevalt mij heel erg. Deze rootsy sound van Alabama Shakes. En dan zijn we toe aan de wereldhit. Bas, we gaan op reis.
1: We gaan naar Schotland.
0: Heerlijk.
2: Blokhuis.
0: Wereldhit. Wel eens geweest in Schotland?
1: Nee, maar het staat wel echt heel hoog op mijn lijstje.
0: Ik moet het nog een keer beter zien. Ik ben een paar keer kort geweest. Onder andere in Glasgow een paar keer voor werk. In Edinburgh, omdat het een van de leukste steden is die je kent. En te korte wandelingen gemaakt in Schotland. Ik wil daar graag nog een keer trekken. Het liefst met een zonnetje.
1: En echt die hooglanden in.
0: Klein whiskietje erbij misschien zo hier en daar. Ja, dat is ook wel fijn. Ach, wat een land is het. En wij gaan dus naar dat immer fijne en vaak regenachtige. Dat is waar, Schotland. En daar woont Annemarie McGregor. Ja, en dan kun je al raden. Die heeft een Schot aan de haak geslagen. Zij en haar Schotse man wonen inmiddels al 35 jaar in Glasgow. Een fijne stad. En als je ooit in Schotland bent geweest, dan weet je dat muziek speelt daar een belangrijke rol in het leven van de Schotten. En dat kan ik beamen. Het is grappig. Ik zat daar in een taxi en je raakt met een taxichauffeur altijd in een onnozel praatje. Maar in Glasgow gaat het meteen over muziek. En over goede muziek ook. Ja, dat is helemaal te gek. Nou, zo gaat het ook in het leven van Annemarie. Zij tipt ons deze week een artiest die ze zelf deze week nog live heeft mogen zien. Dus Annemarie, vertel op, wat is de hit uit Schotland deze week?
3: Hoi Leo, hey, Annemarie McGregor hier in Schotland. Hier in Schotland speelt muziek een grote rol in het dagelijks leven. Vooral in de grote steden zoals Edinburgh en Glasgow kan je elke avond naar een concert, folk, rock, pop, ook in de pubs live te vinden. Vooral de nadruk op singer-songwriters zoals Stephen Lindsay, die vroeger zanger was van The Big Dish. Helaas nooit echt doorgebroken. Stephen is ook een heel talentvolle schilder. Hij is afgestudeerd op de Glasgow School of Art en heeft zich jaren daarop gefocust. Maar hij bracht ook 3 vrije soloalbums uit over de jaren heen, waar zijn oude makker van The Big Dish, Craig Armstrong, ja, nu de wereldberoemde filmcomponist van onder andere Moulin Rouge, Romeo en Juliet en Ray, ook meedeed. Chords and Colors is zijn 4e soloalbum. Er staan ook hele rustige nummers op. Maar ik wilde graag deze voorstellen. Deze schud je wakker en geniet van Personality Identity Crisis van Stephen Lindsay. Nu te horen op NK.

0: Ja, de Personal Identity Crisis van Stephen Lindsay. Dat is de wereldhit van deze week. Annemarie McGregor, die tipte naar ons. McGregor, ik moet dan ook altijd denken aan Mary McGregor. Torn between two lovers, feeling like a fool. Maar dit is jaren 70, veel te oud. Dat veel te oud, komen veel opmerkingen over. Ben ik nu te oud voor Radio 2? Nee, helemaal niet. Iedereen is welkom van 2 tot 104 jaar oud en daarboven. En ik heb nu een verzoek aan jullie. Want als wij een liedje uit Schotland draaien, dan betekent dat we op zoek zijn naar een suggestie van jullie. Iets moois uit Schotland. Schiet jou meteen iets te binnen uit Schotland?
1: De Proclaimers zijn
0: de Proclaimers? Ja, volgens mij wel. 500 Miles. Ja. Ik zag al iemand met de Simple Minds binnenkomen. Dat is zeker ook Schots. Ja. Ga maar even zoeken naar iets tof Schots. En ik heb daar nu al zin in. Ondertussen draai ik eventjes een liedje van een Canadees gezelschap. Martha and the Muffins. Die hadden in 1980 een enorme hit met deze. Dit is Echo.

0: Lego Beach van Maarten en de Muffins is dat. En ondertussen komen er hier op de app heel veel vragen over die leeftijd. Het publieke omroep is toch voor iedereen? Ja, ja,
1: het is ook voor iedereen.
0: Is voor iedereen, maar we hebben NPO 1 tot en met NPO 5. Officieel zijn er papieren en die zeggen 3FM is jong. Ja. Radio 2 is zeg maar midden, 35-55. En 55 plus is Radio 5.
1: Radio 5, ja.
0: Maar het is natuurlijk onzin, want als jij van nieuwe muziek houdt en je houdt van een jonge benadering, luister je gewoon tot je 60ste naar 3FM. Ja. Dat maakt helemaal niet uit. Ja. Maar er is wel, daar wordt wel rekening mee gehouden in het maken van de programma's.
1: Maar wij zijn er voor iedereen.
0: Dat wij zijn er absoluut voor iedereen. En wij houden er van alle mensen die er rekening mee houden, het minste rekening mee.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Heb je al mooie Schotse verzoeken binnen, Bas?
1: Even kijken. Ik zie hier Rudy. Die zegt, wat denk je van Louis Capaldi?
0: Oh ja, goeie. Ja,
1: mooi. Amira, die zegt Gary Cinnamon. Een hele vette Schotse artiest. Peer, die komt met Snow Patrol.
0: Ja, ook Schots.
1: Gerbert, die zegt Simple Minds.
0: Ja, zeker Schots.
1: Ik vond natuurlijk de Average White Band.
0: Ja, ook een hele goeie. Nou, laat even weten via de NPO Luister app wat jij het volgende uur uit Schotland wil horen. En dan bellen we je misschien wel eventjes. Ik heb hier nog Loser van Tame Impala voor je.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: De vraag wat iets waard is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag: wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In Tussen Kunst en Kitsch krijgt u antwoorden. Tussen Kunst en Kitsch, vandaag om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
8: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke en ongecontroleerde hond. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met ook wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
4: De vraag wat iets waard is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag: wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In Tussen Kunst en Kitsch krijgt u antwoorden. Tussen Kunst en Kitsch, vandaag om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Daar zijn we!
11: Kapperswijd komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Kapperswijd.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
11: Ga naar kapertride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
0: Blokhuis.

0: Drie jaar geleden, 80 jaar werd ze Jean Knight.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: En dit schitterende nummer werd opgenomen in die Dexelse Stax Studios in Memphis, waar Bas een pet van op heeft.
2: Een pet van op heeft.
0: Die daar ook geweest is.
2: Ja.
0: Het zit niet de originele studio, dat weet je. Afgebroken en opnieuw opgebouwd, wisten zij veel daar. Maar iconisch is het, geweldige muziek. Otis Redding die nam erop, Sam & Dave namen erop en zoveel meer, maar dus zeker ook Jean Knight. Het is het begin van het laatste uur hier van Blokhuis op Radio 2. Daarna hebben we een heerlijke albumshow met Corné Klein. Het blijft goed hier op de zender. En we hebben zometeen live muziek.
2: Paper Towns.
0: Ja,
2: Paper Towns staat hier. Ze zijn ook een beetje aan het soundchecken. Ik was net heel even bij ze binnen.
0: Die sfeer zit er goed in. Ja. En dit zijn vakmannen. Ze waren hier gewoon een uur te vroeg. Maar dat is ook weer vakmanschap.
2: Want ze waren ook aan het repeteren daarvoor. Ja. Dus dat is echt vakmanschap.
0: Ja, en als je het hoort, dan denk je, hoezo moeten jullie repeteren? Het klonk allemaal meteen al goed. En je gaat het zo meteen horen. Paper Towns. En even voor de liefhebber. De bekende naam in Paper Town is, ik zei net Jamie, maar het is Jamie Faulkner. Een man die solo ook het nodige gedaan heeft. Straks ga je er meer over horen. Maar ik ga eerst nog even twee liedjes voor je draaien voordat we aan de live muziek toe zijn. Zometeen de Black Keys. Gold on the Ceiling, dat is een liedje van 14 jaar geleden. En ik begin nu een bijzondere aandacht daarvoor. Het nieuwe album van Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers die had zich toch een klein beetje teruggetrokken uit het publieke oog. Vader overleed. Die plotselinge roem die was haar wat veel, zeg maar. En ze had natuurlijk twee soloalbums gemaakt. En ze was met Boy Genius in de weer geweest. Maar het was al een tijdje rustig rond haar. En nu ligt daar een, vind ik, prachtig album. En op dat album staat onder andere een nummer en dat heet Still Standing. En daarin, het is niet zo heel expliciet, maar volgens mij is dat geïnspireerd door de dood van haar vader. Ik hou hier heel erg van dit soort intense singer-songwriter muziek. Het is een aanrader, geen zomerse plaat, maar wel prachtig. Phoebe Bridgers met Still Standing.

0: van Howdy. En als ik dan Howdy zie, dan denk ik, daar komen een paar rednecks aan met een dikke country tune of zo. Maar nee. Het is een alt bandje uit Austin in Texas. Het is een duo. En morgen maandag staan ze in het voorprogramma van Wilco. Als dat bandje speelt in de vereniging in Nijmegen. En Wilco, wat een band is dat ook, zeg. Oh, heerlijk. Maar goed, ik heb een nieuwe track van de New Radicals. Het is de band van Greg Alexander. Je kent ze vast van You Get What You Give. En,
1: God, are you up there?
0: Nog steeds lekker.
1: Because we could really use your help down here on Earth.

0: In My Gut heet het nummer en de artiest Medium Build. Zijn echte naam is Alex Gill en hij komt uit Texas.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, Bas. Onze mailbox is overspoeld met bezoekjes uit Schotland. En ik heb, zoals het er nu uitziet, misschien nog tijd voor een tweede zometeen. Ja, dus, want we gaan goed.
2: Dus blijft het vooral doorgeven, liedjes uit Schotland.
0: En wie hebben we nu?
2: En we hebben Henriette aan de telefoon.
0: Henriette, goedenavond.
3: Hallo.
0: Had jij meteen een idee wat het moest zijn uit Schotland?
3: Nou, er is eigenlijk zoveel uit te kiezen. Dus ja. Dat is voor mij best wel een probleem, want ik ben dol op muziek uit Schotland. Dus het was een moeilijke keuze, maar Delamitri kwam wel meteen bij mij boven.
0: Ja, goede herinneringen bij mij ook. Ik werkte in de jaren 90 bij 2-meter-sessies en ik heb ze verschillende keren op bezoek gehad. Dat was heel erg leuk altijd.
3: Ja.
0: Waarom wil jij het nummer wat je wilt horen? Is dat het beste Delamitri-nummer?
3: Nou, dat is een nummer dat is niet echt super doorgebroken.
0: Nee.
3: En het bleef een beetje zo hangen. Maar ik vond het zo'n leuk nummer. En ik zette om 6:00 de radio aan in de hoop. Ik luisterde veel naar de VARA destijds. En ik hoopte altijd dat het dan nog voorbij zou komen. Maar dat was maar een enkele keer het geval.
0: Ja, dan laten we hem nog een keer. Hè. We zijn nog steeds de VARA, BNN VARA, dit programma. Dan doen we het gewoon. Het is niet Nothing Ever Happens. Dat was een beetje de hit van Delamitri. Maar zeg jij maar welke het wel moet worden.
3: Spit in the Rain.
0: Die gaan we draaien. Leuk dat je even aan de telefoon wilde komen, Henriette.
3: Ja, graag gedaan.
0: Fijne avond.
3: Ja,
0: hetzelfde. Uit Schotland is Spit in the Rain van de groep Delamitri uit de jaren 90.

0: van Cloud. En dat is een singer-songwriter uit Chicago. Komt uit op het label van Phoebe Bridgers. Nieuw werk, She Doesn't Love Me. En dan hebben we net tijd voor nog een extra schotsverzoek, ja. Bas.
1: En daarvoor hebben we Robin aan de telefoon.
0: Hey, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Jij luistert in de auto naar de radio, hoor ik net.
2: Nou, ik zat net in de auto. En toen hoorde ik dat. Ik denk, nou, dan geef ik even Paolo Nutini door.
0: Ja, dat vonden wij geweldig.
2: Ben ik thuis aangekomen, maar...
0: Ja, ik ben ook een autoradioluisteraar. Ik zit ook heel veel in de auto, dus dat kan. Hey, ik heb Iris Sky klaar liggen. Is dat Paolo Nutini genoeg voor jou?
2: Ja, dat is wel Paolo Nutini genoeg voor mij. Ik denk altijd zelf dat ik Paolo Nutini heb ontdekt.
0: Oké. Okay. Waarom?
2: Omdat hij, ja, toen was hij 19 en hij had een stem alsof hij al 50 was of zo. En dat vond ik zo fantastisch.
0: Oké. Okay. Nou ja, hij klinkt nog steeds alsof hij al wat ouder is.
2: Ja, en Iron Sky is gewoon ook fabuleus natuurlijk.
0: Oké, okay, die gaan we draaien. Leuk dat je van de telefoon moet komen. Fijne avond.
2: Doei.

0: dat toch? Iron Sky van Paolo Nutini als bonus extra verzoek uit Schotland. En met heel veel plezier gedraaid de albumversie van Iron Sky. Bas, het was weer een mooie, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt.
0: Volgende week zijn wij er allebei weer. En dan hebben we weer live muziek. En dan hebben we Lenny Mansour op bezoek. En dat wordt weer fijn, dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. Hier is Lenny met Telefoon. Een fijne avond en graag tot volgende week.

0: is NPO Radio 2.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
5: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
4: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: Dit is NPO Radio 2.
8: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. En ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk gebeurde doordat de remmen kapot waren. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
5: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
4: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: Bobby en het album 18. Je hoorde We Are All Made of Stars en daarvoor In This World.
1: De Albumshow. Albumshow. Corné Klein.
0: Het is ondertussen alweer 27 jaar geleden dat Play uitkwam, het succesalbum van Moby. En de plaat schijnt nog altijd het best verkochte elektronische album aller tijden te zijn. De opvolger.

Zometeen later in de show nog twee liedjes van Shania Twain. Dit was het titelnummer van haar album van de week, Little Miss Twain, samen met Tanya Tucker. De Triple Classic in handen van Diana Ross. Album heet Diana. Alle nummers op dit album zijn geschreven, gespeeld en geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het zou Diana's best verkochte album worden. Zometeen hoor je I'm Coming Out, Tender This en nu Upside Down.

Een stukje Soulmate op de zondagavond in de albumshow met Diana Ross en het album Diana. Drie liedjes achter elkaar. Je hoorde I'm Coming Out, Tenderness en Upside Down. De Haagse groep Sonmieu is uitgegroeid tot een van de grootste bands van ons land. Hun album The Mustard Seed uit 2021 staat vol met vrolijke en opzwepende nummers die qua sound een beetje doen denken aan The Waterboys. We gaan er nu naar luisteren. 22 januari staat de groep rond frontman Camille in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit is 1992.

0: twee stukken van Sommieux. Het album heet The Mustard Seed. Je hoorde Can't Get Enough en daarvoor 1992. Dit is de albumshow zondagavond. Corné Klein hier met mijn goede vrienden van Live. Ik heb ze destijds heel vaak gesproken en heel vaak geïnterviewd. Tweede studioalbum van deze Amerikaanse alternatieve band. Plaat is geproduceerd door ex-Talking Heads-gitarist Jerry Harrison. Throwing Copper is hun bekendste album. In Amerika alleen al 8 miljoen exemplaren van verkocht. Nederland haalde het de vijfde plek in de album top 100. Zometeen hoor je Horse van Live, maar nu eerst I Alone.
1: 90s classic.

0: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Sluit de middag goed af met De Bilt in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 10:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. En 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland, dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. En daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen. Ook morgenochtend is af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.

0: een knijter van een hit en haalt bij ons in de albumlijst de derde plek dus in die album top 100. Vandaag ook weer een tweestrijd, twee albums van één artiest. Jij mag kiezen van welk album we zometeen twee liedjes gaan draaien. En de artiest vanavond is Kensington. Twee albums uitgekozen, Rivals en Control. En ga je voor Rivals, dan hoor je deze twee liedjes.
1: Dit

was een moeilijke. Laat het weten via de NPO Luister-app. Welke mag ik voor je draaien? Ga je voor album nummer 1, Rivals, dan hoor je War and Don't Walk Away. En ga je voor album nummer 2, Control, dan hoor je Sorry en Fiji. Stuur je bericht via de NPO.

Is van het album The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range. Uiteraard het titelnummer en zojuist hoorde je Mandolin Rain. Dat was wel bijzonder. Pas op zijn 32e kwam Bruce Hornsby met zijn debuutalbum, dat meteen zijn meest succesvolle werd. Uiteraard vanwege die hele grote hit, titelnummer The Way It Is. De plaat leverde Bruce Hornsby een Grammy Award op voor Best New Artist. Niet slecht voor een dertiger in de popmuziek. Het album van de week. Shania Twain heeft ons verblijd met haar 7e album. Dat heet Little Miss Twain. De plaat betekent een terugkeer naar haar

0: tweestrijd.
1: Dirty Rose van het album van de week, Shania Twain. Straks in het laatste uur van de albumshow nog een liedje van het album van de week. De tweestrijd, twee albums van Kensington, Rivals en Control. En ik heb je appjes binnengekregen.

0: 68 geworden. Madonna, Still Going Strong. Helaas kan dat niet gezegd worden van de producer van misschien wel haar beste album Ray of Light. Want William Orbit overleed op 23 juli op 69-jarige leeftijd. En hij was destijds verantwoordelijk voor het verrassende nieuwe geluid op Ray of Light. Geïnspireerd door de Joodse Kabbala werd het ook nog eens een album met een religieus sfeertje. Het album telt dan ook 13 liedjes, het heilige getal van de Kabbala. Madonna ging met 4 Grammys voor dit album naar huis. Zometeen hoor je Nothing Really Matters en nu het titelnummer Ray of Light.
1: En nu een hit, maar dan wel de lange albumversie.

Liedjes van The Smiths en het album The Queen Is Dead. The Boy With The Thorn In His Side and There Is A Light That Never Goes Out. Engelse poptijdschrift NME noemde destijds The Queen Is Dead dit album het beste album aller tijden. Het is het derde studioalbum van de groep rond frontman Morrissey en gitarist Johnny Marr. Jack Johnson is simpel gezegd een surfende Hawaïaan die lekker gitaar kan spelen en relaxte liedjes schrijft. Zijn derde studioalbum In Between Dreams verscheen in 2005 en bevatte de hits Sitting, Waiting, Wishing en Good People.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Dit is NPO Radio 2. Dit is NPO Radio 2.
15: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Evelien Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De estafette mannen pakten het brons met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook grensplaatsjes in de buurt van Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Ze moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Een hondeneigenaar in Engeland is aangehouden op verdenking van moord. Zijn hond heeft gistermiddag een man doodgebeten. Het gebeurde tijdens een ruzie tussen de man en de eigenaar van de hond. Een slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De politie heeft de hond in beslag genomen. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met ook wat zon. En het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller Milk, the moo you can't resist.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
25: Hij is onderweg.
24: Wie?
25: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
24: Top. Koffietje, ik trakteer.
25: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
28: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
29: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
30: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo bereid.

Grammy Awards. En er zijn er maar liefst 25 miljoen van verkocht. Toch werd er in het daaropvolgende jaar nogal laatdunkend gedaan over het solowerk van Phil Collins. Pas de laatste 10 à 15 jaar keert het tij weer wat. Omdat veel R&B-artiesten Phil als inspiratiebron noemen. Zometeen nog de XL Classic, vandaag in handen van Chicago. En Dookie, dat is het derde album van de punkgroep uit Oakland, California. Ik heb het over Green Day en hun doorbraak. Grootste hits werden Basket Case en When I Come Around. En de nummers zijn geïnspireerd op het persoonlijke leven van frontman Billy Joe Armstrong. We horen hem zingen over thema's als angst, verveling en natuurlijk seks. En Green Day won er in 1950.

0: Albumshow, NPO Radio 2.
1: Corné Klein.
2: Is mij dus nog nooit gebeurd. Pulling Teeth. Nee, ze zitten er allemaal nog in. En ook nul vullingen, dat is ook wel bijzonder, toch? Pulling Teeth van Green Day en Basket Case hoorde je van het album Dookie. En daarvoor Phil Collins met Sussudio en Take Me Home. Voor haar zevende album riep de Canadese zangeres Shania Twain de hulp in van een aantal beroemde vrienden. Ron Wood, Josh Homme van The Queens of the Stone Age, Ray Parker Jr. en David Page van Toto. En ook nog T-Bone Burnett dragen allemaal bij aan dit album Little Miss Twain. We zijn toe aan de laatste track die we vanavond van het album van de week gaan draaien voor je. Luister naar Stranger Things van Shania Twain.
0: Album van de week.

0: Twain hoorde je Stranger Things van het album van de week Little Miss Twain. XL Classic, ik heb het al gezegd, muziek van Chicago, maar welke van Chicago? Het is muziek van het album Chicago 13, duurt dik 9 minuten, komt uit 1979 en het liedje dat heet Street Player, de XL Classic.
1: XL Classic.

geweldig. Wat een rammer, wat een beuker. Deze XL Classic van Chicago, van het album Chicago 13... was dit 9 minuten genieten van Street Player. De tijd gaat snel, vrienden. Zeker als je je bedenkt dat albums als Mystery Repeats... van het Nederlandse hip-hop duo Pete Philly en Perquisite... volgend jaar alweer 20 jaar oud zijn. Het was destijds hun tweede album. Zometeen hoor je Time Flies en nu dus Mystery Repeats.

twee liedjes van Pete Philly en Perquisite, Your Water Time Flies, en daarvoor nog Mystery Repeat, het titelnummer van dit album. Break Every Rule was de opvolger van Tina's grote comebackplaat. Private Dancer van Break Every Rule gingen wereldwijd meer dan 12 miljoen exemplaren.

0: Break Every Rule, Two People en Typical Mail.
1: De Albumshow.
2: Corné Klein.
0: Het laatste album dat Freddie Mercury tijdens zijn leven maakte, dat is Innuendo. Hij overleed in november van hetzelfde jaar nog, hetzelfde jaar dat Innuendo uitkwam, 1991. Een echt classic album met hits als The Show Must Go On, I'm Going Slightly Mad, These Are The Days Of Our Lives en natuurlijk de titeltrack Innuendo. Het album stond 4 weken op 1 in onze albumlijst. Zometeen hoor je muziek van Queen, Headlong, maar nu dus het titelnummer van dit album, Innuendo.
1: 90s classic.

0: NPO Radio 2.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Welkom bij de
1: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon kozijnen.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
8: Woehoe!
7: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
10: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
10: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
14: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Ze waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar nog een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal.